0: De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vaas goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Dat is even om bij te komen. Iedereen begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

And I do look one to smile as a sabadi sete. Average white band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noan R. Kelly, Inoyere Noan Joe, Noan Kit Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn, of onderweg naar huis. Je gaat ervoor zorgen dat we de hele avond van gaan genieten.

En natuurlijk mocht het zijn, hij is niet thuis, zij is niet thuis. Dan ben je vrij om je bezem te pakken. En het daarmee te doen. Ik bedoel dansen hoor. Want je heren, want toepokoepe je bereken. Wauw, deze wil ik echt dansen. En ik groet een ieder die mij nu net geappt hebben van Coupé, mijn steady ready. Natuurlijk mijn hostelie teleur.

just got to... Dus mensen, vandaag geen R. Kelly, geen Joe, geen Keith Sweat. Ik wil even aantonen dat er ook wel blanke zijn, ze en ik Sweet Soul pokoe, hè? No.

En mocht het zijn, je hebt een verschil met je partner, dan natuurlijk, Average White Band is tijdigbaar. Sitting person to person, man to man, woman to woman.

Ik draai gewoon even een beetje disco, dat, want ik kan tegen die ding om hem haar even te bellen van hey, sweet poko dit op radio. En natuurlijk stuur je de link door, een link naar een simpele link, Radio Maart.

En natuurlijk ben ik ook een voetballiefhebber. Maar ik dacht, nou, er zijn toch wel mensen die thuis zitten. Die niet uit kunnen, niet uit willen of uit mogen. Anderen hebben genoten op Kwaku. Anderen niet natuurlijk. Maar daar ben ik ervoor om degenen die niet genoten hebben op Kwaku, om ze toch thuis te laten genieten. Dus blijf afgestemd. We gaan nog even door om jullie wakker te houden. Niemand gaat slapen. Liefde brengt iedereen weer terug. Love will bring us back together.

Nou, Suriname zegt ik kan starten. Suriname houden we even aan. We wachten op de Nederlanders hier in Nederland.

Sire ama how e for an, how e for an. Oké, vandaag geen R. Kelly, geen Kid Sweat, geen Joe, niemand van dat. Zozo Blow Eye. En zijn jullie er klaar voor? Want Suriname is ready hoor. Meneer Didat.

0: En natuurlijk luistert Rotterdam mee.
1: Ik maat helpt ons niet.
0: En Eiburg natuurlijk ook.
1: Heb je veel verdriet?
0: Almere vergeten we sowieso niet.

0: Je bent nog steeds afgestemd op Love Songs.
1: Als je eenzaam bent, liefste, brand dan vannacht een kerk.

0: met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur, dan sta jij alleen.
1: Het gaat niet om Nederlandstalig, het gaat om de love songs.

nossa nipsa e na freire.

En natuurlijk mensen, we gaan zo meteen naar reclame en nieuws. En natuurlijk voor degenen die voetballen gaan kijken, veel plezier. Ik kan niet kijken, ik zit hier, ik probeer het toch maar gezellig met jullie te maken. Je kan ook televisie uit of televisie zacht en radio aan. Atang awang. Mensen, het is zo meteen tijd. Dus dan gaan we richting nieuws. Want hij meldt zich nu al aan. Even checken. En natuurlijk veel luisterplezier. Daarna gaan we verder. Ik heb een lijstje hier. Dat want ik zo lang een lijst nog blijf ik in de studio. Also ik hier tot 5 uur in de ochtend moeten blijven. Maar zolang een lijst nog blijf ik in de studio. Dus hou je maar gereed met mij. Nieuws gaat nu. Bye bye. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Cedar zegt, hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in poko gedoro. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

Ik heb sowieso vandaag uitgekozen, want Messi, die kijk, Argentinië kijk ik sowieso niet naar. Het is allemaal een beetje voor mij bevoorrecht. Messi die loopt gewoon sowieso finale in.

En natuurlijk voor wie er niet kijkt, het is al 1-0. Tegen Engeland natuurlijk.

En natuurlijk moet ik ook sowieso een van mezelf ook nog afdraaien. Deze mag ik nooit missen.

to come on too strong. Ekrut Alphas, bye bye, swai swai. I say these things cause I'd like to know if you... Eerste uur was voor alle Nederlands. Om zo te weten dat de Nederlanders ook met love songs, hè?

En natuurlijk, volgende week zaterdag hebben we hier Bert. Bert die komt sowieso met zijn gevarieerde muziek op de zaterdag. En eind van de maand, dat is dus de laatste zaterdag en de laatste zondag. Laatste zaterdag heb ik vijf bij u thuis. En de laatste zondag heb ik... begint om 11 uur, Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een moment waar we missen aan harmonie, aan respect, aan discipline voor attendati. Dus daar hebben we een programma. Dan, ik breng jullie ver terug in de tijd van harmonie, discipline, respect. Maar voor nu, na bye bye, zwaai zwaai, te, want tralies bakar.

0: gas that I smell.
1: Sunday. 107.9 My Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken. En dat er ook af en toe fikse onweersbuien waren. Niet per se regen, maar meer weerlicht en donderslagen. Ja, het is een deel van het leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Voor wat betreft het programma van vandaag, ik ben van plan weer wat goede muziek te laten horen. Afgewisseld met reflecties die zullen slaan op enkele geestelijke rijkdommen die we vaak over het hoofd zien. Met name, heel speciaal, muziek en verhalen. En ik vind dat die twee fenomenen eigenlijk bij elkaar horen. Muziek en verhalen, want je hoort meestal een verhaal in muziekvorm. In een poging om dat samen te brengen onder één titel heb ik het overkoepelende onderwerp van deze aflevering genoemd: de onderschatte weelde van woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. En daar slaat deze mooie song van Gladys Knight and the Pips helemaal op. Een herinnering, gevoelens, woorden en klanken, the way we were.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

The Way We Were. Verschillende uitvoeringen van dit lied zijn eruit gebracht, maar dit vind ik een van de mooiere en gevoeligere. Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in Atlanta, Georgia, als dochter van twee koorzangers. Muziek zat dus letterlijk in haar bloed. Ze groeide op in een hecht baptistgezin waar zingen geen hobby was, maar een manier van leven. Op 7-jarige leeftijd, moet u weten, stond ze al voor een publiek te zingen. En op 8-jarige leeftijd won ze Ted Mack's Amateur Hour. Destijds was dat de belangrijkste talentenwedstrijd van Amerika. De Pips, de groep die ze met haar broer Merrill en haar neven William en Eleanor Guest vormde, begon als een familieproject op een verjaardagsfeestje in 1952. Gladys was toen pas 8 jaar oud. Nou, 5 decennia later stond ze nog steeds op het podium met diezelfde kracht en diezelfde warmte. Ze woont nog steeds in de Verenigde Staten. Ze is 4 keer getrouwd geweest, heeft 3 kinderen. De stem heeft de jaren getrotseerd op een manier die weinig stemmen doen.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de onderschatte werelden van woord en klank. En het eerste stuk wat ik daaraan wil wijden is muziek als geheugen. Weet u, er is iets bijzonders aan muziek en dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, want als luisteraar van dit programma en andere programma's op Mart Radio weet u dat ook wel. Maar er is iets bijzonders aan muziek dat geen enkel ander zintuig kan evenaren. U hoort de eerste maten van een oud liedje en plotseling bent u weer daar. En daar kan overal zijn. In de keuken van uw moeder, op een feest van 30 jaar geleden, of in een moment van verdriet dat u al lang dacht te hebben losgelaten. Muziek opent deuren in het geheugen die we soms niet eens wisten dat ze bestonden. Dit is geen toeval en het is geen romantiek. Het is neurologie. Muziek activeert het limbisch systeem, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotie en geheugen. Wat muziek uniek maakt, is dat ze tegelijkertijd meerdere hersengebieden aanspreekt. De auditieve cortex, het geheugencentrum en het emotionele brein werken samen op een manier die bij geen enkel ander zintuigelijk signaal zo volledig gebeurt. De Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Kulsch aan de Universiteit van Bergen publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift Nature Reviews Neuroscience onderzoek waaruit bleek dat muziek niet alleen herinneringen oproept, maar ze ook emotioneel verankert. Een herinnering gekoppeld aan muziek is rijker, levendiger en langer bewaard dan een herinnering zonder. Dat verklaart waarom we soms een lied horen en even niet meer weten of we huilen van verdriet of van vreugde. Muziek brengt ons terug naar wie we waren en herinnert ons tegelijkertijd aan wie wij zijn geworden. Voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland geldt dit misschien dubbel zo sterk. Een kawina-ritme, een oude baitegana-melodie of zelfs een Nederlandse schlager uit de jaren 60. Het kan allemaal een heel leven samenvatten in 3 minuten. En dat is geen kleinigheid. Dat is zowaar een geschenk.

0: Vier jongens uit Liverpool, een havenstad in het noordwesten van Engeland, die de wereld voorgoed veranderden. De Beatles, met Yesterday vandaag. John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940. Paul McCartney op 18 juni 1942. George Harrison op 25 februari 1943. En Ringo Starr op 7 juli 1940. Ze ontmoetten elkaar als tieners in de arbeiderswijken van Liverpool, een stad die hen hard en dromerig tegelijk maakte. Maar John Lennon werd, zoals u al weet, op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York neergeschoten door een gestoorde fan. Hij was maar 40 jaar oud. George Harrison overleed op 29 november 2001 aan longkanker op 58-jarige leeftijd, ook niet zo oud. En Paul McCartney en Ringo Starr, die zijn beide nog steeds actief in de muziekwereld, respectievelijk 84 en 85 jaar oud, dus geen tieners meer. Maar ja, het waren vier levens die een onvergetelijk verhaal aan ons hebben nagelaten. Muziek, moet u weten, vertelt altijd een verhaal. Of het nou instrumentaal is of met woorden, muziek vertelt altijd een verhaal. En u voelt of het een verhaal van verlangen is, ook al zijn er geen woorden bij, of van vreugde, van afscheid of van hoop. Dat brengt ons bij iets dat net zo oud is als de mensheid zelf. De kunst van het vertellen. Mensen zijn verhalende wezens. We denken niet in feiten en cijfers. We denken in verhalen. We begrijpen onszelf door de verhalen die wij over ons leven vertellen. En wij begrijpen anderen door de verhalen die zij met ons delen. Antropologen geloven dat het vermogen om verhalen te vertellen en door te geven een van de belangrijkste redenen is waarom de mens als soort zo succesvol is geworden. Kennis, waarschuwingen, waarden en wijsheid worden eeuwenlang niet opgeschreven, maar verteld van mond tot oor, van grootouder naar kleinkind. De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams, professor aan Northwestern University, heeft decennia lang onderzoek gedaan naar wat hij de narrative identity noemt. Het idee dat wij onze identiteit vormgeven door de verhalen die we onszelf of over onszelf vertellen. Zijn werk, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Inquiry, laat zien dat mensen die hun levensverhaal betekenisvol kunnen vertellen, psychologisch veerkrachtiger zijn en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. In de Surinaamse traditie is verhalen vertellen nooit iets geweest dat alleen voor kinderen bestemd was. De oude mensen aan tafel, de verhalen van vroeger over het land, over wie er voor ons kwamen, dat zijn niet zomaar nostalgische uitstapjes. Dat is de ruggengraat van wie we zijn. Vertel dus uw verhalen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan wie maar wil luisteren. Want een verhaal dat niet wordt doorverteld, verdwijnt. En met elk verdwenen verhaal verliest de wereld een stukje van zichzelf. En Wim Sonneveld kan er van meepraten.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Het dorp, dat kennen we ook wel als La Montagne van Jean Verrat, maar ik vind dat deze ook wel iets heeft. Klinkt misschien minder romantisch, want ja, Jean Verrat's zangstem valt niet te evenaren. Maar Wim Sonneveld heeft een goede bijdrage geleverd. Willem Hendrik Sonneveld werd geboren op 21 januari 1917 in Utrecht als zoon van een manufacturenhandelaar. Hij was een gevoelig kind. En al vroeg observeerde hij de wereld om zich heen met een blik die later zijn cabaret zou voeden. Scherp, warm en soms weemoedig. Zijn privéleven was niet altijd eenvoudig. Hij was homoseksueel in een tijd waarin dat in Nederland nog allerminst vanzelfsprekend werd geaccepteerd. En hij hield zijn persoonlijk leven dan ook zorgvuldig verborgen van het publiek. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan hartproblemen en hij overleed op 8 maart 1974 in Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dus helemaal niet zo oud. Echt veel te vroeg, zou je kunnen zeggen. Hij ligt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam en zijn graf wordt tot op de dag van vandaag bezocht door mensen die hem nooit persoonlijk hebben gekend, maar het gevoel hebben dat hij hen altijd heeft begrepen. En we gaan nu terug naar de onderschatte werelden van woord en klank. Laten we eventjes stilstaan bij de zomer en de gemengde gevoelens. Het is juli. De zon staat hoog. De terrassen zijn misschien vol. De kinderen zijn vrij. Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Maar eerlijk gezegd, voor lang niet iedereen. De zomer brengt verwachtingen mee. Verwachtingen en gezelligheid. Van vakantie, van familiebijeenkomsten en zorgeloze dagen. En juist die verwachtingen kunnen zwaar wegen voor mensen die alleen zijn, die rouwen, die financieel krap zitten of die gewoon niet zo'n zomermens zijn. Terwijl de wereld om hen heen uitbundig lijkt te genieten, voelen zij zich buitengesloten van een feest waaraan zij niet deelnemen. Dit verschijnsel heeft zelfs een naam gekregen in de psychologie, moet u weten. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto publiceerden ooit in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science een studie die aantoonde dat seizoengebonden sociale druk, met name in de zomer, gevoelens van eenzaamheid en ontoereikendheid kan versterken. Vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Maar de natuur zelf kent dit oordeel niet. De zomer is geen belofte van geluk, ze is gewoon een seizoen. Langer licht, warmere lucht en andere energie. En net als de lente, de herfst en de winter, heeft ze haar eigen schoonheid, ook voor wie er niet altijd feestelijk ervaart. Misschien is de mooiste zomergewoonte niet een vakantie of een barbecue, maar gewoon even naar buiten gaan, het gezicht naar de zon keren. En toestaan dat de warmte doet wat warmte doet. Zonder verwachting, zonder prestatie. Gewoon zijn, in het licht.

Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmines in my mind. Seals and Crofts, ja, dit lied is ook in verschillende uitvoeringen uitgebracht, maar ik vind deze echt melancholisch klinken, heel mooi. Dus twee stemmen van Seals en Crofts samen waren gewoon onverslaanbaar. James Seals werd geboren op 17 oktober 1942 in Sydney, Texas. En Dash Crofts op 14 augustus 1940 in Cisco, ook in Texas. Twee jongens van het platteland die elkaar leerden kennen als tieners en een levenslange muzikale vriendschap smeden. Wat hun band bijzonder maakte was niet alleen de muziek, maar ook hun gedeelde spirituele reis. En ik heb het daar al eerder over gehad in dit programma. Beiden bekeerden zich in de jaren 60 tot het Bahá'í geloof. Een religie die eenheid van de mensheid en vreedzaam samenleven centraal stelt. Die innerlijke rust en dat geloof in het goede dat deze twee heren hadden, heeft hen lang op de been gehouden. Maar Jim Seals overleed op 6 juni 2022 in een ziekenhuis in Nashville. Hij was 80. Dash Crofts leeft nog, is inmiddels 84 jaar oud. Maar ja, hun vriendschap en hun muziek is bewaard gebleven door de jaren heen. En ook door de gebroken band van leven en dood bestaat die nog steeds in hun, tenminste in het geheugen van meneer Crofts. En wij gaan terug naar de onderschatte werelden van muziek en klank. Laten we even stilstaan nu bij de kracht van ons innerlijk verhaal. Want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Dat is het laatste onderwerp dat ik aansnij vandaag. Maar ik denk dat het misschien wel het meest persoonlijke is. We hebben het gehad over muziek die ons herinnert aan wie we waren. Over verhalen die ons binden aan elkaar. Over seizoenen die gemengde gevoelens oproepen. Maar er is één verhaal dat al die andere verhalen overstijgt. Het verhaal dat we over onszelf vertellen diep binnenin. Dat innerlijke verhaal is machtiger dan we vaak beseffen. Het bepaalt hoe we onze omstandigheden interpreteren, hoe we tegenslagen verwerken en hoeveel ruimte we onszelf toestaan om te groeien. Iemand die zichzelf vertelt dat hij altijd pech heeft, zal pech blijven zien, ook waar andere kansen zien. Iemand die zichzelf vertelt dat ze veerkrachtig is, zal na elke val opnieuw opstaan, ook als het moeilijk is.

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck van Stanford University, die introduceerde het begrip growth mindset. De overtuiging dat onze kwaliteiten en capaciteiten niet vastliggen, maar kunnen groeien door inzet en leren. Haar baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het boek Mindset, The New Psychology of Success, en uitgebreid besproken in het tijdschrift American Psychologist, toont aan dat mensen met een groeigericht innerlijk verhaal aantoonbaar meer bereiken, meer voldoening ervaren en beter omgaan met tegenslag. Het mooie is, dat innerlijke verhaal kunt u herschrijven. Niet in één dag en niet zonder moeite, maar elke keer dat u uzelf betrapt op een beperkende gedachte, heeft u de keuze om die gedachte te onderzoeken. Klopt dit werkelijk? Is dit het hele verhaal? Of is er ook een ander verhaal mogelijk? U bent niet alleen de hoofdpersoon in uw leven. U bent ook de verteller. En de verteller heeft altijd meer kracht dan hij of zij denkt. Dit is Kansas, met een andere herinnering en een ander verhaal. We zijn allemaal stof in de wind, dust in de wind.

Kansas, Dust in the Wind. Ik vind dit een prachtig lied en ik weet dat er waarschijnlijk meerdere hits zijn geweest van deze groep. Maar deze vind ik bijzonder. Kansas werd opgericht in 1973 in Topeka, de hoofdstad van de gelijknamige staat in het hart van Amerika. De kernleden zijn Carrie Livgren, die werd geboren in 1949 in Topeka, en Steve Walsh, die werd geboren in 1951 in Louisiana. Wat weinig weten is dat meneer Livgren, de schrijver van het nummer, later een diepgelovig christen is geworden en zijn muzikale carrière steeds meer in het teken stelde van zijn geloof. De band is niet altijd in dezelfde formatie gebleven. Het leven van de bandleden was even bewogen als de muziek die ze maakten. Ja, Topeka, de stad waar het allemaal begon, is achteraf een gewone Amerikaanse Midwesterse staat. Ver van Hollywood en New York. En misschien is het juist daarom dat de muziek zo eerlijk en zo nuchter klinkt. Geen glamour, maar alleen maar waarheid.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, we zijn eigenlijk gekomen bij het eind van deze aflevering van De Andere Kant. De aflevering die ik betiteld heb De Onderschatte Weelde van Woord en Klank. We begonnen bij muziek, hoe een enkel liedje ons kan terugbrengen naar een moment, een gelaatsuitdrukking, een gevoel dat we dachten vergeten te zijn. En daarna hadden we het over de kracht van verhalen en hoe het doorgeven van onze levensverhalen niet alleen verbindt, maar ook geneest. We stonden even stil bij de zomer en bij het feit dat elk seizoen zijn eigen waarheid kent, ook als die waarheid niet altijd feestelijk is. En we sloten af bij het meest intieme verhaal van allemaal, het verhaal dat we over onszelf dragen en de vrijheid die we hebben om dat verhaal te herschrijven. Woord en klank. De onderschatte weelde van woord en klank. Geheugen en betekenis. Seizoen en ziel. Dat was het vandaag. Het zijn allemaal geen grote woorden voor kleine mensen. Het zijn kleine woorden voor het grote leven dat u leeft. Nou wens ik u allemaal nog een hele fijne dag, avond, week of maand verder toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. U kunt me altijd een e-mailtje sturen als u suggesties heeft voor toekomstige afleveringen van het programma of een reactie op dat wat ik vandaag te berde heb gebracht. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Fijn dat u weer afgestemd bent op deze mooie familiezender. Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 12 weer vanavond. Met natuurlijk het programma Time to Relax. Bij dit programma zal ik het eerste uur natuurlijk de R&B's laten horen. En na de klok van 11 dan gaan de Golden Oldies. Laat ik de Golden Oldies horen. En natuurlijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap. En zij die iemand verloren zijn, zeg ik een sterkte en kracht. En zijn die jarig zijn geweest, of vandaag jarig zijn, of jarig moeten worden, zeg ik van harte gefeliciteerd en veel gezondheid. Mart Radio op de 107.9 FM, Time to Relax, met Henk achter de knoppen. Hallo. Hoe gaat het met jullie aan de andere kant? Ik hoop dat alles naar wens gaat. Het weer is mooi, dus geniet ervan.

Ik stuur natuurlijk de groeten richting Suriname. En natuurlijk hier in Nederland, Curaçao. En hier in Nederland de verschillende grote steden en natuurlijk ook de kleine. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere. En iets van de minder grote Purmerend bijvoorbeeld en natuurlijk ook Kaartspel. Welkom allemaal.

En naar Suriname zeg ik natuurlijk een van harte welkom mensen, mijn familie daar zo aan de Latourweg, de Waranalaan. Marretretten en Tourtonnen natuurlijk.

0: Informatie De Barge met All This Love. Om 8 minuten voor de klok van 10:30. Dit is dan Mr. Babyface.
1: I don't like the way he treats you.
0: Soon as I get home.

Mr. Babyface. Uit 1989, uit de LP Tender Love. Het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 10:30. U bent nog steeds afgestemd op Marta Radio op de 107.9 FM. Met Henk achter de knoppen natuurlijk. Hè? Dit is dan Patty Austin en James Ingram.

dit is, is er eentje van Cool and the Gang. Never Give Up. Hij is niet zo bekend onder de luisteraars, maar ik vind hem een heel mooi nummer. Cool and the Gang, Never Give Up.

Tyron Davis met natuurlijk In The Mood. I'm also in the mood, hè. Het is mooi weer. Goede temperatuur. Dus I'm in the mood.

Just Be My Lady van Larry Graham. Om 13 minuten voor de klok van 11.

Inmiddels 2 minuten voor de klok van 11. Dat wil zeggen, we worden zo onderbroken door het nieuws en het reclameblok. Maar blijft u afgestemd, want na het nieuws van 11 en het reclameblok, dan kom ik terug met natuurlijk de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd. Deze is trouwens de Commodores met Sweet Love.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stort het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzeven, Oso, schrijft de mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Hey, welkom terug. En natuurlijk nu is de tijd aangebroken voor de Golden Oldies. Hier op Mart Radio.
4: It makes you feel so bad. Well, it was just this morning that my so-called best friend came over to borrow a cup of sugar.
3: Mr. Bobby Patterson, let them talk.
4: About 2 or 3 hours. You see, so-called friends sometimes turn out to be no good. And most of them would take your place if they could. But like they say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.

Mr. Bobby Peterson met Let Them Talk. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 vandaag. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, elke vrijdag van 10 tot 12. Dus dan kunt u weer lekker afstemmen op deze mooie familiezender. Dit is een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy van Jotex.

0: Yes, she will.
1: Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Jotex. En die was aangevraagd door mevrouw Dorothy. Ik hoop niet dat het zeg maar van toepassing is bij haar. Maar in ieder geval, ik hoop dat u ervan genoten heeft.

Mr. George Jackson, I'm gonna hold on. En volgende nummer, dat is heel bekend, hè? Luther Ingram. If loving you is wrong, I don't wanna be right.

prachtig nummer van de formatie Black Heat. Street of Tears. Heel mooi nummer. Mijn avond is dan weer helemaal goed. Natuurlijk met dit nummer. Deze is dan eentje van Mr. Willie Hightower. Don't Blame Me. Het is inmiddels half 12.

I wanna be wrapped, Mr. Tyron Davis, wrapped up in your warm and tender love. Dat en dat wel om 5 over 11:30. Dit is dan de formatie The Facts of Life met Sometimes.

Mr. Roy C. She kept on walking. Ik hoop dat u geniet van de nummers dat ik ten gehoor breng. En dat u ook weer volgende week weer afgestemd bent op de vrijdagavond tussen 10 en 12 met het programma Time to Relax. Deze is er eentje van Lionel Abel, Lonely Man.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Maart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Hoop en leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Een hele goede morgen iedereen en welkom hier bij het programma Hoop en Leven. Het programma dat dagelijks hoop brengt tot u hier vanuit de studio van onze Radio Maart. Wij zijn hier vanuit onze Universele Kerk van Gods Rijk, afgekort als de UKGR hier in Nederland. En ik wil iedereen alvast een hele gezegende ochtend wensen. En de komende minuten zullen wij met u blijven hier. En wij gaan aan het einde van het programma ook samen bidden. Ik wil u daarom vragen om alvast uw flesje of uw glaasje water, zoals u misschien dagelijks doet, bij de hand te nemen. Want aan het einde van de uitzending zullen wij samen bidden voor kracht, voor versterking en gezondheid. Welkom iedereen die luistert via Radio Mart online, degene die luisteren via Caribbean FM of de Salto. Mijn naam is Efrem, ik ben pastor van de Universele Kerk in Almere en vandaag zal ik hier met jullie zijn. En wij hebben vandaag weer een hele inspirerende en sterke getuigenis voor u. In feite hebben wij meerdere getuigenissen vandaag, omdat de getuigenissen bewijzen dat er oplossingen bestaan. Wij allemaal in het leven gaan door moeilijkheden heen, wij gaan door problemen heen, maar er bestaat voor elke situatie een passende oplossing. En tijdens dit programma zult u de verhalen horen van wat andere mensen hebben gedaan, hoe hun leven was, wat ze hebben gedaan en hoe zij eruit zijn gekomen. Goed, maar wij gaan eerst luisteren naar een lied en ik kom zo meteen bij u terug. Geniet mee van dit liedje om lekker samen de dag goed te starten, toch? En ik weet zeker dat dit lied u even een goede boost gaat geven in de ochtend. Ik kom zo bij u terug.

0: Heel goed, omdat hij leeft hoeven wij niet bang te zijn voor de problemen, hoeven wij niet bang te zijn voor de strijden van het dagelijkse leven. Omdat hij leeft, bestaan er oplossingen. En vandaag wil ik daarover praten met u, omdat wij zien dat ondanks dat er zoveel dingen aan het gebeuren zijn in de wereld en wij elke dag worden wij gebombardeerd met nieuwsberichten van pijn, van verdriet, van ellende. Wij voelen de pijn. Wij voelen de pijn van onze naasten. En dat terwijl wij zelf ook onze problemen hebben. Dat terwijl wij zelf ook onze strijden hebben. En wij voelen die pijn. Wij voelen de moeilijkheden van het leven. En wat iedereen uiteindelijk aan het zoeken is, is deze oplossing. Ja of nee? Misschien bent u aan het luisteren op dit moment en u zegt, ja inderdaad, uiteindelijk wat elk mens het liefst zou willen, wat we zoeken, is een oplossing voor de strijden. Een oplossing voor het probleem dat ik heb in mijn gezondheid. Een oplossing die ik graag zou willen hebben voor het probleem met mijn zoon of met mijn dochter. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ben heel veel thuis. Ik lijd aan heel veel bezorgdheid bijvoorbeeld. Een van de dingen die wij heel veel horen van mensen die hulp zoeken, bijvoorbeeld in de kerk, mensen die langskomen, mensen die hun familieleden langsturen om langs de vestigingen te gaan, omdat er 11 vestigingen zijn in Nederland en mensen hebben familie overal. Dus dan zeggen ze, hey, waarom ga je niet langs? Praat eventjes daar met iemand. Vertel je probleem. Er is een oplossing, er is een uitweg. En dan merk je de bezorgdheid, de angst en de oplossing die een persoon eigenlijk wil hebben om zich niet meer bang te voelen. En de Bijbel zegt in Psalm hoofdstuk 50 vers 15 het volgende. De Bijbel zegt hier een advies van wat wij kunnen doen wanneer we het moeilijk hebben. Hier staat, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Dus God zegt dat iedereen die door moeilijkheden heen gaat, hem mag aanroepen. En wanneer de persoon hem aanroept in de moeilijkheden die de persoon meemaakt, dan is God klaar om de persoon te helpen. En dit is wat mevrouw Moon heeft gedaan. Mevrouw Moon heeft heel erg veel geleden, gedurende jaren met nare dromen, angstaanvallen, problemen waar geen verklaring voor was. En zij heeft die oplossing kunnen vinden. Ik wil uw aandacht vragen om te luisteren naar dit verhaal van mevrouw Moon, omdat ik zeker weet dat zoals zij een oplossing kon vinden voor dit probleem, bestaat er een oplossing voor elke situatie. Laten wij luisteren naar dit verhaal van mevrouw Moon, want zij is een bewijs dat er echt een oplossing bestaat voor wat wij meemaken. Luister mee, ik kom zo bij u terug. Okay.
1: Mijn naam is Moon Bihari Jahani. Ik ben in 2004 naar de UKGR gekomen. Toen was ik heel ziek. Ziek in zin van geestelijk ziek. Want ik had altijd nachtmerrie met slangen. En als ik wakker werd, als ik een nachtmerrie had gehad, de volgende dag ik voelde dat het iets heeft mij gebeten. En dan was er een vlek ook op mijn lichaam. En dat had ik al jaren. Ben ik overal geweest. Mensen waar zeiden ook in de cultuur, ook in hoe moet je mensen laten wassen of iemand die kan, ik weet niet hoe ze zeggen dat, ik weet niet hoe het precies is, maar dat ging overal heen waar mensen zeiden dat ze kunnen mij genezen. Maar ze hebben me niet kunnen helpen, want het werd steeds erger en erger, totdat ik op een punt ben depressief geworden, angstaanvallen, paniekaanvallen en ook zelfmoordneigingen kreeg ik. En zodoende bleef ik thuis, ik kom niet meer naar buiten, ik bleef binnen. Alleen maar medicijnen nemen, slapen, televisie kijken. Op een dag heeft mijn zus mij meegenomen naar de kerk. Ze zei, ik heb een plaats gevonden waar je kan beter worden. En in 2004 heeft ze mij hierin meegenomen naar de UKGR. En daar de eerste dag, dat is het gebed. Het eerste gebed wat het was, wat ik hoorde, dat als er een vloek is of als een woede is gedaan, wordt verbroken. En het was niet eens tegen mij, het was algemeen. En op dat moment gebeurde iets in mij. En dan wist ik wel dat het wordt hier beter, maar alleen wist ik niet hoe. En sinds die tijd ben ik aan een bevrijding begonnen. En een nachtmerrie dus steeds. Ik heb wel gestreden, elke dag bijna. Kwam ik naar de kerk en na een tijdje merkte ook dat ik werd een beetje rustiger, ook geen nachtmerries niet. En het heeft wel geduurd, want ik moest geen kettingen volgen. Alles wat de pastoren zeiden, deed ik ook. Het heeft bijna een jaar geduurd, maar ik ben totaal bevrijd van de nachtmerrie. En ook geen vlekken op mijn lichaam. En zo begon ik ook naar buiten te gaan. Een beetje mensen zagen me ook dat ik een beetje vrolijk werd. En ik kon ook normaal weer lopen, boodschappen doen, koken. En niet vergeetachtig worden, want dat was ik ook toen de tijd. En zo was ik in de kerk gekomen. Ik had ook pijn in mijn oren. Heel lang geleden had ik een oorpijn en dat ging maar niet over. Dat ging maar niet, het was een zuizende oor. En na het gebed was het ook, die is ook genezen. En van migraine ben ik genezen, die had ik ook heel erg lang. En dan ben ik ook van die genezen. En lichamelijk ging het steeds meer beter en geestelijk ben ik ook veel sterker geworden. En ik ben helemaal bevrijd tot nu toe. Weet ik dat het nooit meer zal terugkomen, want ik ben ook in mijn strijden altijd blijven doen wat het werd gezegd.
0: Heel mooi. U hoort het verhaal hier op Radio Mart, terwijl wij hier live zijn, van mevrouw Moon. En u ziet dat ze heel veel heeft geleden. Ze droeg veel pijn, ze heeft veel moeilijkheden meegemaakt. Maar u ziet dat zij een uitweg heeft gevonden voor de problemen die zij had. En dit is precies wat we net hebben gelezen. Dat God zegt, wanneer je door moeilijkheden gaat, wanneer je door problemen gaat, bestaat er een uitweg. Maar wij dienen iets te doen, wij dienen tot God te roepen, wij dienen tot God te komen. En dit is wat ze heeft gedaan. Ze werd uitgenodigd door haar zus om een dienst bij te wonen in de universele kerk. En ze kwam. De problemen die wij hebben, mogen geen obstakel worden voor ons om het leven weer op te pakken. De problemen die wij hebben, mogen geen reden zijn om de handdoek in de ring te gooien. U, beste vriend, beste vriendin die aan het luisteren bent op dit moment, ik wil u bemoedigen dat ongeacht wat u meemaakt, dat er een oplossing bestaat. Dat u niet langer hoeft te lijden onder de problemen die er nu op dit moment zijn. Want zoals u hoort in de getuigenis, in de levensverhalen, dat er een oplossing te vinden was, zo kunt u ook de oplossing vinden. Want de oplossing komt van dezelfde bron. Hier staat geschreven, en dit is wat wij zelfs vandaag zullen doen in de universele kerk. Hier staat, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wanneer wij praten over bevrijding, wanneer wij praten, zoals mevrouw Moon zei, over werkelijk een probleem oplossen, dan is er geen terugval van de problemen. Dan is het niet dat wij, oké, ik heb een probleem opgelost, maar na 3 maanden komt het probleem weer terug en ik zit weer in hetzelfde bootje. Hè? Ik dacht dat ik het had overwonnen omdat het een paar weken goed ging. Ik dacht dat ik een probleem echt had overwonnen omdat het een paar maanden goed ging. Maar daarna kwam ik erachter dat het uiteindelijk toch niet was zoals ik had gedacht. Het probleem werd niet opgelost. Ik voelde me een tijdje goed, maar daarna heeft het probleem mij weer ingehaald, om het zo te zeggen. Nee, de Bijbel zegt dat wanneer de Zoon ons vrijmaakt, dat de Heer die de Heer Jezus is, zullen wij werkelijk vrij zijn. En deze bevrijding kunt u ontvangen, beste vriend, beste vriendin. U die misschien al een lange tijd thuis zit, het voelt alsof de muren op u afkomen. U heeft eigenlijk niet echt meer zin om te eten. U voelt zich verdrietig, u voelt zich teleurgesteld. Er is een uitweg voor u. Alleen wij dienen die stap te nemen. Dus u ziet, alles begint met een stap. Alles begint met een stap te nemen. En wanneer we de stap nemen, dan beginnen die veranderingen te komen. En weet u, misschien denkt u bij uzelf, ja, maar wie zegt dat er een oplossing bestaat voor het probleem dat ik meemaak? Want ik heb het al zo lang. Wie zegt dat er een oplossing bestaat voor wat ik voel op dit moment? Want het is al jaren aan de gang. Het is al een hele lange tijd bezig. Beste luisteraar, weet dat alles op te lossen is door deze kracht van het geloof. Het is een kwestie van het geloof ontdekken te gebruiken. Die kracht ontdekken te gebruiken, zoals mevrouw Moon ook heeft gedaan. Ze moest het leren kennen. Niemand werd geboren kant en klaar en ik weet hoe ik alles moet oplossen. Nee, ze heeft de kracht van God leren kennen. En dit is de uitnodiging die staat. Dat u de kracht van God leert kennen. Dat u de oplossing in de Heer kan vinden. En of u gelover bent of niet, of u naar een kerk gaat of niet, of u een andere religie volgt of niet, daar gaat het niet om. Dit woord is voor iedereen. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Als u verlangt naar deze bevrijding, als u verlangt naar een probleem op te lossen en het nooit meer terug te willen zien in uw leven, dan is vandaag zeker de dag daarvoor. Over bevrijding gesproken, ik wil u deze getuigenis laten horen van een andere meneer die ware bevrijding heeft ontvangen. Het is een kort, een samengevat verhaal, maar het toont aan, nog een keer, dat er een oplossing bestaat. Ik ga uw aandacht vragen om te luisteren naar dit verhaal. En vergeet niet uw glaasje water voor te bereiden, want zometeen aan het einde van deze uitzending gaan wij samen bidden. Goed, luister goed naar het verhaal van deze meneer en ik kom zo bij u terug.
2: Het leven zit vol met bijzondere momenten. We gaan in gesprek met Herculano, die deel uitmaakt van een bijzonder evangeliecentrum, de UKGR.
3: Mijn naam is Herculano Rocha, ik ben 59 jaar. Logistiek medewerker. Sinds eind jaren 90 kom ik bij de UKGR. Echt een lastige periode waar echt dat ik te kampen had met verslavingen. Voornamelijk drugs en alcohol. Ja, ik had eigenlijk veel om mij heen verloren. Eén persoon had niet op mij opgegeven, zoals mijn moeder. Via haar ben ik ook, op haar uitnodiging, ben ik maar een keertje meegegaan naar de kerk. En zo kwam ik ook de kerk in. Ik was verdeeld en ja, je kon geen relaties opbouwen natuurlijk ook met die verslavingen. Je wilde een relatie en je wilde ook toegeven aan alles, natuurlijk alle winden. Dat ging natuurlijk niet samen. Toen ik voor het eerst in de kerk kwam, ja, er kwamen emoties in me los. Er kwamen ook tranen in me los. Ik wist niet wat het allemaal betekende. Ja, ik liet het maar gebeuren en zo ben ik ook de kerk uitgegaan, geëmotioneerd. Door wat daar binnen verteld is en gedaan is eigenlijk. Tweede keer al dat ik kwam, dan weet je eigenlijk een beetje wat je te wachten staat. Dus ik was meer open. En dat deed me heel goed. Dus ik voelde me ook heel goed. En ook weer die emoties die loskwamen. Mijn moeder was er ook weer bij. Tegelijkertijd, er werd dingen verteld wat natuurlijk op mij sloeg. Wat ik gelijk mij op aangesproken voel. Maar er werd ook gelijk verteld dat er hoop is. Dat er veranderingen kan komen. Dus ja. Met die gedachte ben ik eigenlijk de tweede keer die kerk uitgegaan met hoop. Toen was ik teleurgesteld in vele dingen. Net zoals relaties wat stuk was gelopen door mijn drugsverslavingen. En ik ben nu gelukkig getrouwd en ik heb mijn werk waar wat ik met plezier doe. Ik heb daar de kracht en de hoop gekregen om ook de kracht wat je in je eigen hebt te gebruiken. Dus hoe ik nu in het leven sta is ja, heel positief.
4: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: Heel goed, u hoort het verhaal, hè? Wanneer dus een persoon werkelijk vrij wordt door de kracht van het geloof, dan is de persoon werkelijk vrij. En vandaag om 10:00 in de ochtend, om 3:00 in de middag en om 19:30 in de avond zal ik in Almere zijn aan de Metropolestraat nummer 25. Dit is, misschien klinkt de naam moeilijk, maar het is tegenover het Centraal Station in de straat van de Primarkt. Dus een hele bekende winkel, de Primarkt. Daar in de straat zit onze UKGR, staat op de deur. UKGR, u ziet ook een bord buiten staan op de stoep. Wij zitten daar gevestigd aan de Metropolestraat nummer 25. En om 10:00 in de ochtend, 3:00 's middags of 19:30 in de avond bent u van harte welkom. U die verlangt naar deze vrijheid. U die verlangt naar deze oplossing voor het probleem dat u meemaakt. Kom en weet zeker dat er een uitweg voor u bestaat. Oké, niet alleen in Almere, ook in Amsterdam-Oost. Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40 kunt u deze diensten volgen. Het is dichtbij de Zeeburgerdijk, het is dichtbij station Muiderpoort. Het is heel erg makkelijk om te bereiken vanaf de Zeeburgerdijk of vanuit het station Muiderpoort. Er is ook parkeergelegenheid in de omgeving. Dus ook in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40 bent u van harte welkom. En er zal iemand klaarstaan om u op te vangen, klaarstaan om u te helpen. En onthoud dit, wanneer de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Geen probleem is te moeilijk om op te lossen voor onze Heer. Geen probleem is voor hem te zwaar. Wij moeten de problemen tot hem brengen. Dat is de stap die wij nemen. En hij zal verder gaan in ons leven en dingen doen waar wij naar verlangen. Die oplossing, die bevrijding. Oké? Ik wil samen met u het gebed opzeggen voor uw water. Als u uw water daar bij u heeft, dan kunt u het alvast voorbereiden. Want wij gaan aan God vragen om het water te zegenen als contactpunt. Als symbool van kracht. Als symbool van versterking. Want de Heer Jezus zei dat hij het water des levens is. Hij is het brood des levens, maar ook het water dat in ons als een bron wordt. Laten wij nu samen bidden.
5: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
0: Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus wil ik aan u vragen om in ieder die op dit moment met mij bidt, die door problemen gaat, door moeilijkheden, die door strijden gaat, die niet weet wat te doen op dit moment vanwege al die problemen, vanwege al die pijn, al die teleurstellingen. Mijn Vader, ik bid voor die persoon die ik nog nooit heb gezien in het echt. Ik weet de naam niet van de persoon. De persoon heeft alleen mijn naam gehoord in het begin, maar weet ook niet wie ik ben. Maar de persoon gelooft in wat de persoon heeft gehoord. Anders zou de persoon niet tot dit moment blijven luisteren. Of de persoon is net binnengekomen in de uitzending. En dit gebed is alles wat de persoon nodig had. Omdat de persoon door zoveel moeilijkheden heen aan het gaan is. En niet meer weet wat de persoon moet doen. Ontvang daar waar u bent de kracht. Want de Heere Jezus neemt de pijn weg. Het verdriet, de teleurstellingen, de angsten, de zorgen. Hij haalt weg wat u heeft doen lijden. En hij geeft u kracht. Ja, u die in een ziekenhuis bent, in een gevangenis. U die aan het lijden bent onder een pijn, een verdriet. Ontvang verlossing in uw hart. Ontvang binnenin u het lichtpunt van hoop, van kracht. Dat het nog niet voorbij is met uw leven. U die op het punt staat. U had niet eens meer zin om te leven. Maar nu u dit hoort, geef niet op. Geef de kans aan de Heer Jezus om u te helpen. En ontvang die kracht daarvoor. Ja, ontvang kracht. Word versterkt. In Jezus' naam, daar waar u zich nu bevindt, komt het licht door deze uitzending. En ontvang de bevrijding van alle gedachten die u wilde beïnvloeden naar het negatieve. Ontvang kracht, ontvang rust. Wees opgelucht binnen in uw hart, binnen in uw ziel. Wees opgelucht en ontvang de hoop dat alles zal veranderen. In de naam van de Heer Jezus, ontvang de kracht om op te staan en te doen wat u moet doen, want God is bij u. In Jezus' naam, amen. Laat uw water, daar waar het nu is, gezegend worden. Het wordt nu gezegend tot een element van kracht en reiniging en versterking. In Jezus' naam, drink op dit moment van het water met geloof en ontvang kracht.

Heel goed, beste vriend, beste vriendin. U bent gezegend en ik weet zeker dat de oplossing is gekomen. Wij komen aan het einde van onze uitzending. Vergeet niet vandaag om 10 uur, 3 uur of om 7:30. U kunt kiezen. Kunt u de dienst volgen in onze kerken in Almere aan de Metropolestraat nummer 25 in het hartje van de stad. Kent u iemand die daar woont? Kent u een familielid, een kennis die woont in Almere Poort, Almere Haven, in Almere Buiten, Oostvaarders, Almere Centrum, Parkwijk? Laat die persoon weten. Wij zijn in het centrum. Bel de persoon, laat de persoon weten. En wij zullen klaar zijn om die persoon te helpen. Voor alle informaties kunt u gaan naar ukgr.nl. Als het via de radio iets te snel gaat, ga naar ukgr.nl. En u kunt daar alle informatie vinden over alle diensttijden en adressen. Goed, wij zijn klaar om u te helpen. En ook in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat 40. 10 uur, 3 uur en om 7:30. Op zondag gaan wij de zondag hebben van de beslissing. Wie weet bent u toe aan een nieuw begin, aan een nieuw leven. Dan moet u daar een beslissing voor nemen. De beslissing om God de kans te geven om te werken. En deze zondag kan een uitstekende dag daarvoor zijn. Om 10 uur in de ochtend, de dag van de beslissing. Ook om 3 uur 's middags en om 6 uur 's avonds in Almere in Amsterdam-Oost kunt u deze diensten volgen. Goed, ik weet zeker dat God daar met u is. En als u vandaag kan komen, doe de moeite. De verandering wacht op u. Wilt u op zondag komen om 10 uur of 3 uur of 6 uur? Kom op zondag, de dag van de beslissing. Want één beslissing is genoeg om van leven te veranderen. Goed, ik wens u voor nu een hele gezegende en prettige ochtend toe. Een gezegend weekend. En wij zien elkaar in de komende dagen. En anders, wie weet, hier weer bij Radio Mart. Mijn naam is Efrem Passo van de Universele Kerk van Gods Rijk in Almere. En ik wens u een gezegende ochtend.

0: Hey, luisteraars, ik groet u. Goedemiddag, wees welkom. Dit is Smart Radio. Norman hier. Tot ongeveer 5 uur. Lange rit. Maar we met moeite vervoering. Met uw ondersteuning erbij, dan moet het gaan lukken. We gaan participeren, improviseren. Kijken naar de toestand in de wereld. Voetbal, allerlei tori en kong. Kwaku kunnen we ook meenemen in het verhaal. Mensen zijn blij, ontmoeten elkaar weer. Na een jaar ongeveer. Feest en feest, nja en nja, dring en dring. Connecties worden ook gemaakt. Ja, dat is leuk. Je ontmoet vrienden, kennissen uit lang vervlogen tijden. Suma kon Hari, Suma kon Fatu. Suma moro mooi, Suma kon Gudu in die tussentijd ook nog. De verschijningen dat je ziet op Kwaku. Wie is het mooist gekleed? Wie ziet er verzorgd uit en wie niet? Suma vergitief go na kapper, Suma no go. Tapa weegschaal. Alles aan dat die. Kan je waarnemen op Kwaku. En natuurlijk ook informatie, gezelligheid, eten, drinken. Dat is het. Mensen genieten. De Lobatori. Straks ga ik proberen om een van de organisatoren aan de lijn te krijgen voor Fateru Faago eerste wiki. Ik was er nog niet klaar voor vanwege andere interesses, andere bezigheden. Maar ik denk aan Wikidisi, vanaf aan Wikidisi, dan Marto Sorfesi. Tapa Kwaku, vooral in een business stand. Daar heb je de Surinaamse ondernemers die we voegen erbij. Maar ook op andere plekken hoor. Meer attentie voor Abako Moro Biggie. Moro Mooi. En zo zijn er ook bevriende organisaties daar. Waar wij tijdelijk, gedeeltelijk ook onderdak kunnen vinden voor meet and greet. Zo. Nu, hier bij Mart, u hoort ook een noodkreet, een oproep, waar we zien dat we bezig zijn met een mediahub samen met andere organisaties. Maar vanwege het feit dat Mart verzuimd heeft, ik neem het ook een beetje op me hoor, om te verjongen. Dat we merken dat de ouderen minder geïnteresseerd zijn met nieuwe ontwikkelingen. En dat kan. Kijk, je kan gezegde der, wat meer kan gezegde der. Je zou voor een zangeres bij Singapore dat ook toe. Hoe heet ze nou weer, jong? Gezegde tak zo dat you can lead a horse to water. But you can force him to drink. Ja, dus je kan chawa asi go pe watra de. Maar je moet forceren voor drinken watra. Hoe is die dame nou weer, jong? Ik ben lova sangares dat ik hoor niets meer van der. En een poko dat bedoel liever een poko voor een overleden safumi. En maar look even bij een poko dat ik hoor drinken. Ze heeft het gezongen. En, van mij is het een Britse zangeres. In de categorie Celine Dion-achtige. Familie, man, komt dat in mijn ouderdom. Ik pleit toe, want ik heb een archief in mijn hoofd van muziek. Maar op een gegeven moment laat je dingen ook los. En dat is het ook, hè, met ouderdom. Je kon, daar heb ik je los bepaalde zijn. Kwee, een bakka. Wat heb ik nog meer voor u? Oh ja, straks, zo tegen 4 uur, over 4, komt een meneer uit Suriname ons vertellen hoe goed hij is in het barbecuen. Dat is een specialiteit. Hij is in Nederland. En hij vindt dat de Surinaamse Nederlanders, die moeten weten wat echte barbecue is. Zo confronteren, en dan misschien kunt u ergens hem treffen. Dat joieren dadelijk. Maar goed. Wat is er nog meer op mijn agenda? Voor de rest niets hoor. Ik heb het opengelaten ook, hè. U weet het, dat ik op zoek ga naar informatie. Steeds wanneer ik er ben, wil Luku Sandelon toe. En als het goed is, van Mang, dan met Kota Brague, Tassernango, Luku Sepsadape ook toe. Correspondenten op het veld, zei Luku, Surinaamse watchers. Wat gebeurt er in het land? Wat zijn de mooie ontwikkelingen? Wat gaat nog niet goed? Wat is goed? Dat alleen Tori dat u contact toe. Maar ja, voetbal speelt een rol. Laat mensen teleurgesteld raken. In het voetbal, grote clubs, Engeland, sterk, trangafisite, goede ploeg, toch de Lassif Argentinië. Wegens, wordt gezegd door kenners, dat ja, die de Laia 1-0, dan ik weet een defensieve houding, go verdedig. Geen aanvallen meer. Maar dan hebben ze niet genoeg die Messi kunnen bewaken. Met als gevolg dat ik kieskans bedreig tegen een lion bal. Klaar, of aan een lion maar een mooi voorzet. Nee, look hoe Sari nou aan zee. Want op een gegeven moment heb je een bepaalde hoop, soms maar dan. Dat keer een man, een ploeg dat moest winnen. En anderen kijken ook, hè, voetbal wordt tegenwoordig ook een beetje gekeken, gespeeld en gekeken ook naar kleur. Dat je pleit toe. Ja, wist maar aan dat nee, je club blakatum zo, een krakje, dan neem ik de wet maar winnen. Klaar, die mensen zijn er. En je hebt anderen die zeggen van nee, we kijken naar de spelers, Kondre Saeji. A kleur, Saminanga Yuecha, een kans ook toe voor gro in a sport. De mek de kombigi Engeland, Frankrijk, de konder dat hij aan toe, zanga doisri srevi, tek blamang spelers noe poti. En sommige groepen weer, tak ma, nee, mek de lasi, uno, one de wini. Dat is een deel van het leven, hè? Voorkeur. Maar het is en blijft een sport. Tel ik denk. De Argentijnen zijn win is de. Tjara San Gueta politiek. Tjara Ngote naar de Falklands eilanden a oorlog. Zijn Engeland bij Abi. Naar Argentinië. Onder Thatcher. De heren Gosgoharon Dukudape. Spank. Takere. Ja, Falkland eilanden heeft naar Vadeneng. Naar Unu. Tenuete, niets te maken met sport. Maar je ziet het, hè, hoe diep het kan gaan. Zo lees voetbal, tja, de Sanitoweeg ook racistische uitspraken voor Uruguay. En ook de Spanjolo, politici, doen bepaalde uitspraken waarvan je denkt van, is dat nodig? In welke tijd leven we? En we moeten het onder ogen zien, luisteraars. Het klinkt hard, maar we mag tikken lekker een argument voor ons doen wat ook ik kreeg. Sari, we moeten presteren. Maar vele groepen hebben iets te maken met donker zijn, een kroes, een blakamang. Sommige mensen willen het wegwuiven, maar teno het ei pre. En dan. Want Toesma, maar alleen look op een oorzaak dat ik moppe, oorzaak en gevolg. Dat is ook een verhaal apart, andere uitzending misschien. Maar wie de tapastuur, ja, is ook een wiki kong. Zoals zei je, ongo naar Uno. Alas zei je, kan go. Dus open uren bij Martin, waar we kijken wat speelt er in uw gevoel, in de samenleving. Wat zijn de gevoelens die u triggeren? Wat zijn de mooie ontwikkelingen wat u waarneemt? En welke zijn de lelijke? Ook dat bespreken we. Open microfoon. Scoren we er ook toe en we zijn bereid om te leren. Van anderen die ervaren zijn en misschien ter zake deskundig. Komt u maar in als u zich geroepen voelt. Ik ga de lijnen vroegtijdig openmaken. fuluku suma bes do wakti unu hukona nga enyo su en bevindingen. En als u zegt van luister, ik heb een oproep te doen, ik ben op zoek naar iets, dan kan dat ook. Ook daarvoor zit ik hier, afhankelijk van wat het is. Sowieso. We horen rekenen dat je nog kan, denk dat hij een microfoon op hoort, dus dan moet zoeken die zie, moet zoeken dat die. Nee, in overleg met elkaar en u moet ook naar redelijkheid, alle redelijkheid zijn. Voor dat, dat ja, dat kan. Wie heeft zich hier aangemeld? U bent in de uitzending. Wie bent u? Hallo? Klopt dat? Of druk ik op een verkeerde knop? Bent u dat? Van de Jou, dan ben ik gewoon naar Tralijn.
1: Nee, ik ben teleurgesteld.
0: Nee, dat is Lodi. Lodi is nog op een wachtlijst, Lodi.
1: Oh, ja,
0: dus
1: ja, ja.
0: Je moet nog even geduld betrachten, Lodi, vanwege je sapzijde. Maar dan een afherhaling. Maar daar is zo varen de Dorobaka. Maar even rust, Lodi. Wie is daar? Dat is, die andere is... Oh, hij is weg. Dan belt u terug, maar gesmieren ook toe mannen op de achtergrond. Mannen die... nou, hij zegt, hij is Armand. Dan een paar eerder naar mannen, dan naar Armand. Maar dat ook, dat we hebben voor rekenen dan naar Feiwani. Je karis revi. Dus we horen rekening naar dat iemand. U kunt inkomen, er waren twee, maar Lodi weet het. Even rust, op de plaats rust, kiesjes Revi. En dat hadden zo varen we met Libaka. Dat kom maar in. Maar dan onder andere andere omstandigheden, dat we hopen dat je ziet dat we horen rekening naar onze Revi toe. Waar we geen ruimte laten tot discriminatie. En de organisatie in, het, in gevaar brengen. Want we zijn afhankelijk, luisteraars. Mart, aan ons station, zijn op Noasma van Noodu en Trasman ook aan, draai een knop voor Uno om. Land die horen ook toe in de gaten. Na vast van het jaar en volgens afspraken doe Mickey, doe tekenen een contract. Er zijn reglementen waar we ons aan moeten houden. Zo lees we Gofara. Maar soms, hoe ziet dat nou, die is naar boven. Dus je tjaru kan je nou een verveerpositie, dan moeten we ingrijpen. Of laten zien dat we kunnen ingrijpen. Want if we nou doen nou die, kan het ons aangerekend worden. Dus vandaar, neemt u ons niet kwalijk. Oezamoesu. Nou, je liep dit zo trouwens, ja. Je rijdt wat op snelweg, je mag rijden already. Je kan boren op Sassolees, je heeft de tissue. Dan heb je een... Heb je een probleem, je moet parkeren, heb je een potty-money parkeermeter, regels, wegenbelasting, alles erop en eraan, faya, huur, al die andere zaken zijn afspraken die gemaakt worden. En als je een hoorie naar de afspraken, dan kom je in de problemen. Wie heeft zich hier aangemeld?
2: Meneer Norman Jan.
0: Dat is meneer Jan. Wees welkom, meneer Jan.
2: Fijne.
0: Middag, meneer Jan.
2: Ja, meneer, heb je geniet aan weekend.
0: Een weekend?
2: Een weekend, zei mooi.
0: Ja, een weekend is hier. We werden bezig inderdaad. Dan gaan we toe eigen zijn, ja. En waaronder ook het 100-jarig bestaan van Max Zordam. Ja, dat heeft me ook bezig gehouden. Ik vond het leuk. Maar u bent erin nu en u op informatie sowieso.
2: Nou, mijn informatie, maar eerst een opmerking. Ik vind niet dat je een omroep lek salto. Stel teleur. En morgen dan zie ik ik ba. En om aanvangen op radio. Een beroepsorganisatie. Fossi, Froisi. In testunion. Fasanding. Studio. Heeft alles aan de 100%. Heeft alle. Dat na. Dat me. Suplesse dat me missie voor. Salto Radio. Dan kan de televisie toen nog op, of dat daartoe. Maar het kan toch niet, een maatschappij, een omroep die faciliteert zo'n organisatie. Ja, je slechts dat nou een bakbouwinkering naar Salto. Nou, bij deze meerlijk luisteraars, ben ik teleurgesteld. En Minosabi heeft er al luisteraars ook teleurgesteld. Want na ano alas maabi via internet kan arki. En ten tede ni camera. Tapi bedi ina ine chai laptop go sei sei te go dom. Ik vind dit een slechte service. Slecht beleid. Want je weet al jaar dat je gaat overstappen naar een andere studio. Dan moet je afspraken maken van luister. Professionelen moeten het studio komen inrichten. Maar nog een tekie. Eegis mago. Inaba kennis dat hij. Salto naba kennis. Staat het thuis een doorgeefluik. Voor installeren van eigen station. Dat aan de Europa, dat in paai professionals. Is dat nou mijn opmerking wat betreft Salto, meneer Norman?
0: Ja, meneer, dat geluid is van ons. Maar net als je Juna, Jan, Jan, de deur of dat is wel zo. Maar meneer, na straat die geklaag. Ja, nou, we moeten nou maar kiezen. Wat is dit nou? Met dat in een kona Uno in de Salto.
2: Veel mensen zijn vooral met dit weer, wanneer het zo bloedheet is. Vele kunnen, mensen boven de 30, 40 kunnen niet in die hitte naar buiten gaan. En ze hebben al die jaren, hebben ze hun afgestemd op radio en televisie via Salto. Dus Salto krijgt subsidie van de overheid. En subsidie, dat komt door de luisteraars en belastinggeld. Dus dit kan niet, meneer Norman. Ik hoop dat alle omroepen die via Salto uitzenden een protestbrief nu moeten gaan schrijven aan Salto. Want als een centgemachtigde moeten ze rekening houden. Ze krijgen subsidie. En de omroepen die daar via Salto uitzenden, moeten ook hun verplichtingen nakomen van hun leden of donateurs of andere zakelijke belangen die ze hebben met bedrijven. Dus dit is mijn terechtwijzing aan Salto. En ik hoop dat ze luisteren. Want ze zullen. Want ik wilde een programma terugluisteren. Maar het kan niet. Dat was 2 weken geleden toen meneer Sordam was in de uitzending. Ik heb toen gebeld hem. Gefeliciteerd met zijn aanstaande 100 jaar. En iemand die meneer Sordam volgen wil, alles wat hij tot nu toe in zijn uitzending gedaan heeft, wil ze verzamelen om iets om over te schrijven, maar ik kan het niet te pakken krijgen. Dus ik hoop dat misschien dat Mart het heeft, die uitzending, laatste uitzending van meneer Sordam.
0: Mm-hmm.
2: Waar ik toen gebeld had of je het naar me kunt appen.
0: Was donderdag nou?
3: Ja. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maat.
3: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Grace & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal zijn om 3 uur. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal plaatsvinden om 3 uur. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Mijn actie, hoe feigo dan aan jou? Na het eerste weekend Kwaku, is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in, vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten, zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, Kwaku, sweetie, jong. Robatetti, kom hoor, biggie, jong. Dat zijn de geluiden die ik hoor, want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komend morgen? Schijnt ook een bijzondere dag te worden daar vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan ook voor je te kopen. Mag niet meer. Bij de Friday-events, dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal ook met de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn, rond het Nelson Mandela Park, Belmertplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En wij kunnen eigenlijk alleen de standhouders, en onze crew en de artiesten en gasten faciliteren. En helaas niet de bezoekers die worden geadviseerd om PNR te doen, verder te parkeren en dan met het openbaar vervoer halte dichterbij te komen. En bij het Belmerstation zijn er vaak nog parkeergelegenheid. Het zit ietsje langer lopen, maar je komt er ook weg.
0: Ja, ik hoor sommige mensen ook zeggen, hoor, misschien is Kwaku uit zijn voegen gegroeid. Is er een andere plaats van bestemming misschien? Moet Kwaku verhuizen? Die geluiden horen we ook. Wat zeg jij?
1: Nou, die geluiden horen wij natuurlijk ook. En het zijn geluiden die ook bij de gemeente liggen om hierover na te denken. En niet nu, vanaf het begin van de plannen van de bebouwing rondom het Nelson Mandela Park. En ik weet dat er daar druk over wordt nagedacht. Hoe Kwaku te behouden in het Belmerpark, dat nu het Nelson Mandela Park heet.
0: Oké. Heb je voor mij, los van al die andere zaken, een schema waarvan je zegt van die opstaat die wiki naar Kwaku? Aanvolk hebben we al gehoord, vrijdag. Maar zaterdag, wat gebeurt er?
1: Aanstaande zaterdag hebben we de Hindustaanse dag. Dus dat wordt hartstikke gezellig.
0: Ik bombardeer je eventjes met vragen tussendoor. Hoor. Misschien kan je tussendoor ook aangeven welke stands we moeten bezoeken if you go naar Kwaku. Welke zijn de topics, de hot topics?
1: Ja, je hebt sowieso de programmatenten. Als je lekker traditioneel Surinaamse kasiko, kabina, kaskawi wil, dan moet je natuurlijk bij La Span zijn. Jongere hond van weleer, nu de hond van generaties. Als je lekker naar 2000 hits en muziek wil, dan is Ten Brasil en de Party Crew in. En als voor de dertigers en de veertigers, dan zeer zeker ook Red Kitchen bezoeken. Dat zijn de programmatenten. Ben je met kinderen, dan zeker ook even langs zitten bij het kinderdorp. zijn zoveel leuke activiteiten. Er zijn weer twee pannenkooien op het terrein. Er komen grote pannensterren elke week weer workshops verzorgen. En verder zo overal lekker eten. Dus ja, wat mag ik nog meer aanbevelen dan?
0: Grote podium, wat gebeurt er daar? Op het grote podium, maar biggie podium, daar hebben we wat meer. Afgelopen zondag nog, wie was er afgelopen zondag en wat komt er nog?
1: We hadden Kenya Domini. Die was verrassend mooi, goed optreden. Let op die naam, Kenya Domini. Treintje Oosterhuis, die prachtige tribuut aan Stevie Wonder. Met een geweldige band. En we hadden Larouche. Daar sloten we mee af. Afgelopen zondag. En deze zaterdag eerst hebben we weer de Staatse dag. Daar hebben we de Winder Singh Sonat en de Swastika Band. En die alle Hindoestaanse Surinamers kennen deze band. Die gaat echt los.
0: Hoe heette ze? Hoe heette ze?
1: De Winder Singh Sonat en Swastika Band. Staat allemaal op de website van Kwaku,
0: Oké.
1: kwakufestival.nl. En dan ga je naar de timetable. En dan zie je alle podia terug. De tijden ongeveer wanneer het plaatsvindt. Bij de jongeren hebben we de Smith Squad DJ set. We hebben IDF Samski, F, Riani. Ja, die namen ken je ook wel, hè? Norman.
0: Nee, ik ken ze niet, want ik weet dat Kwaku ook bezig is met jong en nieuw talent. Dus zo lees word ik zelf, word ik ook verrast. Zijn er nieuwe artiesten waarvan je zegt, van daar moet je op gaan letten? Hoe moest dit dan bij AD dat die?
1: Maar op waterkant, de dag begint, kom lekker vroeg. Dan is het nog niet zo druk. Kan je lekker rond het terrein baggeren. De Hindoestaanse dag begint met Massief. Daarna hebben we ook de Bollywood Brunch en de band Face to Face. En Lady Winnie met MC Ray. Zijn allemaal leuke namen, verrassen, laat je verrassen. Ook bij Pompeia, dat is eigenlijk het centrum van de Hindoestaanse dag. Veel bij Tagana. Wordt ook hartstikke gezellig. En zondag. Zondag is de Roze Zondag. Vooral in het Pompeia-tent komt dat ook tot uiting met de Michael Harman Award. En op waterkant hebben we gewoon heel veel mooie optredens. In het begin Black & Lekker, afgewisseld met Belmer Got Talent. En vanaf 4 uur Sulu Green, daarna Richie Experience, Jennifer Cook, Trangarugi en Damaru.
0: Zo. Nou, dat wordt flink uitgepakt, man. Damaru. Trangarugi. Spaanspaantori. Oké. We gaan langzaam naar de afronding. Maar dan moet jij ons vertellen wat op Kwaku mag en wat mag niet. Waar moeten bezoekers rekening mee houden?
1: Nou, bezoekers hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij hopen dat zij met een mooie, goede stemming naar binnen komen. De huisregels die staan, zijn er heel veel. Een aantal dingen die echt niet mogen. Kom niet met wapens, kom niet met drank en eten aan. Lopen bij de kassa, het zal worden weggegooid of in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk drugs. Is niet toegestaan. Noodtolerance bewijs komt niet gewoon aandansen van zeker helemaal geen alcohol. Ja, verder mag eigenlijk alles zolang je je gedraagt. Alcohol onder 18 jaar tolereren we niet. De gebruiker wordt eruit gezet en als een meerderjarige die dat geeft aan een minderjarige, die wordt er ook uitgezet. Daar zijn we gewoon heel strak in. Ik vind ook dat we als publiek, als ouderen, ook een beetje moeten opletten dat die jongeren zich gedragen. Die sociale controle, dat je ziet dat als een kind nog geen 18 jaar is, dat die niet met alcohol kan rondlopen. Ook al heeft hij toestemming van zijn moeder en zijn vader. En als hij het van zijn moeder of zijn vader heeft gehad, dan gaat hij met zijn moeder of zijn vader naar buiten. Geen alcohol.
0: Oké.
1: We hebben vorig jaar onder andere gemerkt hoeveel jongeren hier last van ondervonden bij de THBO-post.
0: Ja, nee, wanneer ze alcohol hebben ingenomen, zijn het andere mensen geworden. En daarmee porrasfeer heeft in de lookboom. Dus daar zijn jullie streng in. Dat is een goede zaak. Prima.
1: Ja, maar we moeten ook gewoon onderling ervoor zorgen dat we ons niet gaan misdragen. Dat we een gezellig feest hebben met ons allen.
0: Oké,
1: Weet
0: goed
1: je,
0: zo.
1: het is
0: Nou.
1: ook een beetje sociale controle. Dat ook een beetje mag weer bij onze gemeenschap. Ja, toch?
0: Ja, dat is waar. Helemaal mee eens. Goedkoop naar Kwaku gaan kan via Passepartout, no?
1: Ja.
0: Dat zei Yvette de vorige keer. Hoe doen ze dat? Gewoon online. Gewoon op de website gaan kijken, dan zie je het
1: Ja,
0: zelf.
1: gewoon op de website kwakufestival.nl, kwaku met een U. Dan timed schedule zie je het programma over de weekenden via de time schedule. En je ziet waar je kaarten kan kopen, zodra je erop komt, dagkaarten, paspartout. Dat zie je allemaal.
0: Nou, volgens mij waren dat al mijn vragen hoor. Tenzij je nog iets te vertellen hebt of een tip wil geven, dan nemen we dat ook mee.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, we hebben mooi weer, dus ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Mooi zo. Nee, dan ga je ons zien. Oh, door het appen. Sowieso. Abo, succes hoor. Ai.
1: Yes,
0: Dan zo.
1: grand thing.
0: Goed zo. You too.
1: Atas,
0: Mooi
1: hoi.
0: zo. Dag. Dat was Vincent Soekra. U heeft een update gehad van wat er allemaal gebeurt op Kwaku. Drukte en mensen genieten. En daar gaat het om. Sommigen gaan om elkaar te ontmoeten ook. Hè? Want dat is ook mooi. Dames, leuke heren. Join together. En soms ontstaan er ook. Ja, mijn ogen toen Sifara. Maar baby's zijn geboren vanwege het feit dat de meetup Kwaku. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Ja, dus Kwaku, een leuke plek om te zijn. Gewoon ontspanning. En sommige mensen die niet van vliegen houden, vakanties in het binnen- of buitenland, denk dat ik er zeker aan de trekken. Omdat ze daar gezellig kunnen eten, drinken, ontspannen en nogmaals ontmoeten. En wij van Mart zijn daar ook om te ontmoeten en verbinden. Vooral dat hier, zoeken contact, kijken naar nieuw talent en mooie beelden, sfeerbeelden ook. De een nog mooier dan die andere. Maar zoals aan dit. En dit moeten we koesteren. En dat geluid wat wij horen inderdaad, is dat Kwaku zodanig gegroeid is dat Abirti komt ching die Kwaku. Dus de gemeente moet daar nu iets gaan doen. Want trouwens, ik dacht hier, Kofroisengwe, Kocharengwa Almere, Kocharengwa Rotterdam. Die geluiden hoor je ook. Want andere gemeentes die willen graag zoveel mensen opbergen, opvangen. Maar ze zijn bijna bimmeren. Dappen. En het leuke is, het moet daar kunnen blijven. Anderen zeggen van nee, dat Tjaringona Westerpark is nog groter dan een park voor Mandela. Tjaringona Gasperplas. Maar je moet ook rekening houden met de buren, luisteraars. De buren hebben een sting in het geheel toe. En parkeren is overal een probleem. En de mensen die daar omheen wonen, die moeten 4 of 5 weken lang, minder zat precies zo lang, maar minder vol, zijn ze hun park kwijt. Trouwens, vroeger komen pas de meneer. Pas de vroeger komen. Belangrijke sting, vooral de kopers. Hè. Mensen die huizen hebben gekocht, die hebben een stem in haar gebied. Nou, zo zijn ik go. Maar het blijft even leuk om daar te zijn. Dus Yoshimidape, Mart Radio is er met een crew. We gaan opnames maken, sfeerbeelden, apparatuur uittesten, ook camera's, beeld en geluid. En wij gaan u dadelijk ook zodanig vragen om wat doet u in het kader van 41 jaar Mart. Bent u al donateur, lid? Heeft u de zaak ondersteund? Wilt u dat wij doorgroeien en achterlaten voor de andere generatie? Bod ons aan toe. Doneer. Sluit je aan. Laat het groter worden dan het al is. Willy Benja, we gaan luisteren naar een lied. En daarna zijn de lijnen weer vrij, hoor. Een lied van Celine Dion, dat heb ik niet gezegd, nee, aan Celine. Naar China Easton, daar zocht ik naar in het begin. Ze heeft een mooi lied gezongen. En het is meer in de categorie radio. Het is niet voor discotheken, maar af en toe bij draaien toch en bij dansen. Slow, het is een beetje slow. En het heet You Could Have Been With Me. You can lead a horse to water, but you can't force him to drink. Dat is een mooie tekst. En nog meer zingt ze over. Maar het is een leuke dame, 1981. China Easton, ik hoor weinig van haar. Maar dit. You could have been with me. We zijn zo bij u terug. Dit is Mart. Op de donderdag. Marticipatie.

0: 1981. Ter nagedachtenis van Weilen, mijn zus Sally van Gom. Waf den Pokus hebben lop geweldig. Mooi ook nog. En het was een radiotijd, Radio Exotica tijd, ja. En dan draaide ik deze vaak ook op de radio. En ik kreeg vele, vele reacties. China Easton, geboren volgens mij in Engeland. Je moet het zelf gaan googlen en kijken wie ze is. Ze heeft meerdere liedjes gezongen, hoor. Maar dit was een topper. Ik ben op zoek naar onze... luisteraars, ik ben terug. Ik moest even gaan zoeken naar onze bezoeker. En dan maar veel apprecie. Maar ik hoor een verkeerde adres. Terwijl misschien Woud-Riegemstraat, nummer 8. En meneer is in onze sociëteit in Ganzenhoef. Dus dat is een andere zaak. Daar zijn wel mensen, maar niet van de radio. Op de donderdag zitten er een paar ouderen daar te socialiseren in een sociëteit. En dat beschrijft maar toe, maar niet de radio. En radio op Sadapé. Dus volgens mij hebben ze iets gezien en denken van oké, dat wil ik op. Maar nee, volgende adres zou zijn Konji. En dus met als gevolg dat hij nu op een heel ander adres is. Ganzenhoef. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan hem even opbellen. En laat hij het verhaal vertellen in de uitzending. Het gaat om een barbecue specialist in het land. Hij komt uit Suriname, hij heet Neetje, bekend binnen de Surinaamse gemeenschap. Nu verstaan, maar ik inschrijf Vateri. Dat is ervaren, dus ik ga proberen hem nu live te bellen. Dus dan nog meet hij in de uitzending, tenminste face-to-face. Maar dat wordt doen op afstand. Daar is de telefoon ook goed voor, hoor. Ja, we zoeken naar oplossingen. We zijn oplossingsgericht. En dat gaat zo direct gebeuren. Meneer Neetje. Terwijl we zoeken contact. Dit is Maat Radio live. En wij houden u bezig en u ons ook. In het programma onderdeel Marticipatie. Zo, alibi de, zo alibi ego, zo'n tron. Miscommunicaties vinden plaats. Maar hoe loopt los dan op? En dan we lossen op zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb ik contact met de heer Neetje?
1: Hallo.
0: Hallo. Klopt dat? Ik hoor u. Ik hoor
1: Norman.
0: Dat is Norman, ja, inderdaad. Maar hoort u mij?
1: Ik hoor je ver.
0: Ver? Oh, ik hoor u heel goed, hoor. Heel scherp zelfs. Boontrangen.
1: Ik hoor je niet.
0: Oh.
1: Oké, nu hoor ik jou beter.
0: Mooi zo, dan gaan we het zo doen via de speakers, luisteraars. Ik heb contact met de heer Neetje. De heer Neetje is een barbecue specialist uit Suriname. Hij wil u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, vertel me lobby bradanga safono sumana you en hoe lang hij de bezig Bataba veld.
1: Wel, mina Neetje, meer bekend in mijn kar, ja, alvast in mijn kar, mijn Neetje, oom Neetje.
0: Barbecue specialist uit Suriname. Hij wil u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, vertel me lobby bradanga.

0: by a major of the present Chaka Holland.
1: So Paulek, Sam?
0: Yeah man. Then they kept altered below when they asked me down when they need to take a Holland. Let me tell you, we go to do the altered okay. Now I saw more of them up, Sako. I'm to take what I for you can do. I mean, I'm a lead because I don't fuck Ben of Schiphol. I don't fuck Ben Moy. I'm not clear. Believe it or not. Just that met up the Friday, Saturday, Sunday, that met was on it. Na Grafenstein.
1: Yeah.
0: Yeah, at a number. They can bell me up a telephone number, double A. 843-425. Dan de kampelplaats, de bestelling, ik heb sperrips, carbonade, boot, bos. En ik heb ook mix van kip en sperrips.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is waar ik kon naar de trekken.
1: Yes, maar vanaf...
0: Als je een systeem hebt, hè?
1: Ja, alles aan de iconale speciale kruiden voor z'n naast aan mijn verstand.
0: Alles aan mijn kom. De ene verstand is aan mijn tjako naar koro, dan gaat het aan dat die mais.
1: Mais, maar dat ook al bij jou.
0: Zeker.
1: Hier en nou, maar vanaf hoe laat hij de kan bel en bestellen? Ik doe al nummer, het is al eens hier, want dat nummer nog komt gewoon door. Ik doe alle twee nummer. Vanaf hoe laat hij de actief? Vanaf Frida nog naar Satra Itaki?
0: Frida, Satra Sonde.
1: Oké.
0: Dus ik kan bestellen vanaf, dus mijn beheer vanaf 2 euro. Maar voor Astrawa, app nummer 2, de app.
1: Oké, okay, jouw app nummer is al eens, maar ik denk begin te kunnen schrijven. De longos kwam pen nou ook bij. Jouw nummer?
0: 8-8-1-4-7-2-5.
1: Ja, 06, hè?
0: Ja.
1: Oké, en je hebt een nummer ook toe?
0: Maar dat had ik nog aan te doen,
1: joh. Oké, nee, dat was dus belangrijk ook bij. Okay. Herhalen jullie het al eens?
0: Dus dubbel A 1-4-7-2-5.
1: Ja, en vanaf vrijdag, zaterdag, zondag, vanaf 2 euro. Vanaf 2 euro, je kan bel bestel. Maar als je een contacting speciaal of je een dong of wat kan loon toe, dan is het nog.
0: Grafenstein, Grafenstein.
1: Oh, Grafenstein, ja, Grafenstein.
0: Grafenstein.
1: Ja, ik begrijp.
0: En nog wat? Dus bij de tanga 2 augustus, want daarmee ik bereken dus maar en ik wacht mee bakken toe toch.
1: Ja.
0: Want dan ben je een probleem, die ben je concentreren, dan ben je hier opstoppen, dan ben je maar dan je gewoon een eentje. Je kan gewoon een boon ja, zo je gewoon daar voor doen. Dus mijn baby is een amnesty.
1: Oh ja.
0: Ja, mami, mami.
1: Ik zie hem net in de passade, hè. You know, ernstig, man. Hoe lang je...
0: Hoe lang de beest kan je nou, hè, Brie?
1: Hoe verteer de luisteraars, hoe lang de beest?
0: Al langer dan 30 jaar.
1: Oké.
0: En je takken nou allemaal 73 jaar. Ja, tegen mijn tak zo, man. Ik ben tegen mijn... Oh, lees, man, man, bel me met takken allemaal. Kom maar tegen mijn tak, jongen.
1: Ja, want je klinkt jong wel. Ja, je klinkt jong, pervers. Oké, maar barbecue, dat naar je specialiteit die Abtrasan Moro zei doe.
0: Ik ben daar aan dan op de zondag dan wie zal hij een pom, een pastei, een zoetzure kanalen, een varken, zoals een moxalis, een bruine boenen. Dat na hem daar aan dan, ja, zo is dat die Ateno Desoto.
1: Nee, dat is begrijpelijk. Begrijpelijk,
0: maar ik kijk wel volgend jaar met God wel even gadoor met hem. Dat wil ik zo gaan doen. Want toe des aan dat jato.
1: Ja, dan als tensa me jere ja no no, als tensa me jere ja gado hori bulanga no mindri.
0: Oké.
1: Dus we gaan al langa.
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel eens, ik heb de luisteraar zang, mis haar telefoonnummer. En pede moest de, het is wel eens, haar trailer, het is wel eens.
0: Dus dubbel A,
1: 1-4-7-2-5. Grafenstein.
0: Ja,
1: dat pede hem de. En vanaf 2.

0: doe de kambel bestel.
1: Ook voor in de kambel, maar dan 2 uur aan Jan Dekba.
0: Oh, maar ik zo tijdens zo weer mooi, zo dat dan niks meer happen. No, no. Zo zo weekend.
1: Klopt.
0: En een voorbereiding de van nou doen, want dan met die moest zitten
1: komen.
0: Ja, om leggen.
1: Dat kon niet van mij dan.
0: Mooi. Nou, wat ik hem bekend, wat ik de luisteraars op zei, en misref op zakken, dat ik want mijn naam aan toe man, de voel op zakken, dat ik ook werkelijk, look hoe even ze aan thees die na barbecue view.
1: Oké, misra.
0: Ja. Abou?
1: All
0: right. Dat was het kom. Ja.
1: Yes.
0: We zet kom, ja. En grand tangi taki teka ten kom. En we met ons ref etema, we met ons den deel is vreda, no zo satra we met die.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: Atang zo.
1: Ja, oké, yes.
0: Ja. Dank je. Dag.
1: Ja, oké, ja.
0: Goed zo. Luisteraars, u heeft het zelf gehoord. Een specialist, barbecue specialist uit Suriname. Konanga een speciaal recept, ja. Ja, u heeft het gehoord, mijn naam herhaal. En hij is in Suriname een begrip. Hij heeft Amnesty moeten aanvragen, daar bij Sakong. Voor Kaholland, in Suriname, maar vindt dat nee, dan kan ik wel die boeja zo. Dat want hij is ernstig bezig op zijn manier. En we weten dat de Surinamers houden van lekkernijen. Hoe loopt Njang en we Njang Sweetie. En hoe loopt kwaliteit ook. Dus meneer Safa, tak jaso no no. Dan weet je zeker dat de luisteraars hoe maart dit appen. En door beoordeel. En ik vind het ook boem, we horen netje ja. Nooit je negwasser namoro, ak banjeng. We horen let ja. De traman is er na sabari. Dat jong, na zout na oerheid zo jong. Nee, we look hoe even kwaliteit boem zodanig. Dat om Scott alle netra barbecue man voedt in Holland. Dat we horen niet, ja. We zien wel hoe we het gaan doen. Altijd zijn er mensen die houden van oplossingen. We zijn oplossingsgericht. U heeft het gehoord, Gravenstein is hij. Vanaf 2 uur kunt u bestellen op het nummer 0688-14725. Een nummer snel nodig, maar Bagadé kan bel de Lukufaudia nummer. Zo, en dan gaat het over barbecue, spare ribs en al die andere zaken eromheen. We houden rekening met de vrouwen die misschien in de verwachting zijn nu. Daar moeten we ook rekening houden terwijl ik dat aan die stap aan radio. Want dat lost toe ik kom. Dus bij deze neemt u ons niet kwalijk. Dat is ook een deel van Mart. We hebben voor rekening aan het trouwen, maar we rekening aan Allah zijn.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Cedar zegt hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in pokoe door. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

0: Jawel, mevrouw Daan, ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zij wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe. Is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, van 10 tot 2 uur, is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei,
0: beste luisteraars, ik moet hier erop wijzen dat Mart op zoek is naar een gebouw waarbij we radio, televisie, internet en niet alleen uit zijn op feestjes. Nee, het gebouw wordt een instituut waar wij na 41 jaar ook gaan leren. We gaan jongeren, culturele, maar ook sociaal-maatschappelijke, wiskunde, taal, rekenen, lessen bijscholen. Maar omgekeerd gaan we ook ontspannen. Lachen, drinken, eten, feesten, dat mag. Maar het is niet uitsluitend om te feesten. Dat moet u duidelijk zijn. Na 41 jaar is Mart dat uitgegroeid. En we zijn op zoek nu naar standvastigheid en kennisoverdracht. Dat is het meest belangrijke waarmee we nu bezig zijn. Al bent u er niet meer, Mart en het gebouw gaat gewoon door. Al is Norman ook niet meer. Anderen nemen het over. Daar moet u aan denken. En als u het nog niet wist, dan weet u het nu. Mart is meer dan alleen een communicatieinstituut. En indien u besluit de zaak te ondersteunen, als vertrouweling, donateur, graag uw bijdrage. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website. www.radiomart.nl. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Met Michara Bosco Pudisco ook toe in Sarantongo. A gebouw samart e fit gino no den dedi si sa weyere over den vertrouwelingen pot moni moxikon. A gebouw a no transo so wang dan zo so era. A gebouw sa we suku na ji alasani. Im god ervan uit dat Mart besta sinds 1984. Loko langa we pusuk ba in die tussentijd. Utroan skoro, utroan instituut. Pe we leri en trawa e leri funu. Dus u nam go denk tak a gebouw o de soso radio, tv, podcast, internet. Dansi met plezier. Nee. Skoro o de ook to inni. Pe yong wang na de bi yong. Den dat e ko leri. Go om naar Sabi, geschiedenis, toekomstgericht, computer, naar wat lotra san moro. Discussie, debat, ontmoetingen, eten, drinken. Tuurlijk via Rosso, naar wat lotra san of in de plaats ook toe in een gebouw. Dat moet kunnen. Maar, ik kan pure in die ede even denken dat ik naar een dans Rosso weer zoek. Voor mijn plezier in dans soul, bij je pokoe naar wat lotra san moro.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Ik ben Jeromy, radio.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar Earki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma Earki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana de Sisa san Earki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook toe Desernans Masa Elibi in India, Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe Despasa en Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe Despasa en Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. En we los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouteren. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand, belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness, Tori Tafra na Tafra Tori, Kulturu Planga, de condoleances, de felicitatierubriek, vraaggesprekken, flashback, New Anointing Ministries, de Sunday Special Show, het gospelmoment, Dewortu, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin Music.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen, ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: sa dat wie sop zijn na libi takun knap takun tufutu en as neri dati we boom ching na ga ubakap ching we begunu ala de yeye fuma masi papasi we beji ala de leba pasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu e we takun tani fu du nep saunu we takun tani ala de yeye fuma masi anfa pasi e we begu tiri charungu moro fara na neti enadi en wie soort zeer grond tafu voor support voor toe. Mille speech. Grand tanyu. Grand tanyu. Grand tanyu.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Cornelly Maloney, Nelson Carrillo, John Hermelijn, Josta Margo Hoahing, Humphrey Henry Willems, Helene Margo Bank, Monique Eugenie van Genderen Reliveld, Irma Chorsette Sweet, Maria Ineke Vos, Carlos Armand Seinpaal, Samat Wagiran, Jules Ivan Seip, Eliante Harriette Domper, Kenneth Mangusing, Juliette Eleonore Haakmat, Joan Alfaisi, Ronnie Wilfred Pinas, Sherwood Kendall, Christine Rosaline Alexander Basaron, Regina Norma Monkum, Winanda Margaretha Wartes, John Henry Frans Sloten, Carmen Harlen Doest, Frederik Johannes Vladimir Breveld, Norine Kanterburg, Wagiran Samat, Aisha Soman Rambali, Sitaldei Kilawan Duki, Ono Floor, Aisha Ratna Sharmila Debi Rambali, Humbert Maatsen, Jefferson Pokorny, meer bekend als Jeff, Hugo Weerhuizen, Suripop legend Kennis Arias, Eliante Hongrenkink Domper, Kimberly Citro Dipo, Zalima Djibot, Chandrika Persat Rampersat, Carmen Wijnhard Doest, Deuchant Badal, Lucille Winanda Leestand, meer bekend als Luti, Stephanie Unita Harry, Ruben Darson, Ashitos Pratik Karam, Nelson Carrillo, Karel Velanti,

Margo Bernstein Smit, Aniel Nanhu, Marlon Menso, Joan Alfaisi, Albertine Klarke, Rudolf Inge, meer bekend als Bootsy. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wenst hen heel veel sterkte.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsie. Bootsie was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsie vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dochters van Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Frimangron en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsie. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsie en wens hen heel veel sterkte.

Nobile si pe chibrada buții. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey!
0: De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
6: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, Lidie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ana Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, a la Frida, ya suena becoisi, en un Archi tú.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hope taki wetan Archi Radio de León. Luisteraars, stonchi a Radio Odisi wanna one of things belangrijk sani so af van odu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we'll stop you off so un abu eis sani and that belangrijk in a communicatie.
2: U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Ivan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Goeiedag, lieve mensen. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het is goed om weer te zijn met u, om het woord van God te verkondigen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. We gaan vandaag hebben over lezen in het boek van Johannes 13. Vanaf vers 34, amen, tot en met vers 35. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Voor ik verder ga, Brada Nangasisa, wil ik u uitnodigen om te komen, om het woord te komen horen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Halleluja. En we zijn inmiddels verhuisd. God Anointed Power Ministries is verhuisd, is niet meer in Holendrecht, maar we zijn verhuisd naar Belmerdreef. Belmerdreef 364B. En dat is tegenover de stadsdeelkantoor, aan de overkant van de weg. En we zitten bij het gebouw van Palulu. Halleluja, meeste mensen kennen dat wel. Amen, een dagbesteding, Palulu. En daar zitten we elke zondag van 11 tot 1 uur. Dus u bent van allen harte welkom bij deze. Amen, halleluja. Laten we verder gaan met het woord. Amen, halleluja, prijs de naam van Jezus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Johannes 13... vanaf vers 34 ga ik lezen. Neemt uw Bijbel en lees met me mee. Amen. En daar zegt Jezus. Jezus sprak. En hij zei: een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb. Amen. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt. Indien gij liefde hebt onder elkander. Amen. Ziet u, Heer Jezus sprak zelf. Hij sprak tot de mensen. Zoals hij vandaag tot u en mij spreekt. Jezus sprak, zeg, een nieuw gebod geef ik u. Amen. Dat wil zeggen, het is een nieuw gebod dat wij elkander lief moeten hebben. Amen. Gelijk Jezus ons heeft lief gehad. Broers en zusters, als we om ons heen kijken, als we kijken rondom ons, zien we zoveel haat, nijd, jaloezie. Zien we zoveel dingen gebeuren op deze wereld. Mensen vermoorden elkaar alleen om iets van een ander in bezit te nemen. Mensen doen alles ervoor. Ja? Mensen vechten met elkaar. Er is haat. Er is liefdeloosheid. En ik denk dat daarom Jezus dat deze nieuwe gebod gegeven heeft. Zodat wij kunnen herinneren dat hij ons ook heeft lief gehad. En Jezus heeft ons lief gehad toen wij hem nog niet kenden. Amen. We kenden Jezus Christus nog niet. En toch is hij voor ons aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft alles gegeven. Amen. Zodat wij vandaag de dag hem mogen kennen. Halleluja. En hem mogen kennen, niet alleen hem mogen kennen, maar ook elkander ook lief te hebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Broers en zusters, ik wil u vandaag bemoedigen. Houd van elkander. Heb elkander lief. Amen. En liefde is niet alleen met woorden, maar het is ook met daden. Amen. Kunnen we elkander vergeven?
kunnen we elkander lief hebben. Als de een iets doet naar de ander toe, kunnen we zeggen oké, we vergeven het. Of gaan we zoals de wereld doet, amen, zoals we zien met oorlogen, gaan we elkaar aanvallen en elkaar vernietigen. Dat is niet de wil van God. Amen. De Heer zegt hier duidelijk, Heer Jezus zegt duidelijk hier dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dan zullen de mensen weten dat wij waarlijk discipelen van Hem zijn. Dat wij waarlijk kinderen van Hem zijn. Halleluja. Niet gelijk de wereld. In de wereld moet je juist haten. Amen. Je moet die anderen niet lief hebben. Je moet die anderen uitschelden. Je moet die anderen vermoorden of wat dan ook. Je moet vechten met die anderen. Je moet van alles moet je doen. Maar in de Here zegt de Heer dat we moeten elkander lief hebben. Amen. Laten we lief hebben zoals Jezus Christus ook lief had. Amen. En dat is onvoorwaardelijk lief hebben. Amen. God is een God van liefde. Halleluja. God is liefde, broers en zusters. En als we zeggen dat we God kennen en dat we God dienen, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we elkander ook lief hebben. Amen. Niet afgunstig zijn naar elkaar, niet jaloers zijn op elkaar, niet elkaar veroordelen, niet kwaad spreken van elkaar, maar we moeten, zegt de Heer, elkander lief hebben. Amen. En wat is liefde? Liefde is, het staat, we kunnen het lezen in 1 Korinthe 13. Amen. In het Nieuwe Testament. Amen. Daar is hoe de liefde is. Amen. De liefde praalt niet. De liefde is niet hoogmoedig. De liefde is niet trots. De liefde vergeeft altijd. De liefde doet geen kwaad met kwaad. Amen. Dat is de liefde. De liefde dat je verdraagzaam bent aan elkaar. Dat je van elkaar houdt. Dat je vergeeft. Dat is liefhebben. Amen. Dat je samen bent met elkaar. Amen. Dat we geen wedstrijden houden met elkaar. Maar dat we elkander gewoon lief hebben. Zoals Jezus Christus, zoals God ons ook lief heeft gehad. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Gods woord is heel duidelijk daarin. Dat we elkander moeten lief hebben. Ja, want deze wereld is vol met problemen. Amen. En ieder kan ervan getuigen. Amen. Het is geen leugen. Het is gewoon de waarheid. Want we zien het om ons heen. Als u de kranten opendoet, als u de televisie aandoet, dan ziet u hoeveel mensen elkaar doodsteken, elkaar roven, elkaar benijden, jaloersheid, plofkraken, noem maar op, van alles en nog wat. Elkaar uitschelden op social media. Elkaar voor vies en vuil uitschelden. Dat is geen liefde. Amen. De Heere wil niet dat we zo gedragen. Dat we zo moeten leven met elkander. Amen. God wil dat we met elkaar in de liefde moeten leven. Dat we elkaar moeten lief hebben. Amen. Dat is de nieuwe gebod. En de grote gebod is dat wij God lief hebben. En elkander als onszelf. Amen. Als we elkaar haten, dan eigenlijk haat je ook jezelf. Als we elkander lief hebben, dan hebben we elkander lief. Amen. Heb je je broeder lief, je hebt je zuster lief. Amen. En als je je broeder of je zuster lief hebt, dan wil je broeder of zuster geen kwaad doen. Dan ga je niet kwaad spreken over je broeder of je zuster. Dan ga je je broeder of je zuster niet verkeerd behandelen. Dan ga je met elkander om, met liefde, met vergeving naar elkander toe. Als de ene wat doet, wat de ander niet leuk vindt, dan kunnen we dat gaan uitpraten. Amen. En dan kunnen we elkander begrijpen en dan kunnen we elkander vergeven. Amen. Halleluja. En dat is wat God vraagt van ons. En hij zegt het ook, als wij elkander lief hebben als broeder en zusters, ook in de kerk natuurlijk. En niet alleen in de kerk, maar ook op straat, overal waar je bent. Amen. Maar we zien het ook, dat zelf in de kerk
zijn er mensen die zichzelf christenen noemen, maar die liefdeloos handelen, die liefdeloos zijn naar elkaar. Amen. Die haatdragend zijn aan hun broeder of hun zuster. Halleluja. En dat is niet wat God vraagt van ons, broers en zusters. Laten we leven zoals God wil dat we moeten leven. Laten we het evangelie verkondigen. We hebben geen wedstrijd met elkaar. Want tegenwoordig zie je dat vele gemeentes wedstrijd houden met elkaar. Wie de grootste is, wie de beste is, wie de beste kan prediken, wie de beste dit kan doen. Maar God kijkt niet naar deze dingen. Wie de grootste kerk heeft, maar God kijkt niet naar deze dingen. Amen. God kijkt naar je hart toe. God kijkt hoe je met elkaar omgaat. Hoe je broeder of je zuster, je medemens behandelt. Dat is wat God kijkt. Amen. En daaruit kunnen we zien, kunnen de mensen ook zien dat we discipels van de Heere zijn. Dat we echte, waarlijke discipels van God zijn. Uit de liefde voor elkander. Amen. Dat we elkaar niet afbreken. Dat we elkander opbouwen. Amen. Dat is wat God wil. Dat we bidden voor elkander. Als de ene zwak is, dan geven we die andere ondersteuning. Amen. Met gebed. En ook een hand strekken we uit om die te helpen. Want als we kijken naar de bediening van Jezus, was Jezus ook zo. Jezus hielp de mensen. Hij voedde de mensen. Hij genas de zieken. Amen. Hij sprak het woord. Hij bemoedigde de mensen met zijn woorden. Amen. Dat is wat God wil dat we moeten doen, broers en zusters. Halleluja. En ja, om verder te gaan, wil ik u ook bemoedigen. Amen. Wil ik dit lied zingen. En het lied zegt, Jesus, lover of my soul. Amen. Luistert u goed naar dit lied. Amen. Jesus, lover of my soul. Jesus.

Amen. Hallelujah. I will worship you, Lord, till the very end. Amen. We zullen de Heer loven en prijzen. Hallelujah. We zullen de Heer lief hebben. Amen. He is the lover of our soul. Amen. Als we zeggen dat we van hem houden, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we ook houden van de mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan met een korte pauze en daarna zijn we weer terug bij u. God zegen u. God bless. Amen.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Daar zijn we weer, broeders en zusters, lieve mensen. Met het woord van God, amen. The bread from heaven. Het woord dat uit de hemel nederdaalde. Amen. En is gekomen op deze aarde. En heeft ons verlost uit de duisternis. Dat is wat het woord heeft gedaan voor ons, amen. Het woord is aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen. En hij heeft ons vrijgemaakt. Halleluja, prijs de naam van Jezus. O, God is goed. Amen. Gadobung, Bradanga Sisa. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder met het woord. Amen. Het woord dat we net gelezen hebben in Johannes 13, 34 en 35. Jezus zegt dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dat we God lief moeten hebben en dat we elkander ook moeten lief hebben. We gaan verder in dezelfde chapter, in dezelfde hoofdstuk, Johannes 14, vers 21. Amen. Halleluja. En dan zegt het woord van God. Jezus gaat verder om te spreken. Hij zegt in vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Amen. Die is het die mij lief heeft. Ziet u? En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. Amen. Dus God zegt hier, wie mijn geboden bewaart. Als je Gods geboden bewaart, dat is een teken. Als je doet wat God zegt, wat je moet doen, hoe je moet leven met elkander. Amen. Dan zegt hij dan, dan heb jij hem waarlijk lief. Amen. Dat is wat God zegt. En als wij hem lief hebben, dan zegt hij hier in vers 21. En als we elkander lief hebben en als we God lief hebben, zullen we geliefd worden door God de Vader. Amen. We willen allemaal geliefd worden door God de Vader. Amen. Laten we dan ook doen wat Hij zegt. Laten we Hem gehoorzamen. Amen. Halleluja. En dan zal God ons ook lief hebben. Amen. De Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Eeuwig zal zijn bij God de Vader. Amen. Zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft,

zegt. Je gehoorzaam zijn wil niet, zijn woord niet. Je doet niet als hij zegt dat je moet vergeven, vergeef je niet. Je vergeeft niet. Je houdt wrok, bitterheid in jouw hart. En dan zeg je dat je van God houdt. Dat kan niet. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. God heeft alleen maar liefde in zich. Amen. Daarom kon hij ook aan het kruis gaan en voor ons sterven. Ook al wilden we niks van hem weten, maar hij is voor ons gestorven aan het kruis, omdat hij ons lief heeft. Brada nangasisa, ko lobby makandra, ko lobby gado. En dat is het gebod. Heb de Heere uw God lief en uw naaste als uzelf. Ko no fiti nanga makandra moro, ko no fiti nanga grontap sani. Maar ko lobby gado en ko lobby makandra. Amen. Dat is wat God zegt. En dat is de wil van God voor ons leven. Als je dat doet, broers en zusters. Amen. Sommigen zeggen, ik hoor al sommige mensen zeggen, ja, maar het is niet makkelijk. Toch, het is niet eenvoudig, het is niet zomaar. Als iemand mij iets gedaan, pijnlijks gedaan heeft, dan wil ik wraak nemen. Amen. Maar zo is niet, dat is niet de wil van God. Amen. God wil dat we elkaar moeten vergeven. Amen. We moeten elkaar vergeven en vergeten. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is liefde, broers en zusters. En de liefde van God woont in ons. De Bijbel zegt, als wij ons bekeren tot hem, dan komt de liefde in ons wonen. Gods liefde woont in ons. Amen. Dan kunnen we lief hebben. Dus niemand kan zeggen, je kan niet lief hebben. Je kan niet vergeven. Je kan dit niet, je kan dat niet. Je kan het. Want Gods liefde, Gods geest woont in ons. Amen. En dat is de geest van God, de Heilige Geest. Dat is de kracht van God. En die geeft ons kracht om dingen te kunnen doen wat we eigenlijk nooit zouden kunnen doen. Amen. Dat we vergeven. Amen. Dat we uit liefde voor de Heere, dat we elkander vergeven en elkander lief hebben. Dat is de wil. Houd geen wrok en bitterheid in u. Amen. Je ziet zoveel christenen en wedergeboren christenen, en die hebben in de kerk komen, maar die hebben nog haat en boosheid. Wrok in hun. Ja, als je ze even trapt op hun tenen, dan worden ze zo boos dat ze je kunnen vermoorden zelf. Amen. Dat is niet de geest van God. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. Amen. En wie uit liefde is, is uit God geboren. Wie lief heeft, amen, is uit God geboren. Amen. De Bijbel zegt het in de boek van Johannes. Wie niet lief heeft, is niet uit God geboren. Amen. Daar kunnen we het verschil zien. Het is heel duidelijk. Amen. De Bijbel zegt ook, aan de vruchten zult gij de boom kennen. Amen. Aan de vruchten. Wat je voortdraagt. Als je vruchten voortbrengt van haat, van wrok en bitterheid en noem maar op. En roddel. Dat zijn geen goede vruchten. Amen. Dat zijn niet de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Maar de vruchten van de Gods Geest, van de Heilige Geest. Dat zijn liefde, blijdschap, vrede. Amen. Dat zijn zoveel. Lees het maar in 1 Korinthe 13. Gaat u het rustig thuis lezen. Amen. Dan gaat u het zien wat de vruchten zijn. Wat van de liefde. Amen. De vruchten van Gods geest. Van God. Dat is liefde. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Baradanga Sisa. Kon lobby makandra. Kon lobby makandra. Amen. If once my do one santihi, no go take wrak. No go take one gong, no go take one nephew, no go fit nanga you brother of you sister. Amen. Maar de Bijbel zegt, laat alles aan God over. Amen. Laat het aan God over. God komt de wraak toe. Amen. Niet wij. God wil dat we moeten lief hebben. Amen.
God is degene.

Die gaat oordelen over de levenden en de doden. Amen, want die dag komt er. Er komt een dag van oordeel. En dan gaat God de levenden en de doden oordelen. God gaat ieder mens gaat voor de troon van God komen. En dan moeten we daar gaan rekenschap gaan geven waarom we bepaalde dingen hebben gedaan in dit leven. Amen. Als kind van God weten we dat we een voorrecht hebben bij de Heer. Amen. Als we zondigen, als we iets verkeerd hebben gedaan, kunnen we vragen om vergeving aan God. En God, die trouw is, die vergevend gezind is, die zal ons vergeven van alle zonde, alle ongerechtigheden. Amen. Zo is God. Gods geaardheid is liefde. Amen. God kent niet anders. Hij kent alleen liefhebben. Amen. Maar vaak genoeg zijn wij het die niet willen vergeven. God heeft ons vergeven. Amen. God houdt van ons. Dat hebben we net gelezen in 1 Korinthe 3, vers 16. Amen. We hebben het gelezen dat God ons houdt van ons. Laten wij ook van elkander houden. Amen. Dat is mijn gebed en mijn bemoediging vandaag voor onze broeders en zusters. Voor alle mensen, overal in de wereld, waar u ook bent. Het geldt ook voor u. Amen. U bent niet uitgesloten. Amen. Want u bent geschapen. U bent een schepsel van God. Amen. Dus God vraagt van ons allemaal dat we elkander lief gaan hebben. Amen. En bovenal God lief hebben. Amen. Boven alle dingen. Amen. Materiële dingen. Zet je liefde niet in materiële dingen. In dingen van deze wereld. Amen. Maar zet je liefde. Heb elkander lief. Amen. Om elkaar lief te hebben. Halleluja. Want deze dingen gaan voorbij. Alles gaat voorbij. Jezus zei het ook. Al die gebouwen, al die dingen, al die geld, al die diamanten, al die goud en zilver wat je ziet. Alles gaat voorbij eens, voorbij. Amen. Maar het woord van God, dat is voor eeuwig. Amen. En het woord van God zegt u vandaag. Heb elkander lief. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Hij is een goede God. Amen. Zo, broers en zusters. Ik wil u nog even doorgeven. Als u de Heere wil komen dienen en de Heere wil aanbidden, kunt u komen elke zondag van 11 tot en met 1 uur. Kunt u komen naar het Belmerdreef 364B. En daar kunnen we samen de liefde van God gaan delen met elkander. Amen. Want daarom heeft God ons geroepen als gemeente, als kerk. Als lichaam van Christus, als kinderen van de Allerhoogste God. Om elkander de lief te hebben. Om samen te zijn met elkaar. En elkander lief te hebben. Elkander te verdragen. Amen. Want dat is het. Amen. Halleluja. Belmerdreef 364B. Halleluja. En de postcode is 1102. Anton Karel. AC. In Amsterdam, Belmermeer. Amen. Het is vlak tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Het kan niet missen. En ik wil u graag uitnodigen. U bent van allen van harte welkom. Laten we de Heer groot maken. Laten we de Heer dienen. Zoals Hij wil dat we Hem moeten dienen. Amen. Want sommige mensen willen God dienen zoals zij dat willen. Zij willen alles bepalen. Zij willen doen hoe zij het willen. Maar ze willen het niet doen hoe God het wil. Amen. Maar God zegt vandaag, we moeten leven naar zijn woord. Wie zijn woorden bewaren. Amen. Wie leeft naar zijn woord, naar zijn geboden. Amen. En niet doet wat je zelf wil. Je neemt beslissingen zoals je zelf wil. Nee. Praat met God. Dien God. Amen. Vraag God wat voor beslissingen je moet nemen. En God zal je leiden.
God zal je door zijn Heilige Geest leiden wat voor beslissingen jij moet nemen. Amen. Dat je elkander vergeeft. Dat je geen wrok en bitterheid hebt tegen je broeder, je zuster, je familie, je neef, je oom, je tante. Noem maar op. Je dochter, je zoon. Amen. Vergeef elkaar. Je vrouw, je man. Amen. Wees vergevensgezindheid. Dat is wat God wil dat we moeten zijn. Amen. De liefde, ja, zoek geen kwaad. Amen. De liefde is alleen maar liefde. Wil alleen maar lief hebben. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Oké, broers en zusters. Dit was het weer voor vandaag. En ik wens u een gezegende dag vandaag. En dat God met u is. Als u zegt, ik ben nog niet wedergeboren. Ik ken God nog niet. Wil ik vandaag u uitnodigen. Ga praten met God. Amen. Zeg deze woorden. Heer, ik wil een kind van u worden. Ik geef mijzelf aan u over. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Vanaf vandaag wil ik u volgen. En dan zal God u veranderen. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. God bless. Amen.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

met dat alles maar een beetje uit die Alfons Willingen. En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je radio die ze van de wandings belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dan komt abo eens ten. We kan takken overal. Nou, als man ook kan takken. Hey, we stop you of zo. We abo eens zijn en dat belangrijk in de communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne Deer, Alasani Nabuzani, en we vragen u geduld. Yes, dit is Radio De Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor de Wijkertunnel een kwartier vertraging. Die is door werkzaamheden dicht. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The Power Station. The Power Station.
8: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muziek van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no there je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Casico Masters met Kolen.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met komende brief.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walos ma e arki a radio no de. Walos ma eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: We staan op het Kwaku Festival, eerste dag van het Kwaku Festival en meteen Biggie Smalley.
1: Ja.
0: En ik sta hier met de hoofdpersoon die het organiseert. Wie bent u?
1: Ik ben Anne-Rosa Bendanon en ik ben de voorzitter van het participatieteam Amsterdam Zuidoost, kortweg P-team.
0: P-team. En waarom een Biggie Smalley?
1: Een Biggie Smalley, omdat we ons misschien te weinig realiseren dat heel veel senioren bijna nooit meer naar events gaan, naar festivals. Dus wij gunnen het de senioren om die ene dag in het jaar lekker verwend te worden, in het zonnetje gezet te worden, hier op, in de Pompeia tent op het Kwaku Festival.
0: En kun je even uitleggen, hoe gaat het aan toe? Want je hebt heel veel ouderen, senioren.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze op een dag als vandaag hier aanwezig zijn?
1: Ja. Het is een soort van besloten. We hebben een groot netwerk. En binnen dat netwerk nodigen we elk jaar organisaties uit. Om te komen, om zeg maar, een Biggie Smalley met ons te komen vieren.
0: Aha. En dus jullie nodigen organisaties?
1: Ja, we nodigen echt uit. Dus de mensen zitten in ons netwerk, in ons bestand. We sturen een mail en eigenlijk is iedereen altijd enthousiast. Het is zelfs zo, laat ik zeggen, het wordt steeds groter, waardoor ik ook soms ook mensen moet, en groepen moet teleurstellen. En dat is wel jammer.
0: Dus een tweede ja. Biggie Smalley ja, op het kwartier.
1: Eigenlijk wel. Maar ja, de middelen. Ja. De middelen, daar lopen we wel elk jaar tegenaan.
0: En hoe komen de mensen op het terrein?
1: Dat is een goede samenwerking met Kwaku. Echt een 1-2'tje dat we van tevoren iedereen registreren. Zorgen dat de organisatie weet van ze zijn er. Een deel komt op de stadspas, een deel betaalt gewoon om binnen te komen. Dus op die manier.
0: En nou, wat is er gehaald? Of komen ze met...
1: Nee, ze komen echt op eigen gelegenheid. En waarom? Het P-team staat er voor senioren die zelfredzaam zijn.
0: Aha.
1: Ja. En dat gezegd hebben, hebben we ook elk jaar ruimte voor organisaties die mensen hebben die aan dementie lijden. Dus elk jaar hebben we de Venster. Die zijn wel echt stomvoetoes nu geworden van dit festival. Die komen met de mensen die ernstig dementerend zijn. Met goede begeleiding. En als je ze ziet genieten, eten. Dan weet je, dat doet het me goed. En normaliter hebben we ook kordaan in huis. Maar helaas kregen de organisatie dit jaar niet rond. Dus dat zijn ook ouderen die eigenlijk nooit meer buiten komen.
0: Aha. Dus... Luisteraars, ik praat dus hier met de hoofdorganisator van de Biggie Smalley op het Kwaku Zomerfestival, mevrouw Anne-Roos. En wat doen jullie als de mensen hier zo zijn? Hoe entertainen jullie ze? Want ik heb begrepen zo met die Donyang.
1: Ja, Donyang. Het eten gaat zo beginnen.
0: Donyang,
1: Serenangyang.
0: Ja, Serenangyang.
1: Anoktatanyang.
0: Het is geen stampot.
1: Nee. Het is Moksalesi en Bami. Want je hebt mensen die geen rijst eten. Echt een Biggie Smalley Moksalesi. Die maakt de kok elk jaar voor ons. Nou, we beginnen meestal... Wat we ook doen, ik noem het een soort van kansen pakken. We bieden ook maatschappelijke organisaties de gelegenheid om te komen en hun verhaal te doen. Waar hebben ouderen recht op? Waar kan je gebruik van maken? Bijvoorbeeld dat die stadspas zoveel voordelen brengt. Ze staan er nog, die dame met dat jasje. Haar organisatie heeft dit jaar verteld over de pakje kansenregeling. Omdat heel veel mensen vaak niet weten wat er allemaal beschikbaar is als je kleine beurs hebt. Civic, dit jaar eigenlijk heeft Civic deze dag mooi mogelijk gemaakt. Civic doet ook veel activiteiten voor ouderen. Dus op dat moment dat al die senioren hier zitten, kunnen ze ook hun activiteiten promoten.
0: Aha.
1: Dus het is een win-win. Ze zijn bij elkaar. Eén ouder heeft soms een netwerk van misschien 10 anderen. Dus voor je het weet gaat die movocarante, die trommel, of hoe je het wil noemen, die gaat werken. En dan weet men waar men terecht kan voor hulp. Een voorbeeld is genoemd, iemand zei ja, mijn wasmachine en mijn koelkast gingen tegelijk kapot. Maar je hebt een witgoedregeling bij de gemeente, wat ik dus bijvoorbeeld nu is.
0: Ja, klopt.
1: En dan wordt daar iets over verteld. En als het dan op is, het potjes op, want daar hebben schijnbaar heel veel mensen gebruik van gemaakt. Dan zijn er ook alternatieven. En dat vond ik fijn om vandaag te horen, dat er heel veel is eigenlijk. En ik zou het jammer vinden als men onvoldoende op de hoogte is over de dingen. Daarom heet het pakje kans. Over de regelingen voor senioren.
0: Nou gebeurt er heel veel op het Kwaku Festival. Je hebt voor de senioren, je hebt voor de jongeren, je hebt diverse podia. Blijven jullie alleen hier of gaan jullie nog een rondleiding maken?
1: Nee, we blijven echt alleen hier. En dat heeft gewoon te maken met de beperkte mobiliteit. Dus alles gebeurt hier en het leuke is, mensen komen juist naar ons.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk, mensen komen even binnen kijken, een beetje de sfeer proeven. Dus, maar alles gebeurt dus hier bij de Pompeia Tent.
0: Oké, geweldig. En ik heb begrepen, op het eind wordt er gedanst.
1: Ja, we gaan dansen. Van 4 tot 5 dansen we met Sweet Masters.
0: 1 uur maar?
1: Ja, uurtje maar. Is genoeg. Maar dan zijn ze kapot, hè. En wat ook leuk is, we hebben elk jaar Jeritza Tony als host.
0: Oh ja.
1: Nou, en zij doet dat fantastisch.
0: Die brengt de mensen
1: aan de gang. Ze moeten ter plekke een liedje verzinnen. Ze brengt echt sfeer. En echt de sfeer die bij Bigisma's horen.
0: Leuk. En als er mensen zijn die dit nu horen op de radio, bij Radio De Leon, en ze denken van volgend jaar wil ik erbij zijn.
1: Ja, dan mogen ze zich aanmelden bij Merlin Liuayu van Civic. Of als ze iemand van het P-team kennen, want de senioren van het P-team komen overal. Dat bekendmaken en dan zorgen we dat we gaan kijken als we misschien uit kunnen breiden.
0: Leuk. Nou, een fijne dag.
1: Dank je wel.
0: Ik ga nog wat senioren vragen stellen.
1: Ja, ja.
0: Je mag me ook aanwijzen welke je bijvoorbeeld, welke ik zou kunnen vragen. Even een reactie te geven.
1: Ja,
0: maar in elk geval, grand tani.
1: Ja, dank je wel. Kijk, aan de tafel daar.
0: Ja.
1: Zie je die kale meneer zitten? Die ik denk dat je hem kent, Kenneth Magnak.
0: Is hij Magnak?
1: Ja.
0: Ik ben ook Magnak, hè.
1: Oh. hij heeft deze dag mogelijk gemaakt, financieel.
0: Die meneer die hier zit in het
1: wit, nee, daar verderop.
0: Oh, kijk, helemaal achterin.
1: Ja, zie je hem?
0: Oké.
1: Ja, dus het zou ook fijn zijn als je hem zou kunnen interviewen. Dit zijn de dames van die vaccinatieregeling.
0: Ja, oké.
1: En dan, ja, even kijken hoor, welke senioren zijn een beetje mondig. Misschien een paar dames van je Bangsa Java, die zijn ook pittig.
0: Wat ik hier zou vinden, want ik kan niet rechtstreeks naar de mensen gaan,
1: ja,
0: toch? Iemand van jouw team of jij,
1: ja,
0: even zegt van meneer Lewin. Dan ga ik intussen de mensen van, ja, van vandaag, ja, even, pak je kans toch?
1: Ja.
0: Die ga ik even vragen. Wie kan ik het beste vragen?
1: Die dame met dat jasje.
0: Hoe heet ze?
1: Ik weet niet hoe zij heet hoor, maar die andere die het woord heeft vervoerd.
0: We lopen dus even naar...
1: De andere collega is er niet meer.
0: Oké. Dus ik ga even een dame meenemen.
2: Ja, dat is mijn moeder. Brassering.
1: Ja.
2: We zijn buren.
1: Ja, inderdaad. Want ik ken je gezicht meteen.
2: Ik zei mijn moeder van, maar ik heb een buurvrouw.
1: Jij bent ook van pakje kansen regeling, toch?
2: Van pakje kansen. Mijn collega Karesse ben ik er.
1: Ja. Je collega. Die meneer wil graag leren.
0: Mag het?
2: Oh ja, dat mag zeker. Even kijken waar ze is. Dan doen we het samen. Met Karesse samen. We zijn samen hier, hè?
0: Oh, waar is ze dan?
2: Ik ga er even bellen.
0: Oké. Er wordt even gezocht naar een dame die ook het gesprek zal voeren. En het gaat gezellig hier in de zaal aan toe. De mensen genieten. En ik ga inmiddels praten met 2 dames. Zullen we buiten staan? Want het is nogal een beetje luidruchtig hier. En ik ga ze een paar vragen stellen. Voor Radio De Leon, voor uw beste luisteraars. Ik ben van Radio De Leon en ik maak een reportage over de Bigisma die van vandaag. En die ga ik woensdag uitzenden. Dus als de mensen dit horen, zeg ik dan, ik ga het vandaag uitzenden. Maar wie bent u?
3: Hi, ik ben Karesse Valentine. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. En ik werk voor de afdeling die verantwoordelijk is voor de regeling stadspas en kindregeling, gratis OV.
0: Zo, het is een hele belangrijke dame staat hier voor me.
3: Dat en wat is,
0: mag ik hier zeggen?
3: Tuurlijk.
0: En de voornaam is?
3: Karesse.
0: Karesse, oké. Karesse, maar wat is jouw directe rol hier vandaag?
3: Mijn directe rol hier is, ik heb gevraagd als ik kort iets mag vertellen aan de deelnemers. Omdat ik het wel heel belangrijk vind dat mensen weten waar ze allemaal recht op hebben. En dat ze daar goed gebruik van maken. Dus ik was vandaag aanwezig een kort praatje te doen. En ik zit hier aan een tafeltje met mijn collega om informatie te geven over de regelingen.
0: En wat heb je allemaal verteld aan de mensen?
3: Ik heb ze verteld wat de mogelijkheden zijn.
0: Zoals?
3: Ja, met de stadspas kan je naar musea, je kan zwemmen, gratis ID. Als je een huisdier hebt, dan kan je ook een vergoeding krijgen voor de kosten bij de dierenarts. Ouders hebben gratis OV voor ouderen. Er is heel veel dat je kan doen met de stadspas. Dat weten heel veel mensen niet. En ik denk het belangrijkste wat ik heb verteld, en dat is eigenlijk een misverstand. Mensen denken dat de regelingen die we hebben alleen gelden voor mensen in de bijstand. Maar dat is niet waar. Mensen die werken, mensen die ondernemer zijn of een andere vorm van uitkering hebben, komen ook in aanmerking. En je moet nooit iets terugbetalen bij ons. Als we het toekennen, is het toegekend. Dus je moet nergens voor bang zijn.
0: Meen je dat nou?
3: Ik meen dat. We kijken naar je inkomen van het jaar daarvoor. Dus we weten zeker dat je recht hebt. Als je meer verdient dit jaar, betekent dat je gewoon volgend jaar het niet krijgt.
0: Okay.
3: Dus ik zou iedereen aanraden om naar onze website te gaan.
0: En hoe heet de website?
3: Amsterdam.nl/pakjekans.
0: Pakjekans.
3: Pakjekans. Okay. En daar kan je kijken inderdaad als je aan aanmerking komt voor de regelingen.
0: Geweldig. Geweldig. Ik zag op jullie tafel ook deze flyer.
3: Ja.
0: AOW en niet genoeg geld.
3: Dit zijn ook de pakjekansregelingen. Maar sinds korte tijd hebben we eigenlijk flyers die heel specifiek op bepaalde doelgroepen richten. Steeds speciaal voor AOW'ers. We hebben ook eentje speciaal voor werkenden. Omdat als we een algemene flyer hebben, dan voelt niet iedereen zich aangesproken om die ook mee te nemen. Dus daarom hebben we eentje echt concreet voor de doelgroep gemaakt.
0: Wauw, mooi. Ik ben toevallig ook voorzitter van de groep AOW. Ja, ja, ja. We zijn bezig, want we zijn nog steeds niet eens met de overheid dat de mensen die Nederlander waren tekort wordt gedaan op een AOW. Maar dat is een apart verhaal. Maar dan weet je
3: maar
0: dat.
3: Ik snap het heel goed inderdaad. En dat, die krijgen dan die aanvulling voor de AIO. Die kunnen ze inderdaad krijgen.
0: Maar heel veel beperkingen.
3: Het heeft beperkingen.
0: Het is een bijstanduitkering.
3: En heel veel mensen durven ook niet altijd die aan te vragen. Dus daar lopen we ook tegenaan. Dat snap ik ook heel goed.
0: Gaat daar verandering aan komen, denk je?
3: Daar kan ik zelf niks over vertellen. Daar weet ik helaas niks over.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar dat goed. Is een ander verhaal, ander onderwerp. Maar in elk geval, bedankt.
3: Mag ik nog één ding vertellen? Want ik denk wat heel belangrijk is dat dit jaar wel veranderd is voor alleen voor AOW'ers. Is dat ons vermogensgrens omhoog is gegaan alleen voor de doelgroep AOW'ers. Want we willen eigenlijk spaargedrag van AOW'ers niet tegengaan. Sommige mensen sparen misschien voor een uitvaart of misschien voor een belangrijke reis die ze willen maken. Dus de AOW-grens, de vermogensgrens voor AOW'ers is omhoog gegaan met 5.000.
0: 5.000?
3: Dus dan zie je
0: op jaarbasis?
3: Op jaarbasis. De vermogensgrenzen zijn dan voor als je samen woont.
0: Ja.
3: Of je woont met een kind jongere 18,
0: noem het
3: is dan.
0: Noem het even. Dus
3: tuurlijk.
0: Alleenstaande. Dus
3: alleenstaande is dan je jaarinkomen 27.926. En je vermogen moet dan lager zijn dan 10.270. Als je samen woont, dan of met een kind woont, dan is het 38.070. En je vermogen mag niet meer zijn dan 20.540.
0: Nou, ik denk dat er heel veel mensen onder de doelgroep vallen.
3: Zeker. Dus wow. Als je twijfelt of als je denkt dat je in merking komt, ga naar de website en
0: pak je kans. Geweldig. Terris, Drantangi.
3: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.
3: En waar kunnen we deze terug horen, meneer?
0: Ik zend uit via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. En dan Caribbean FM. En mijn radio heet Radio De Leon.
3: Mag ik een foto van je? Dankjewel. En via Salto. En fijn dat je er bent vandaag.
0: Oké, graag gedaan.
3: En ja, heel veel mensen lopen daar tegenaan, hè? En ik denk dat heel veel mensen ook dan niet die AIO aanvragen.
0: Nee, want sommige mensen hebben een perceel in Suriname.
3: Ja.
0: Eten, en dat.
3: Gelimiteerde vakantiedagen. Want heel veel mensen, ook bijvoorbeeld mensen die terug willen gaan naar Marokko. Dus het is jammer, want dan, denk je, dan leven ze van een heel klein bedrag per maand.
0: Ja,
3: dus
0: want die mensen, wat moeten ze doen in de winter?
2: Laat ze lekker naar
3: Ik snap het, ja.
0: Oké, okay, nou.
3: Maar goed dat je daarvoor aan het vechten bent. Hopelijk komt er daar verandering.
0: Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Ik kom er even tussen hoor, aan de Roosje. Ik dacht wel. Laat nog iemand, meneer Magnac, even.
4: Dan ga ik.
0: Oké. Okay. Oh, ken ik Magnac bedoel je?
4: Ja?
0: Ja, die ken ik. Ja, dus even naar Kenneth Magnac.
4: Hij is de dader.
0: Huh? Mag ik hem even lenen, dames? Ja? Ik heb hier voor je gebruikt. Moet u even meegaan met Magnac?
5: Jongens, Jan.
0: Ik ontmoet een bekende, die kok is hier. Maar ik loop even naar buiten met meneer Magnac. En dan gaan we hem even een paar vragen stellen. Meneer Magnac, Famiri, Favi?
6: I go for you.
0: Even voor de luisteraar, welke Magnac ben je precies?
6: We kennen het Magnac.
0: Ja, maar ik wil weten wie is je vader, wie is je moeder, wie is je oma, wie is je opa.
6: Ik ken het Magnac, zoon van Heloïse, Wiesje Magnac.
0: Mooi man,
6: ja.
0: mooi man. Favio?
6: I go.
0: En Fav Heloïse?
6: I'm making, ze maakt het goed, ja.
0: Oké.
6: Ik had hem moeten meenemen hier vandaag eigenlijk. Ja.
0: Volgend jaar neem je er mee?
6: Ga ik het zeker meenemen. Okay. 100.
0: Kenneth, wat is jouw rol hier op de Biggies Made hier op het Kwaku Festival?
6: Nou, wij zijn mede-organisator. Ik werk voor Civic Zuidoost en daar ben ik de manager van. En vanuit Civic organiseren we vooral voor ouderen. leuke activiteit. Hè? Want we zijn, ze moeten gelukkig zijn, gelukkig oud blijven ook.
0: Ja.
6: Dus organiseren we leuke activiteiten waardoor ze kunnen participeren en met elkaar kunnen omgaan. Dus we zijn mede-organisator. Maar ik heb vandaag geleerd, ik mag geen ouderen zeggen.
0: Senioren.
6: Moet ik senioren zeggen?
0: Volgens mij
6: mocht ik ook niet, want ze vinden zichzelf vrij jong nog.
0: Oh, en
6: ze
0: voelen zich jong. Wij gaan ook die leeftijd bereiken.
6: We gaan die leeftijd ook bereiken. En als ik die leeftijd heb bereikt, jij wat eerder dan mij trouwens.
0: Hoe weet je dat zo zeker?
6: Nou, ik denk het.
0: Is ook familie hoor.
6: Is ook familie.
0: Is ook maknak.
6: Oh, oké.
0: Okay. Ja, er loopt een maknak. Ja, het Kwaku Festival, daar lopen heel veel maknaks. Maar nu even kennen het in de spotlight. Ja, oké. Dus jullie geven informatie en jullie zijn mede-organisator van de Biggie's Made.
6: Samen met het P-team.
0: Oké.
6: Dus samen met het P-team hoor. Ik moet de credits geven aan het P-team dat we mee mogen doen vandaag. Weet je, we doen voor het eerst mee met het P-team. Het P-team doet dit al jaren.
0: Klopt, ja.
6: Ja, dus ik ben hun dankbaar dat ik met ze mee mag doen vandaag om dit te organiseren.
0: En hoe vind jij het zelf?
6: Nou, fantastisch. Ik werd er zelf een beetje emotioneel van.
0: En meer,
6: nou, dat je iets kan betekenen voor een leuke dag, hè, voor al deze ouderen. Ik ga toch het woord ouderen nog een keer zeggen. Ik kom even niet op een ander mooier woord. Maar als je ziet dat iedereen happy wordt van deze dag, je ziet de betrokkenheid van iedereen, ze hebben het gezellig, we gaan nu wat eten en straks gaan ze dansen.
0: Ja, dat heb ik begrepen.
6: Want dan komt er een leuke band.
0: Ik word gegroet hier op het festival.
6: Ik zie het, dat heb je met bekende mensen, hè? Dan worden ze gegroet.
0: Ja. Leuk.
6: Maar gewoon de plezier wat er vanuit spat gewoon bij de bezoekers, dat maakt me happy.
0: Mooi man, en het is speciaal. Is het altijd op de eerste dag van Kwaku?
6: Ja, het is altijd op de eerste dag van Kwaku. Weet je, dus het is een mooie kick-off voor het mooie Kwaku, hè, waar we elk jaar naartoe gaan. Weet je, we hadden ook gedacht, misschien op de eerste dag is het nog niet zo ontiegelijk druk. Dus de eerste dag is een mooi moment om
0: met dit... Het wordt druk hoor, want heel veel mensen wachten op deze dag.
6: Ja, en het is mooi weer, hè? Dus het weer is meegenomen. Dus ik ga straks ook zelf nog een wandeling maken op Kwaku. Maar ik ga eerst nog lekker binnen genieten.
0: Mooi man. Ja. Hey, ken het, Grantangi? Is er nog iemand waarvan je zegt, die kan je ook even interviewen? Ik heb net gesproken met Keres.
6: Ja. Oh, dank u wel.
4: Nee, ik moet erop letten.
6: Dank je wel.
0: Alles goed?
4: Ja, lekker.
0: Ik zou wel die kok willen spreken.
6: De kok? Volgens mij is de kok eventjes wat gaan halen, maar die moet zo terugkomen.
0: Ik ben er nog.
6: Ja?
0: Ja, ik sprak hem net. Hij zei, ik ben degene die heeft gekookt.
6: Oh,
0: Ja.
6: Want hij vroeg
0: als een van de koks.
6: Ja. Volgens mij moet hij zo terugkomen. Maar laat me voor je kijken voor de zin.
0: Oké. Er wordt dus naar de kok gezocht. Oh, sorry. Er wordt naar de kok gezocht. De man die voor lekker eten zorgt. Hier. En in die tussentijd grijp ik een dame bij de hand en neem ik haar mee. Want die is al vanaf het begin betrokken bij het P-team. Klopt het?
5: Dat klopt helemaal.
0: En voor de luisteraars van Radio De Leon, wie bent u?
5: Mijn naam is Maureen Waal. Ja, van het P-team. En echt vanaf het begin van ben ik bij deze prachtige groep dames betrokken.
0: Zijn er geen heren?
5: Ja, er zijn ook heren erbij. Absoluut. Dus dat is, het is niet alleen voor de dames. Nee hoor, zeker niet.
0: En hoeveel keer is dit?
5: Als het goed is, waarbij is het nu al denk ik iets meer voor de tiende keer dat we dit dus nu al doen. Dat is het zeker. We hopen
0: er, is er iets extra's vandaag?
5: Nou, vandaag niet. Ik moet even kijken. Misschien dat we het de volgende keer willen, dat we bij elkaar zijn en dat we er nog zijn, vinden we alle mijlpaal nog hoor. We werken natuurlijk nu ook samen met Civic. Die heeft dat ook voor ons mogelijk gemaakt. Dus dat we weer dit jaar toch in dit... We hebben het toch gered, ook voor het tiende jaar. Dat we toch nog steeds weer al onze ouderen en onze senioren, moet ik zeggen, bij elkaar hebben.
0: En hoe is dit ontstaan? Een dag claimen op het Kwaku Zomerfestival, speciaal voor de senioren.
5: Dat is
0: hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
5: Ik denk dat het ook jarenlange samenwerking ook is geweest met onze vrijwilligers sowieso. Die veel dames van het werk ook in verzorgingshuizen en in verpleeghuizen. We zagen ook onder elkaar zeg maar, dat mensen ook onder elkaar behoefte hadden om elkaar te zien. En toen dachten we in het kort van ja, hoe kunnen we in het klein zeg maar, mensen bij elkaar houden. We hebben het in het centrum van het Zuidoosten hier gedaan. We zagen dat het zo goed liep en we dachten wel eens dat nou, dit moeten we zeg maar, bij elkaar bij elkaar brengen, verschillende tehuizen bij elkaar brengen, vriendinnen bij elkaar, ouderen weer bij elkaar en dan feesten met elkaar.
0: Het leek alsof de mensen op vakantie zijn.
5: Dat gevoel hebben ze zeker. We zorgen goed voor. Ze hebben ook echt een all-inclusive gevoel. Dus zo zeg ik hem er wel in. We krijgen zeker deze dag Ze zien elkaar oude vrienden weer, praten weer met elkaar, kunnen leuke dingen doen, eten,
0: niet
5: drinken.
0: Ook, niet alleen vrienden, ook Oru-lobbies.
5: Ja, juist ook om te zien. Als we zo meteen ook gaan dansen, dan niks is mooier hoor. Dan ja, oude liefdes, nieuwe liefdes, iedereen bij elkaar. En we genieten dat we er nog zijn en dat we met z'n allen dit kunnen vieren.
0: Geweldig.
5: Ja, vinden
0: we. In Grand Tangi.
5: Graag gedaan.
0: Ik ga nog zo meteen een paar andere mensen proberen te... een paar vragen te stellen. De kok, die wil ik nog even spreken, maar volgens mij was hij even weg. Ik kan het zo kijken of hij hem kan vinden. Maar ik ga nog een paar mensen. Als je zegt van Iwan, die persoon kan je nog even vragen, of die persoon, een paar bigismas, dan wenk me, dan loop ik naar je toe. Ik zie dat de muzikanten zich ook al gereed maken om zo meteen de mensen te entertainen. Ik ga zo meteen praten met de conferencier, de moderator, die alles aan elkaar zal praten. Die is geen onbekende, dat is Jericha Tony. En met haar ga ik zo meteen even praten. Ze wordt overal getrokken door allerlei mensen, want ze is zo populair. Maar ze komt eraan. Jeritza Favio.
7: Ja, ik ben lekker mami, demi de.
0: En wat ga je vandaag doen?
7: Leren en voor die mensen zingen. Dus dat, ja.

0: energie. En ja, daar doe je het voor. Die lach op die mensen hier in de zaal.
1: Het lijkt alsof de mensen hebben zitten wachten op deze dag.
0: Nou ja, weet je, beseffen, we moeten beseffen. Voor de ouderen, die worden steeds meer geïsoleerd. En dan sowieso, benzine wordt duurder. Dus niet iedereen gaat elke dag meer, want je denkt van, benzine. Maar ook parkeren. Dan ga je een uurtje bij iemand op bezoek en denk je, oh. En als je het vergeet, dan weet je hoeveel geld je kwijt bent. Dus dat zijn allemaal dingen. En sommigen zijn niet mobiel. We hebben kinderen die verder wonen. En als er dan zoiets is en ze komen samen. En ze zingen samen, ze dansen samen, ze lachen samen. Dat is energie, kracht en
1: mooi.
0: Liefde. En gewoon het feit, ja, we zeggen geen ouderen meer. Want wie is oud? Het is hoe je je voelt. Ik zeg ook tegen ze, welkom allemaal rijpere mensen.
1: Wauw. Hey, Jurita, ga ze entertainen.
0: Ik ga weer verder.
1: En dan ga ik met een beroemde Serna Uma praten, mevrouw Kamperveen.
0: Ja. Ze heeft 2 gedichten voorgedragen.
1: Oh.
2: Dank meneer Lippen.
0: Ik draag een stokje over.
2: Ik mag een beetje zitten.
3: Ik mag zitten. Ik vind het geweldig. Ik kom er op de leukste plekken tegen, ook in het droog. Overal.
1: Mevrouw Kamperveen.
2: Ja meneer.
1: Die Suma is weer zo mooi. Ben je verliefd?
2: Nee, lieve schat. Atten dat ik pasakaba. Maar ik ben vanaf ik jong ben, mijn lombeer microse. Ik praat met mijn kleding.
1: Ja, hè? Dat
2: is
1: je ziet er prachtig uit.
2: Mijn hobby, dankjewel.
1: Mijn reken dat ik potip zie blauw zo, toch? Alhoewel, aan Japan blauw.
2: Aan Japan blauw. En dat zijn de andere blauw.
1: Mevrouw Kamperveen, van jou?
2: Met Gods genade gaat het.
1: En wat vind je van deze dag?
2: Nou, ik geniet enorm. We kijken er naar uit. Ik denk velen van de ouderen. We beginnen al vanaf begin juni te vragen van, oh ja, wanneer begint Kwaku? Want ik kom niet naar Kwaku, de drukte ga ik niet meer. Maar de P-team dag, Bigisma Day, nostalgische dag, daarom kijken we naar uit. Want dat is het enige wat we nog hebben. Hartstikke blij dat we steun gehad hebben van Civic dit jaar. Anders was het niet doorgegaan, het was nog 2.
1: Meen je dat nou?
2: Ja.
1: Maar dit is duidelijk een behoefte.
2: Subsidie niet en het is een behoefte. De ouderen kijken er naar uit. Ik ga niet naar anderen. Er zijn nog een paar biggies, maar die ik leuk vind. Maar soms die voor openbaarheid. Maar hier word je goed verzorgd. Je hebt een tafel, je weet, je wordt ontvangen.
1: We worden bediend.
2: Die dag is, ja, het is gewoon. We worden de watjes gelegd, de oudjes. En dat hebben we nodig. Wat hebben we nog meer?
1: En de mensen die dit nu horen op de radio. En die denken van,
2: ik ben op de radio nou.
1: Ja, je komt op de radio, ja.
2: Ze mogen zich aanmelden. Misschien hebben ze nog vrijwilligers nodig. Ik weet het niet.
1: Nee, ik heb het over de senioren, hè. Dat ze volgend jaar ook erbij willen zijn.
2: Nou, dan mogen ze met P-team contact opnemen. Onze voorzitter is mevrouw Anne-Rosa Bendanon. Ze is heel bekend. En dan kunnen ze kijken op welke manier ze ook aanwezig kunnen zijn. Er zijn mensen die dit jaar ook gevraagd hebben om erbij te zijn. Maar misschien niet meer konden, want er was geen tijd. Ik woon in een seniorenflat. Ik heb van mijn seniorenflat mocht ik 10 mensen meenemen. Zelf zit ik in P-team elke maandag. Ik heb het voorover. Er zijn mensen die zeggen, nou, er is geen subsidie en we gaan geen bijdrage leveren. Maar we kunnen niet alles meer gratis krijgen. De tijd is duur.
1: Maar er is geld in Nederland.
2: Maar dan moeten ze moeten meer voor de ouderen doen.
1: Ja, ben ik met u eens.
2: Ze moeten veel meer voor ons ouderen doen. Ten slotte, wat de mensen hebben gewerkt hun leven lang. Je bent nu gepensioneerd.
1: Ze hebben kinderen verzorgd.
2: Oh my god, zeg, onze taak, het is niet te beschrijven.
1: Ja.
2: Ik heb nu klein en achterkleinkinderen. Gelukkig hoef ik daar niet meer voor
1: en
2: te zorgen.
1: En de Lukie toch?
2: De Lukie.
1: Oké, dat is belangrijk.
2: De heer zorgt ervoor. Ik kom niks tekort, mijn waarde broeder. Niks, je kan me geloven.
1: Mevrouw Kamperveen, grand dank je voor je mooie spontane bijdrage. Voor de luisteraars.
2: Met genoeg.
1: En geniet ervan, want hier dat ik word dansie dalen.
2: Word dans dat, maar me nooit dansie. Maar ze doen lukken in tien.
1: Ja, hè?
2: Maar ik dans dat.
1: Kijk uit hier, hoor.
2: Dank je wel, broeder.
1: Abu, oké.
4: Okay.
1: Ik kom een hele bekende hier tegen uit het netwerk, het politieke netwerk. Even voor de luisteraars, wie bent u?
4: Mijn naam is Loanyu, voornaam Stanley.
1: Stanley, je bent nog niet zo oud. Wat doe je op die Bigisma Day?
4: Wel, ik ben niet de jongste.
1: Ja.
4: Nee, ik wil weten wat er zich afspeelt in de Surinaamse gemeenschap. Onder andere in, onder de ouderen.
1: En wat vind je van zo'n dag dat georganiseerd is?
4: Wel, heel erg belangrijk dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. Wel, we zien dat...

0: leiding nu in handen is van Anne-Roos Abendanon. Ik zie alleen maar positieve dingen.
1: Oké, mooi. Ja, ja. Ik heb begrepen dat de gemeente moeilijk doet met subsidies. Dus ik denk dat het goed is dat we de gemeente ook even vragen van jongens. Dit is een hele belangrijke bijeenkomst voor onze senioren. 1 keer per jaar.
0: Wel, dat ik moet behouden blijven. Ik heb dit geluid uit verschillende, van verschillende personen gehoord. En ik vind het heel lastig dat het gaat zoals het gaat.
1: Ja.
0: Waarom? Niet alleen ouderen, maar ook anderen hebben behoefte aan voldoende steuning door de gemeente. Het is niet alleen maar gelden innen van de mensen, maar ook wat teruggeven. En voor zich vooral bekommeren om de sociaal zwakkeren.
1: Ja, want heel veel mensen kunnen bijna geen bezoek meer krijgen vanwege het parkeerprobleem.
0: Daaraan is gekoppeld het gevaar van isolatie, sociale isolatie. Daaraan is gekoppeld aan het weggeven van bezoek.
1: Ja. Ja?
0: En wel, de gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd, maar de gronden waarop dat allemaal gebaseerd is, die zijn erg duister.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Zelfs en dat heeft gevolgen voor de senioren.
0: Ja, kijk, in sommige
1: gebieden... Ze worden minder mobiel.
0: Ja, mijn standpunt
1: is... Ze krijgen minder bezoek.
0: Ja, mijn standpunt is, betaald parkeren alleen daar waar het hard nodig is. Ja? En niet anders.
1: Oké. Okay. Hey Stanley, bedankt. Ik ga nog met een paar andere mensen praten.
0: Is oké.
1: Okay. Dan je echt geniet ervan, maar meer dat ik wat dansie dalen.
0: Ja, sweet master zo verwennen.
1: Ja.
0: En we zijn ook aan verwend door Civic.
1: Ja, ik heb ze gesproken, ja. Geweldig. Oké. Okay. Ja. Abo, okay. Succes, hè?
0: Ja, zie je.
1: Ja, oké. U bent?
2: Ik ben Merlin van Civic Zuidoost.
1: Dag
2: meneer Lewaan. Ja, ik ben wel eens vaker bij u op de radio geweest.
1: Zie je wel.
2: Maar toen zat ik bij buurtteam.
1: Aha, ik heb volgens mij nog een foto van jou.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Oké, okay, even voor de luisteraars nog even van je volledige naam.
2: Merlin Liu Ayu.
1: Liu Ayu.
2: Ja.
1: Merlin, jij bent ook al jaren betrokken bij deze organisatie, dus deze dag, de Pikismadé.
2: Nee, dit is dus de eerste keer.
1: Eerste keer?
2: Ja.
1: Je zat toch bij P-Team?
2: Nee, ik ken wel de mensen van P-Team al heel lang, al jaren. Nou ja, ongeveer 3 jaartjes nu. Maar dit is het eerste jaar waar Civic zeg maar, de organisatie op zich heeft genomen van Pikismadé op Kwaku.
1: Maar je bent toch al jaren betrokken?
2: Ja, ik ben al jaren betrokken, maar niet bij de organisatie.
1: Oké.
2: Ja.
1: En wat vind je tot en met nu, hoe het gaat?
2: Ik vind het fantastisch. Ik wil dit elk jaar doen. Het is hartstikke leuk om die senioren te zien genieten en om ze in het zonnetje te zetten. En dan weet je gewoon weer voor wie je het doet.
1: Ja, hè?
2: Ja, dat vind ik echt.
1: Ja, want de mensen, sommige van ze, leven een beetje geïsoleerd.
2: Ja.
1: Ze krijgen geen bezoek, ze gaan ook nergens.
2: Ze gaan ook nergens.
1: De Luca televisie.
2: Ja.
1: Weet je, ze krijgen ook geen telefoontje. En dit is juist bedoeld om die mensen uit dat isolement te halen.
2: Ja, dat klopt. En ik ben blij dat dat gelukt is. Natuurlijk kunnen we niet iedereen die in een isolement zit bereiken. Maar de paar die we hebben bereikt, ik ben heel blij dat dat gelukt is en dat ze er dus zijn.
1: Geweldig.
2: Ja.
1: Nou, succes. Maak er een mooie dag van met de senioren.
2: Ja, dankjewel.
1: Want jullie gaan dansen straks.
2: We gaan zeker dansen.
1: Ja, ik moet alleen nog de kok spreken.
2: Oh, de kok.
1: Ik
2: zag hem lopen. Maar dan moet ik even voor je erachteraan gaan.
1: Oké.
2: Okay, ik ga even voor je... Ja. Ik kom terug.
1: Oké, want ik hoor, hij heeft moxalesi klaargemaakt.
2: Hij heeft moxalesi en bami.
1: En bami. Oké, tot zo. Ik wacht dus even op de kok. Even een kleine tussenpauze. Ja, beste luisteraars, ik sta dus op het Wakkerfestival. Vandaag de eerste dag. En het wordt al aardig druk. Het is lekker weer. De mensen zitten gezellig te eten en te drinken. En het ziet er prachtig uit. Goed georganiseerd. En eigenlijk moet u ook even komen een van deze keren, een van deze weken. Want het duurt maar 4 weken. Hier op het Kwaku Zomerfestival in Amsterdam-Bimmeren. Ik heb dus hier een hele mooie, charmante dame, Temelu Kalpiri. Daarmee denk ik gelijk aan mijn moeder, want die had ook zo'n mooi grijs haar.
3: Dankjewel.
1: Even voor de luisteraars, wie bent u?
3: Yvonne Mijnheimer, alias Wonke.
1: En u bent ook vandaag hier op de Pikismadé?
3: Ja.
1: Wat bent u hier komen doen?
3: Ik ben komen genieten van de dag. We zijn uitgenodigd door het P-team. en Civic, want ik zit in twee verschillende groepen.
1: Oké.
3: Ja.
1: En wat gebeurt er allemaal vandaag? Wat hebt u alvast meegekregen?
3: Vandaag, nou, we hebben spelletjes gedaan. We hebben mogen genieten van optredens, verschillende optredens. We hebben meegezongen. Verschillende groepen hebben Bonsa Joa en een Hunnistaanse groep, die hebben opgetreden.
1: Ze hebben er zoveel gebeurd?
3: Ja. Ze hebben twee keer potje potje gedanst.
1: Oh ja, potje dus, potje, even voor de luisteraars, potje potje.
3: Ja, het is een Japanse dans.
1: Oké.
3: Met verschillende stepjes.
1: En ik heb begrepen, lekker eten?
3: Heel lekker eten. Ik heb nog niet gegeten, want we gaan nu eten. Maar het
1: is ook lekker. Geweest.
3: Ja.
1: Want ik wilde de kok spreken, maar hij heeft het eten gebracht en is meteen weer weggegaan.
3: Ja, klopt, ja. Maar ze zijn nog aan het uitdelen.
1: Oké, dat moeten we niet te lang zitten. Want het eten wacht op Oké, nou, voor de mensen die bijvoorbeeld u nu horen op de radio en die denken van, hey, Trajari, wil ik er ook bij zijn. Wat kunnen ze doen?
3: Je kan je aanmelden bij het P-team of bij Civic of een van die andere organisaties. En dan word je vanzelf uitgenodigd.
1: Geweldig.
3: Ja.
1: Geweldig. Ja. Oké, nou ik zou zeggen, geniet er nog van.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, en als u iets wil zeggen tegen de luisteraars, dan kan het hoor.
3: Mag ik reclame maken voor mezelf?
1: Ga je gang.
3: Nou, we hebben op de dinsdagochtend hebben we een groep senioren. En het heet Breakfast and Talk. Ik ben de trekker, zeg maar. En ongeveer zeg maar, tussen de 10 en 15 personen. En we hebben onder het genot van een ontbijtje hebben we verschillende onderwerpen.
1: Dus jullie praten ook over de AOW?
3: Ook over de AOW. We praten ook van
1: en je maakt een beetje reclame voor jezelf, maar waar vindt het plaats? En kan iedereen zich aanmelden?
3: Nou, iedereen is welkom, ook heren. We zijn niet met alleen dames, maar heren zijn ook welkom. Senioren, heren. En we zijn vanaf 18 augustus, want we hebben nu vakantie. Vanaf 18 augustus zijn we te vinden in Forever.
1: Waar is dat?
3: Is het paasgebouw achter de markt, achter Kraaienes.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Achter Kraaienes, is station Kraaienes.
3: Ja.
1: Oké.
3: Achter, aan het einde van de markt staat de paasgebouw.
1: Ja. Oh, en daar ik ken dat gebouw.
3: Ja. Het heet Forever.
1: Het is eigenlijk onder het spoor.
3: Ja, daarnaast.
1: Net daarnaast.
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ik weet even het adres niet uit het hoofd.
1: Kraaienes. En elke dinsdag?
3: Elke dinsdagochtend tussen 10 en 12.
1: Oké, geweldig. Nou, dankjewel.
3: Ja? Dankjewel.
1: En ik hoor dat de band al is begonnen met Odi Odi. Gaan we een klein stukje opnemen. En het zijn de Sweet Masters.
4: Jum sabi dat no de je arki Radio de Leon.
5: Open your ears by chance, no.
4: Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
6: Ja.
4: Adekba. Adekba.
6: Ja.

0: en lang een veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang. En samenwerken leidt tot succes.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging. En op de A8 richting Zaanstad bij Zaanstad Koog ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yubsabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

Station. The Power Station in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkel, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Kolenbrief.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki a radio nono de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Mina Emma Agnes de Lesla. Mi e Archi Radio de Leon Ala Freida. Jasona Bekoisi. Enum Archi tu.
1: Met alles mijn BOD Alphonse Willingen en mijn hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat komt abu eeuwig ding, een kantakken overal, no one's man ook kantak, hey, we stop you of zo, een abu eeuwig zijn en dat belangrijk in de communicatie.

Yum sabi dat nono de ye arki Radio de Leon. Tapa mooi de EDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar in arki, a radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Erna, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de León, Ala Frida, Yasuna Becoisi, Enum Archi tu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a Radio Odyssey. Want na wan dings belangrijk sani zo af van Odu. Tak da kom abu eis ting. U kan takken overal. No one's man kan tak. Hey, we'll stop you of so. U abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

0: Ik ben nog steeds op het Kwaku Festival, beste luisteraars. En ik sta nu op een gedeelte waar ik de autoriteiten tegenkom, de politie en de Maréchaussee. En ik ga aan de politie vragen. Heel veel mensen van de politie zijn er hier, maar ik ga vragen wie hij is en wat de politie hier zo doet. Wie bent u?
1: Ja, mijn naam is Erik Bons, ik ben werkzaam bij de politie Amsterdam. En wij staan hier met een aantal collega's, met een aantal dienstvoertuigen zoals je ziet. En als mensen interesse hebben in een baan, dan kunnen ze bij ons te raden gaan. En we hebben ook wat leuke presentjes, presentaties vooral voor kinderen ook. En mensen kunnen wat politievoertuigen ook bekijken.
0: Begrijp ik goed dat jullie hier zijn, ook voor de werving. Dus dat mensen zich kunnen aanmelden voor de politie.
1: Ja, dat is correct.
0: En wat voor soort mensen zoeken jullie? Leeftijd, jongeren?
1: Ja, natuurlijk jongeren. Ook mensen die bijvoorbeeld al in het verleden ander werk hebben gedaan natuurlijk. Dus eigenlijk van alles wat.
0: En ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, klopt.
0: Wat is zo aantrekkelijk voor de kinderen hier? Want iedereen is een beetje, niet direct bang, maar voorzichtig met de politie. Maar ik zie heel veel kinderen hier.
1: Ja, maar de kinderen die vinden dit geweldig. Ik bedoel, elke jongens- of meisjesdroom is toch wel... Ook, ze zitten toch wel vaak aan de politie te denken. En dat zie je ook wel dat ze op latere leeftijd toch wel eens... Zitten te denken om bij de politie te gaan werken. En wie wil er nou niet bijvoorbeeld om even op een politiemotor zitten of even naar zo'n mooie politiebus kijken. En natuurlijk Defensie staat hier ook in Kmar met mooie voertuigen. Dus ja,
0: en dat... de kinderen mogen alles betasten, kijken, proberen?
1: Niet letterlijk alles, maar ze mogen sowieso bekijken. En wij vertellen er ook wat bij. En dat vinden de kinderen hartstikke leuk en interessant. En de ouders ook natuurlijk.
0: Laatste vraag, waarom is het belangrijk dat de politie en de Maréchaussee op het Kwaku Zomerfestival aanwezig zijn?
1: Nou, wij willen ons ook een beetje identificeren met de mensen in de wijk. En ik heb zelf heel lang in Amsterdam-Zuidoost gewerkt. En ik vind het ook leuk als mensen interesse hebben in beroepen als politie, defensie, de Maréchaussee. Die hebben altijd wel mensen nodig. Dus je moet een beetje spiegelen met de mensen van de wijk. En we moeten ook samen de wijk leefbaar maken.
0: Erik, hartstikke bedankt voor je korte bijdrage.
1: Alsjeblieft.
0: En succes. En maak er een mooie zomer van. Jullie staan de hele zomer hier?
1: Ja, met Kwaku staan we hier inderdaad. Ja.
0: Oké,
1: okay.
0: Dankjewel.
1: En dat wordt afgewisseld door andere collega's ook. Hè. Dus volgende week staan er weer andere collega's.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dankjewel, Erik.
1: Yes, alsjeblieft. Ja.

0: Ik sta hier op het Kwakkofestival met een aantal Brada's uit Suriname. En de eerste die ik hier aan het woord laat, u bent?
1: Wassimen Petrus.
0: Wassimen Petrus. En u bent?
1: Kapitein Bisuana. Patrick.
0: Ja. En u bent?
2: Uiteraan Stoltenburg.
0: En uw functie?
2: Ik ben hoofd van de afdeling S2.
0: S2, maar dat zegt de luisteraars niks voor S2.
2: S2 is dat een commando? Heeft te maken met inlichting en veiligheid.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké. Dank dat u even kort woord wilt toelichten via Radio De Leon. Beste luisteraars, ik praat dus met drie mannen van Defensie in Suriname. En ze zijn op het Kwakkofestival. En mijn eerste vraag is aan meneer Biswane. Wat doen de militairen van Suriname op het Kwakkofestival?
1: We zijn hier op uitnodiging van de Marseillaise. We zijn sedert 24 juni hier voor Kitty Kotti en ook voor Kwakkofestival. Daarvoor zijn we hier. Uitnodiging van de Marseillaise.
0: En als mensen naar jullie toe komen, wat vragen ze en wat vertellen jullie ze?
1: De eerste vraag die ze altijd stellen is dat dan waarvoor ben je hier? En dan ik leg ze dan uit waarvoor we hier zijn. Dat we hier zijn voor alleen maar voor Kitty Kotti en voor Kwakko.
0: En
1: voor uitwisseling natuurlijk met de Marseillaise.
0: Oké, dus los van het feit dat je op Kwakko bent u ook met uitwisseling met de Marseillaise van Nederland.
1: Van Nederland,
0: dus zij gaan naar Suriname en jullie komen naar Nederland. Oké. En u, meneer, uw naam nog
1: even? Wassimen Petrus.
0: Wassimen, die mannen hebben een uniform aan en u niet?
3: Ja, er is een hele verhaal erachter, want in gebreken gebleven om mijn uniform mee te nemen naar Nederland. Dus daarvoor.
0: Is dat de echte reden?
3: Nee, niet de echte reden. Ja, vergeetachtigheid speelt er al, weet je.
0: Oké.
3: Ik moest ook met mijn uniform komen. Maar ik heb die andere uniform, die grote uniform.
0: Ja. En wat is uw directe functie hier op het festival? Is het hetzelfde als meneer Biswane, uitwisseling?
3: Nee, ik ben al gepensioneerd commandant van de militaire politie. En geweest omdat de Marseillaise. De ene luitenant-kolonel die op bezoek was met vakantie en heeft me opgezocht toen ik mijn dienstjaren. En we hebben gesproken en er ging klikken. En ik ben altijd een voorstander geweest van een relatie met de Marseillaise Nederland en Marseillaise Suriname. Dus het is altijd mijn wens geweest om samen te werken.
0: En is die samenwerking goed?
3: Het was goed geweest, het is nog komt weer goed op gang.
0: Oké.
3: Zo zeggen.
0: Mooi man. Ja. En wat vindt u van het Kwakko Zomerfestival?
3: Geweldig. Het is heel goed georganiseerd, man. En ik geniet ervan.
0: Is het mooi weer?
3: Het is mijn eerste keer op Kwakko Festival.
0: Ja?
3: Maar ik was een paar keren in Nederland tijdens zomer, maar ik ben niet in de gelegenheid geweest om Kwakko Festival te bezoeken. Maar ik vind het leuk. Allerlei Surinaamse tenten en zo.
0: Ja, hè?
3: Ja, Surinaamse mensen. Ja. Heel leuk.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: En dan ga ik over naar onze meneer Stouten. Zeg ik het goed?
2: Stoutenburg.
0: Wat is uw directe functie hier? Op het festival, hè?
2: Ja. Is hetzelfde wat de rest van de mannen
0: Biswane heeft gezegd.
2: Ja.
0: Ja. Oké, maar u heeft ook een bepaalde ervaring. En voor de luisteraars, ik praat met meneer en hij kijkt heel streng. Maar bent u altijd zo streng?
2: Ja, ik ben zo opgegroeid. Sinds mijn 18e jaar zit ik wel in het leger. Dus het is geen tijd om te lachen constant, toch?
0: Ja, maar wat sociaal? Visie de Ina's
2: King. Ja, natuurlijk. Dat komt wanneer het nodig is.
0: Ja.
2: Ja. Nu is het werk geplaatst, dus een beetje. Okay.
0: En wat is uw ervaring tot en met nu als het gaat om de relatie Marseillaise-Nederland-Marseillaise-Suriname?
2: Mijn ervaring is goed te noemen. En we gaan het verder uitbuiten, zodat het beter wordt. En naar een grotere hoek te brengen.
0: Mm-hmm. Oké, werven jullie ook? Want Suriname heeft kader nodig.
2: Ja.
0: Werven jullie ook? Kan dat trouwens?
2: Ja, dus momenteel loopt er een sollicitatie in Suriname. Wat de Surinamers betreft. Dat men kan instappen om militair te worden.
0: In Suriname? Dus vanuit Nederland? Want die voetballers doen het nu al, hè?
2: Nee, dus...
0: Nacho en zo.
2: Nee, kijk. Wat dat ding is, je kan niet als buitenlander in een ander leger stappen. Je moet burger zijn van het land. Dus als je Nederlander bent... Dan staat je gewoon in het leger van Nederland. Surinamer, idem dito. Dus het heeft met nationaliteit te maken.
0: Maar als je bijvoorbeeld Je bent Nederlander, maar je wilt toch dienen. Is er wel een mogelijkheid dat je op een of andere manier uitgeleend wordt aan Suriname? Kan dat?
2: Ja, dat kan. Maar dan ga je op een ander vlak. Het heeft te maken met bijvoorbeeld, als ik het voorbeeld kan geven, de United Nations, de Verenigde Naties.
0: Okay.
2: Dan kom je op een ander vlak waarbij er uitzendmissies zijn. En ja, het maakt niet uit van welke nationaliteit of van welk land je bent. Maar dan wordt er een soort gezamenlijke eenheid of een leger gevormd. Om dan peacekeeping te doen of peace enforcing maakt niet uit. Maar dan word je uitgezonden in een missie.
0: Oké. Okay.
2: Dat is een andere vlak. Dus niet als je voor een land moet dienen waar je bent geboren of...
0: Dan moet je de nationaliteit hebben.
2: Dan moet je de nationaliteit hebben, precies. Dus zo werkt het.
0: Oké, okay. En wat is uw ervaring tot en met nu hier op het Kwakkelzomer Festival? Al die mooie Suriname, Pradas en Sisas.
2: Yeah. Dat is het toch. Kwakkel Festival is iets multicultureels, waarbij verschillende entiteiten en verschillende rassen, volken bij elkaar komen om te vieren. En eenheid is belangrijk. En ja... We genieten gewoon van het recht om vrij te zijn en te genieten van het leven. En ja, dit is een van de voorbeelden hoe we eigenlijk moeten leven. Dus dat is het.
0: Helemaal.
2: Ja.
0: Motaki Grantangi,
2: ja.
0: Voor deze korte bijdrage. U ook, meneer, die met pensioen is?
3: Ja. Ik ben blij dat ik hier ben. De Marseille heeft aan mij gedacht en dat hij me uitgenodigd. Het is een voorrecht.
0: Mooi man,
3: ja,
0: mooi man.
3: Het is een heel voorrecht. Ja, en ik stel het op prijs.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: En meneer Biswana, wat beskoppen jullie eens maar aan RK Radio?
4: Ja. Komen jullie naar Kwaku? En dan kunnen jullie zeker elkaar ontmoeten.
0: En dan moeten ze hier komen, want de locatie waar jullie staan op het Kwaku Festival...
4: Dit is van Defensie. Defensie van Nederland. Dus je hebt landbouw, je hebt luchtbouw. Alles heb je hier en daar zijn. En de brandweer.
0: En de brandweer.
4: En de politie.
0: Ja, de politie. Die heb je net gesproken, ja.
4: Ja. Dus vandaar.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Oké, okay, dus er zijn meer machten hier. Dus je hebt de brandweer ook hier.
4: Ja.
0: Surinamers ook?
4: Nee.
0: Ik bedoel, Sernamang voor brandweer, Fuja?
4: Nee.
0: Oké. Nou, ik ga kijken of ik ze ook even kan spreken. Ja. Maar u wilde nog wat zeggen?
2: Voor wat Surinamers betreft, dan gaat het alleen maar om militairen uit Suriname. Dus alleen wat voor het betreft het leger. Maar andere
0: diensten
2: zoals de brandweer, de politie, de luchtmacht, de marine, dat zijn van Nederland zelf.
0: Mooi man.
3: Maar ook mensen van Surinaamse afkomst, hè? Die in de brandweer zitten en de brandweer.
0: Ja. Oké, okay. Ik ga dit uitzenden via Radio De Leon. Dat is salto.nl. Dus als je naar de website gaat van salto.nl en je tikt in Radio De Leon, dan vind je alle programma's.
4: Okay,
0: maar jullie zijn er vier weken hier?
4: Nee, we gaan 27 terug.
0: Jullie?
4: Ja.
0: Maar de volgende week zijn jullie weer hier, toch?
4: Nee, we weer hier.
0: Ik ga het komende week uitzenden en dan zal ik het jullie laten weten.
4: Okay.
0: Ik kom wel even hier terug.
4: Ja.
0: Heren, bedankt. Heren, grand dank je.

0: Radio De Leon op Kwaku Zomerfestival. En ik sta hier bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Zeg ik het goed? Correctie, ik sta hier bij de Koninklijke Luchtmacht. En ik ga praten met twee mensen van de Koninklijke Luchtmacht. U bent?
1: Ik ben Gio.
0: En u?
2: Ik ben Elsira.
0: Elsira. De eerste vraag, wat doen jullie hier op het Kwaku Zomerfestival? Mensen komen om te eten, te drinken, te dansen. En jullie komen hier, hebben jullie ook wapens hier?
1: Nou, nee, wij komen hier omdat wij de mensen die op het festival komen willen laten kennismaken met Defensie. En daarom kiezen we ervoor om elke jaar hier te komen en onze spullen mee te nemen. En een open houding te hebben naar de mensen, zodat ze met ons in gesprek kunnen. En zodat wij kunnen vertellen wat we allemaal doen bij Defensie.
0: Oké, en jongeren neem ik aan, zijn jullie naar op zoek? Of niet specifiek?
2: Jongeren, nee, niet
0: en
2: specifiek.
0: U bent?
2: Alleen. Ik ben Elsira.
0: Elsira, ja?
2: Ja, en ik werk natuurlijk bij de luchtmacht, wat we al gezegd. Maar ik richt me het meeste op de jongeren, omdat als ze mij zien, kunnen ze zich met mij identificeren. Die dames, weet je, van hier. En soms als mensen zien, denken ze van, hé, is dat wel echt een militair?
0: Ja, hè?
2: Nou, dan ga ik met ze in gesprek en dan laat ik ze ook weten van, als ik dat kan, dan kan jij het ook. En dan leg ik ze uit wat voor banen er allemaal bij de mensen zijn. En kijk of ze daar interesse voor hebben. Zo gaan we het gesprek in.
0: En, want je hebt een hele mooie uitstraling. Luisteraars zien dat niet, maar ik zeg het wel. Heeft dat invloed op met name de jonge dames?
2: Ja, wat is makkelijker voor hun om naar mij toe te komen.
0: Laagdrempelig, hè?
2: Ja, laagdrempelig. Omdat ze natuurlijk, wat ik al zei, met mij kunnen identificeren. Dus zodoende. Ja, en die vragen komen dan vanzelf.
0: Ja.
2: Want dan zijn ze echt nieuwsgierig naar van, hè, hoe? Wacht even. Als zij het kan, kan ik het dus ook.
0: Ja. En ja. Zijn er al bijvoorbeeld vandaag wat resultaten? Vandaag is de eerste dag van het Kwaku. Maar zijn er al resultaten? Hebben mensen nieuwsgierige vragen gesteld?
1: Ja, ja zeker, zeker. Ja. Kijk, mensen hebben vaak een bepaalde beeld bij of een bepaalde oordeel die vaak niet altijd klopt. Hè? Dus misschien hebben ze van huis uit gekregen van, nee, moet je misschien niet doen, want het is allemaal gevaarlijk.
0: Maar dat gebeurt hoor.
1: Dat gebeurt, ja. Nou, en wij vertellen hun, ja natuurlijk, het beroep heeft zijn gevaarlijke kanten, maar het beroep heeft ook zijn minder gevaarlijke kanten. En dus niet iedereen gaat op missie en niet iedereen komt echt in de gevarenzone. We hebben ook heel veel ondersteunende mensen nodig, vooral heel veel burgermedewerkers hebben we bijvoorbeeld ook nodig. Ja, en die komen niet in een gevarenzone. Dus dat kun je best wel bij Defensie doen.
0: Ja, want als je het hebt over luchtmacht, dan denken mensen aan die parachutes.
1: Ja,
0: of vliegtuigen.
2: Ja, F-35.
1: Ja. Of de gevaarlijke.
0: Maar ik hoor je zeggen van ook mensen voor andere functies zoals administratie en dergelijke. Hoe zit het met medisch?
2: Alles is er. Toevallig, ja. Ik werk voor de gezondheidszorg, Defensie. En alles wat onder medisch valt, dat faciliteren wij. Fysio, noem maar op, alles
0: dus,
2: hebben wij.
0: Het is fysio, tandarts.
2: In de burgermaatschappij hebben wij dat ook bij Defensie.
0: Serieus?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, nou is wel een eye-opener voor heel veel mensen die denken dat het alleen maar lopen is met een wapen.
2: Nee, zeker.
0: Is ook medisch.
2: Ja.
1: Klopt.
0: Oké, en sport?
1: Ja, uiteraard. Het is Defensie. En hebben natuurlijk voor de militairen hebben wij natuurlijk het sport heel goed ingericht. We hebben heel veel sportfaciliteiten. Op elke basis of op elke kazerne is wel uitgebreide sportfaciliteiten waar je dus gewoon echt gebruik van kan maken. Dat is natuurlijk voor de militairen is dat basis. Hè? Die krijgen daar ook heel veel tijd voor. Maar als burgermedewerker is het ook mogelijk om daar gebruik van te maken. Dus je kan als burgermedewerker ook gewoon lekker fit blijven.
0: Oké, geweldig dat mensen dit kunnen horen van jullie. Maar twee dingetjes nog, hè? Kinderopvang en zorg. Ja. Want er zijn heel veel van onze mensen in de zorg. Ja. Kan dat ook bij Defensie?
2: Nou, ik heb zelf ook kinderen. En toen ik opkwam bij Defensie en aantal jaar daarna. Nou, toen dacht ik ook van, ik wil een gezin gaan stichten, maar hoe ga ik dat doen? Nou, de mogelijkheid was, ik was geplaatst in Den Haag en precies daar om de hoek was er een kinderdagverblijf. Die dan contract had met Defensie. En dan zo kon ik mijn kind inschrijven en mijn kind daar naartoe brengen voordat ik ging werken. En dat ging allemaal goed. En na mijn werktijd haalde ik mijn kind weer op.
0: Wauw, dus dat is ook geregeld binnen Defensie.
2: Ja,
0: en de zorg?
2: Maar toen de tijd daar wel. In Den Haag.
1: En aanvulling daarop? Ja. Er zijn ook wel eens initiatieven om binnen Defensie zelf ook zorg te regelen. Maar dat is niet iets dat breed is georganiseerd. Maar sommige afdelingen of sommige bazen hebben soms wel eens een zorgpartij die zeg maar binnen de Defensie zelf ook zorg en op kinderopvang regelt.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja. Is het ook zo dat bij de luchtmacht mensen ook worden uitgezonden?
1: Zeker.
0: Naar andere landen?
1: Zeker, zeker. Kijk, politiek gezien wordt er dus zeg maar gevraagd dat wij iets mee gaan doen aan een bepaalde missie. Aan een bepaalde bescherming of een NATO-missie. En als dat gebeurt en er wordt luchtcapaciteit gevraagd, dan kan het zijn dat wij dus meegaan om dat te faciliteren. Ja, dus op het moment dat ergens de vliegtuigen en de helikopters ergens naartoe gaan, ja, dan moet ondersteunend personeel ook mee. Dat moet onderhouden worden, er moet gegeten worden, er moeten logistieke dingen moeten gebeuren. Dus dat gaat allemaal mee om dat te faciliteren.
0: Wauw, een hele onderneming dus. Maar het klinkt wel interessant, want ik wist niet dat er zoveel onderdelen mogelijk waren binnen Defensie.
2: Zeker wel.
1: Ja, er is heel veel mogelijk. Ja, ja.
2: Wow. Vaak, daar dat we ook hier staan.
1: Ja.
2: Om het uit te leggen.
0: Oké, even nog voor de luisteraars, de laatste vraag. Als mensen naar Kwaku komen en ze willen zeggen van ik wil even praten met de mensen van de Koninklijke Luchtmacht, waar kunnen ze op het terrein hier bij jullie?
1: Ja, als je de ingang hebt, dan zitten wij helemaal schuin achterin. Daar zitten wij in een, rechts in een hoek, hebben we een eigen terrein. Als je daar oploopt, dan, dan kom je ons eigenlijk gelijk tegen.
0: Ja, want je ziet de politie, je ziet de brandweer en hier staan jullie.
1: Wij staan een beetje achterin in de hoek. Daar hebben wij van de luchtmacht hebben wij VR hebben wij mee. Dan kun je dus echt kijken door een bril en dan kun je ervaren wat bij Defensie allemaal een beetje mogelijk is. Dus het is best wel een leuke ervaring om mee te maken.
0: Wauw. Nou, leuk. Mag ik jullie bedanken? Of heb je nog iets dat je zegt van dit wil ik nog even meegeven?
1: Nou, het is ook reuze gezellig. Dus dat wil ik zeker meegeven. Dus kom allemaal langs.
2: Kom vooral
1: en
2: langs.
1: Wij staan echt klaar om met jullie in gesprek te gaan.
2: Zeker.
0: Geweldig. Ja, gesproken met
2: Elsira
0: en
1: met Gio.
0: Gio. Hé, hey, Grand Tangi.
2: Ja,
0: bedankt, hè?
2: Dank je wel.
0: Ja, luisteraars, dit was dus ook een kort gesprek met twee bijzondere mensen van de Koninklijke Luchtmacht. En u bent uitgenodigd om langs te komen. Of neem je kinderen mee, je jongeren mee, om even langs te komen bij de Koninklijke Luchtmacht op het Kokkeszomerfestival. Dank je wel.
3: Met alasman Biji Odi, Alphonse Willingen en mijn hoop taki Wetan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want na one thing, bela de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want na one thing, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat komt abu eis ten,

Er zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani, Nabuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

met dat alles maar een beetje uit die Alfons Willingen. En we hopen dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je Radio DC. Want nou een ding belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat komt abo eens ding. Een kantakken overal. Nou eens maar een kantak. Hey, we stop you of zo. Een abo eens zijn in. En dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de, Alasani Nabuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: You sabi that no there, je arki Radio De Leon.
10: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
11: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
12: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound at

De Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Sports organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met komende brief.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: so many oso, so many strati, so many barbari, so many sting. Ma wan arki dosu, de leon.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
0: Je sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar je arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiano de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na your day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet. Jugu jugu of niet. Ta verjari. Am vier taka verjari. Nog een denkje van tak. Nomineta kan hij dus. Nee, niet doen. Mijn neem ik Tjuri. U wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobi. Dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan kooi van jugu jugu weg. De etal hier nog aan jugu jugu zijn benden. Na wasting time, want if I defa no do, dat is attacky. Maar if I no defa no do, koop het wan punt jazzo erachter. Meer versteer je. En zijn je abort idee of zijn je abi, dan mijn lomp zal later. Kan ook. Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die idee. Tik haar telefoon, hey, belly ma, belly pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apamchi Toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degene die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of pa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik haar tram of tik je waggie dat je lomp staat, dat je gonna je man en je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je gogo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: tú, Pikachu, a la baba, la pitu, es tres, es la luz, de puse muu.
1: Asheblim, payanti, thank you, well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.

Isi na di Alafiyari wa futide and fu Alaten. One nation, a deal.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Ether. Mijn naam is Kodjo Kumambala en zometeen een mooi programma. Tot zo na de muziek.

Luisteraars, welkom hier bij Matradio, het programma Black Hour Story. We zijn het de klok van 3 uur en dan met een heel interessant programma. Wat ik sowieso voor u in petto heb vandaag is een interview van Dr. Alain Proctar. En ik ga daar zo meteen na, misschien ga ik er meer over vertellen. En ik ga een gedeelte van deze podcast afdraaien. Is heel interessant wat zij vertelt. Zij is een arts en afgestudeerd. Ze is ook wetenschapper. En het is heel interessant waar ze allemaal mee bezig is. Zometeen aan de muziek gaan we over naar deze persoon. Ik heb haar vorig jaar ontmoet, of een jaar daarvoor volgens mij, bij Black Achievement heb ik haar ontmoet, waar ze een wetenschappresentatie gaf voor kinderen. En dat heeft ze echt geweldig gedaan. Het is nu 17 juli, hè? Laat me even kijken. Het is 17 juli vandaag, vrijdag 17 juli. En we zijn toch wel 2 weken voorbij 1 juli. En ik ben benieuwd wat u allemaal heeft gedaan 1 juli. En is dan 1 juli nu even bij u gestopt? Of bent u nog bezig met de doorwerking van het slavernijverleden en kolonialisme? Hoe bent u nu eigenlijk bezig? Want in mijn laatste uitzending zei ik ook van het klimaat is de maand juni. Dan komt 1 juli in het vooruitzicht. En na 1 juli lijkt het wel, dus het lijkt ik zeg dat het zo is, dat we overgaan tot de orde van de dag en ons niet zodanig mee bezighouden met het erfgoed, het cultureel erfgoed, het Afrikaans immaterieel erfgoed, het Afrikaans diaspora, Suriname erfgoed, historie, black history, consciousness, doorwerk van de slavernijverleden. Dus ik vraag me af van hoe houdt zich daarmee bezig? Voor de mensen die in Suriname wonen en organisaties hebben, de maatschappelijke initiatieven slavernijverleden, die gaan open. Er is een persbericht geweest van de Nederlandse ambassade in Suriname. Dus als u meer informatie over wilt hebben, als u mensen kent in Suriname, of de mensen die nu luisteren en die wonen in Suriname en die hebben een organisatie, die kunnen dus een aanvraag indienen bij het SUMS. Dat is het maatschappelijke initiatief van slavernijverleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan kunt u een aanvraag indienen voor een project dat te maken heeft met het slavernijverleden en kolonialisme. Dus meer informatie heb ik niet. Ik heb het ook zelf gezien op social media. Dus ik zal zeggen, maak u er gebruik van. Of geef het door aan uw vrienden, familie, kennissen in Suriname, dat ze daar iets mee kunnen doen. En het is vooral voor de nastaten van het slavernijverleden. Wat nog meer? Even nadenken wat er nog allemaal meer is gebeurd. De afgelopen 2 weken eigenlijk. Natuurlijk, de oorlog gaat weer door, gaat nog steeds door, wat ik zie. Even kijken, de vakantie is begonnen, schoolvakantie is begonnen, dus het is ook rustig hier, zie ik. En eigenlijk geen bijzondere dingen. Kwakko is ook begonnen sinds vorige weekend. Dus dus dat eigenlijk. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan even naar de muziek. Want ik ga dan de podcast voor die klaarzetten. En voordat ik de podcast ga afdraaien, ga ik nog een stuk vertellen over Dr. Alain. En dus daar zometeen meer informatie over. Dus laten we even naar muziek gaan. Dit was vergeten te zeggen. Iedereen kent natuurlijk Fanta Modja. Hij is overleden. Ik dacht zo, hij is gewoon overleden. Een goede reggae-artiest. Ik weet ook niet waaraan hij is overleden. Ik heb nog niet onderzocht. Maar vandaar dat ik het nummer begon vandaag met Fanta Modja. Voor de mensen die hem kennen, geweldige reggae-artiest. En hij is onlangs vorige week ergens is hij komen te overlijden. Dus, dan weet u dat. U hoort mij zo na de muziek.

0: Ja, we gaan beginnen. Ik moest even alles voor u klaarzetten. Even kijken. Ik heb het een aantal keer gehad over voeding. Wij eten best wel heel veel dingen die niet goed zijn voor ons lichaam. 80% van de voeding in het, van de producten in de supermarkt is gewoon chemisch bewerkt. Is niet goed, geen goed voedsel. Daar zijn we allemaal slachtoffer van. Ook ik ook. Ik heb ook een paar keer gehad over slave food. Dus voedsel dat we in de slavernij kregen toegeworpen. Kijk, het is nu kwakkoe. Dus iedereen, menigen van ons zullen dan weer bloedworst, fladderberis gaan eten. Dat zijn allemaal overblijfselen uit het slavernijverleden, onder andere. Ik heb het ook heel vaak gehad over, ik reis vaak naar landen in steden in Amerika, waar soul food wordt gepresenteerd als de best Korean food. Terwijl het best wel vettig is, zoetig is en best wel slecht voor je lichaam eigenlijk. Wat ik interessant vind aan deze arts, en ik had haar naam zo net niet goed uitgesproken. Zij is ook antropoloog Alana Helberg Proctor. Zij heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het slavernijverleden. En daarvan is er een documentatie uitgebracht. Die kunt u gewoon vinden. Ik ga zo meteen een podcast van haar afdraaien, waarin ze ingaat op discriminatie en racisme in de gezondheidszorg. Een heel interessant interview, moet ik zeggen. Ik had er twee. Ik heb ze beide beluisterd. Maar deze vond ik veel interessanter. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, en u kunt pas later bellen, voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik nog een stuk voorlezen over een artikel genaamd UvA antropoloog slavernij werkt generaties later door in gezondheid. Afgelopen, voor mij gisteren of eergisteren, had ze een lezing verzorgd. Dr. Alana Helberg Proctor had ze een lezing verzorgd op Curaçao over dit thema. En als het goed is, gaat ze ook in augustus, ik zag iets voorbij komen, gaat ze dezelfde lezing overzorgen hier in Amsterdam. Waar, weet ik niet. Dat moet ik nog even onderzoeken. Staat ergens op mijn telefoon. Laat me eerst het artikel voor u lezen. Luister u goed mee, want het is best wel, het is zeer interessant. Ik ga beginnen. De transatlantische slavernij heeft tot op de dag van vandaag invloed op de mentale en fysieke gezondheid van nazaten en op het Nederlands zorgsysteem. Dat blijkt uit de onderzoek van antropoloog Alana Helberg Proctor naar de gezondheidseffecten van het slavernijverleden. Ik vervolg. Alana Helberg Proctor stelt dat het slavernijverleden direct en indirect doorwerkt in de gezondheid van nazaten en dat historische ideeën over witte suprematie en eurocentrisme nog altijd doorwerken in zorgpraktijk en onderwijs. Dat maakt dit niet alleen een historisch vraagstuk, maar ook een actueel zorg- en beleidsvraagstuk, zegt ze. De UvA-antropoloog voerde een verkennend onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek in gesprekken met deskundigen en concludeerde dat er nog veel werk te doen is op dit gebied. We weten nog maar heel weinig over deze doorwerking van het slavernijverleden, het kennishiaat in Nederland en andere Europese landen is zeer groot. Ik vervolg. Historisch verweven. De slaafgemaakte mensen werden gedurende ruim 200 jaar systematisch onderworpen aan seksueel geweld. En emotioneel, mentaal en fysiek misbruik. Ook de geneeskunde speelde hierbij een belangrijke rol, aldus Helberg Proctor. Tijdens de slavernij waren scheepschirurgie betrokken bij inspecties en het gezond houden van tot slaafgemaakte mensen als handelswaar. Eenmaal aangekomen in de koloniën maakte medici deel uit van de geneeskundige dienst binnen het slavernijsysteem, meestal onder toezicht van de lijfarts van de gouverneur. Volgens de onderzoeker werkte deze geschiedenis door in de ontwikkeling van medische kennis, instituties, denkbeelden anonu. Patiënten en zorgprofessionals van kleur hebben nog altijd te maken met racisme en negatieve stereotypering. Dit schaadt het vertrouwen in het zorgsysteem en kan bijdragen aan een verstoorde relatie tussen zorgverleners en patiënten en zelfs het vermijden van zorg. Dubbele belasting is het volgende alinea. De nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen noemt Helberg Proctor dubbel belast. Zij dragen de ervaringen van hun voorouders uit het slavernijverleden met zich mee en hebben vaak zelf te maken met racisme en discriminatie in de huidige samenleving. Deze dubbele belasting kan tot een chronische stress en daarmee tot fysieke aandoeningen leiden. Ervaringen van geweld, misbruik en ontmenselijking zijn generaties lang vaak onbewust doorgegeven via opvoeding, culturele praktijken en beschermingsmechanismen, stelt Helberg Proctor. Daarnaast bevinden veel nazaten, dus wij, zich sociaal-economisch nog altijd in een kwetsbare positie. In extreme gevallen kan dat gepaard gaan met een geïnternaliseerd negatief en destructief zelfbeeld. Ik word gebeld, dus vandaar dat ik dat hoort. Het meer bewustzijn, het onderzoek pleit ervoor de intergenerationele effecten en trauma's van slavernij beter in beeld te brengen van om meer bewustzijn en kennis hiervan binnen de zorgsector te bevorderen. Helberg Proctor, alleen door de historische en actuele context waarin nastaten leven beter te begrijpen, kunnen gezondheidsverschillen worden verkleind en in de zorg worden verbeterd. En ga ik naar de laatste alinea. Even kijken. Het departement van VWS heeft laten weten volgende maand al te starten met een denktank met nazaten van tot slaafgemaakten die in de komende 3 jaar voorstellen gaat doen om de doorwerking van het slavernijverleden in zorg en welzijn aan te pakken. Dus heel interessant. Dus zij heeft hier een lezing over gegeven. Ik ga mijn best doen om ook bij de lezing aanwezig te zijn. Ergens in eind augustus hier in Amsterdam wordt er een soort van conferentie georganiseerd. Alleen wil ik niet bij een hele dag van 10 tot 5 bij een conferentie bij zijn. Ik wil echt alleen bij haar onderdeel aanwezig zijn. Dus zo ziet u maar. Ik had het net over 1 juli, over hoe wij verder mee omgaan. Stop nu het thema Kitty Kotti bij u. Na 1 juli, we zijn nu 17 juli. En gaan we pas weer 1 juni weer over Kitty Kotti nadenken. Dus niemand even mee in uw gedachten. Want het doorwerken van de slavernijverleden vind je overal in terug. Ik heb genoeg gesproken, laten we dan even gaan. Ik kijk even, 25. Ik wil het ongeveer 10 minuten, een kwartier afdraaien. Want ik vind dit interview vind ik zeer interessant. Over dokter Alana. En het gaat over waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit in de zorg. En ik weet dat wij, u thuis, wij als Afro-Surinaamse gemeenschap, wij als Afrikaanse diaspora heel veel te maken hebben met de medici. Dus het is goed om even goed naar dit interview te luisteren. Ik ga hem voor u klaarzetten. U hoort mij zometeen weer. Hier komt ie.
1: Goeiedag beste luisteraar. Wat leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit. Ik ben Frank Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Alana Helberg Proctor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Alana, ik zal je even voorstellen. Jij bent assistant professor op de afdeling medische antropologie van de Universiteit van Amsterdam, met als expertise medisch racisme, diversiteit en inclusie in gezondheid en postkoloniale wetenschappelijke studies. Nou, Alana, wat is jouw belangrijkste boodschap voor in deze podcast die je wil uitdragen?
2: Ja, ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat we zeker oog willen hebben voor inclusie en diversiteit. Maar dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met hoe we dat doen. Om te zorgen dat we niet terugvallen naar de rassenleer en het gebruiken van zeer problematische raciale categorieën en noties van biologische verschillen eigenlijk.
1: Ja, ja, dus goed gebruik maken van de verschillen, de zien om er iets aan te kunnen doen, maar niet teruggaan naar de raciale leer, wat je zegt.
2: Ja.
1: Ja. En als je dan kijkt naar ras, bestaat dat eigenlijk?
2: Nee, ras bestaat niet. Ras is een concept wat eigenlijk in de 18e en 19e eeuw geïntroduceerd is in de wetenschap. En ik snap waarom mensen denken dat het wel bestaat. Want wat er natuurlijk wel bestaat, is diversiteit in onze menselijke populatie. Dus populatieverschillen. Maar ras is een heel specifiek concept eigenlijk. En dat specifieke concept bestaat niet. Je kan namelijk niet complexe verschillen over de hele populatie. En verschillen die dus ook verschillen per ding waar je naar kijkt, vangen met één set aan raciale categorieën. Dus bijvoorbeeld neem iets als huidskleur. Je ziet diversiteit in huidskleur, hè, over de wereld. Maar er is niet één systeem waarin je al die verschillen kan vangen. Dus dan moet je het hebben over huidskleurverschillen en niet ras bijvoorbeeld. En dat is waar voor alle andere dingen waar we normaal gesproken praten over ras. Dus ras bestaat inderdaad niet. Maar het wordt helaas nog wel vaak gebruikt.
1: Op wat voor manier zou het nu bijvoorbeeld gebruikt worden in de huisartspraktijk?
2: Ja.
1: Heb je een voorbeeld?
2: Ja, zeker. Het staat in richtlijnen. Dan staat er bijvoorbeeld dat bij patiënten met het N-woord, of bij bijvoorbeeld de term Caucasisch, staat er dan, of witte patiënten of zoiets, dan staat er bijvoorbeeld dat je een labwaarde moet corrigeren, of er staan specifieke richtlijnen voor de medicatie, of er worden verschillende referentiewaarden gebruikt voor die categorieën. Maar een term zoals Caucasisch betekent niks. Ik bedoel, het verwijst zeker niet naar de Caucasus en de mensen daar. Maar het is een soort grote paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. Misschien een stukje verschil die je kan zien op het lichaam, zoals huidskleur of herkomst, misschien Europees. Maar het is vooral een combinatie van sociale ideeën over verschil met wat biologische dingen die je kan waarnemen. Maar het is gewoon een paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. En het biologische deel, laten we zeggen, daar blijft weinig van over. Dus het is een hele slechte wetenschappelijke categorie eigenlijk. Omdat het zo onduidelijk is. Iedereen gebruikt het anders. Dus hoe Caucasisch wordt gebruikt bijvoorbeeld in Amerikaanse richtlijnen, is heel iets anders dan Nederlandse richtlijnen, Franse richtlijnen. Dus het betekent ook iets anders op verschillende plekken. Maar ook binnen Nederland zullen verschillende zorgverleners verschillende ideeën hebben daarover. En dat kan dus omdat het niet echt is. Dus iedereen mag het zelf een beetje invullen.
1: Ja, en het wordt waarschijnlijk wel gebruikt in een richtlijn, omdat het een verschil uitmaakt. Anders zou het niet gebruikt worden.
2: Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Het wordt gebruikt omdat het vaak ergens in een ander artikel staat. Meestal, wanneer zo'n richtlijn wordt opgesteld, wordt er gekeken naar de bestaande literatuur. Mm-hmm. Vooral de Amerikaanse literatuur wordt gebruik gemaakt van raciale categorieën. Maar dat betekent niet dat het echt is. Als we teruggaan bijvoorbeeld naar de eerste publicaties in Nederland over ras en verschillende dingen. Bijvoorbeeld, ik denk gelijk aan een publicatie van Louis Bolk, professor Lodewijk Bolk, uit 1905. En dat stuk heet Tuberculose en ras. Mm-hmm. Dat staat in NTVG. En daar wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende Nederlandse rassen en vatbaarheid voor tuberculose. En de rassen zijn het Teutonische ras. En dat is het Friese ras. En het Alpine ras. En dat is de rest van Nederland zo'n beetje. En het Friese ras wordt gekenmerkt als inferieur. En daardoor meer vatbaar voor tuberculose. En dat je dat kan zien aan de raciale kenmerken. Hè? Het blonde haar, de blauwe ogen, het lange gezicht, de grote neus. En uiteindelijk, professor Bolk voorspelt ook dat de Friese zullen uitsterven. En het sterke ras, het alpine ras met bruine ogen en bruin haar en een minder bleek gezicht, wordt gezien als het sterke ras. Ja. Die termen worden gebruikt en gepubliceerd, maar dat betekent niet dat die rassen bestaan. Dat zegt iets over hoe wij op dat moment denken over verschil. Dus in het artikel gebruikt Bolk ook de term autochtone voor het alpine ras, want die horen er echt bij. En de allochtonen zijn de Friese, die horen er niet bij. En dat is een klassiek voorbeeld van hoe dat denken over verschil binnen een land op een specifiek moment dus doorcijpelt naar de wetenschap.
1: Ja. Ja.
2: En nu zeggen we dat niet meer. In ieder geval hoop ik niet meer.
1: Ja. Het is wel mooi, want ja, we staan ergens in een punt van de geschiedenis waarbij ja, misschien jij wel invloed hebt op hoe dat soort woorden gebruikt worden in richtlijnen. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook aan verandering continu onderhevig. Maar als je dan nu naar wanneer het nu wordt gebruikt in richtlijnen. Ik heb trouwens nog nooit het N-woord gezien in de richtlijnen.
2: Het staat meestal bij de EGFR. Staat er een correctie. Van,
1: en dan wordt het negroïde genoemd.
2: Ja.
1: En mag dat wel of niet?
2: Nou, het gaat er denk ik niet om of het wel of niet mag. We hebben hier ook geen toezicht op of geen autoriteit. Maar de herkomst van deze categorie is problematisch. En het bestaat ook niet.
1: Maar er is
2: dus waarom
1: wel
2: zou je dat gebruiken?
1: Ja, nou ja, er is een verschil. Dus er is bij de GFR is er een verschil. Hoe zou je het dan graag willen, hoe zou je het voor willen stellen?
2: Ja, genuanceerd. Dus ik zou zeggen, op basis van het onderzoek wat door Levy en collega's gedaan is in de VS, zien we dat er een verschil is inderdaad. Dat onderzoek uit de VS laat zien dat die bij validatie van die EGFR dat die minder goed past bij de populatie in de categorie Afro-Amerikaanse mensen. Ik heb hier zelf geen onderzoek naar gedaan. Op basis van wat ik lees heeft dit vooral te maken met spiermassa. Want er wordt bij de EGFR gekeken naar creatinine.
1: Ja, klopt. Ja. En dat komt vanuit de spieren, wordt het inderdaad het afvalproduct.
2: Ja. Dus kijk, again, de historische context, de rol van de medici in de slavenhandel. Er werd heel specifiek geselecteerd wanneer er mensen gekocht werden om tot slaaf te maken. Daar gaat mijn meest recente onderzoek over. Er werden natuurlijk mensen geselecteerd die arbeid moesten leveren op plantages. Dus dat is, dat zijn de voorouders, de herkomst van die specifieke groep in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, van die mensen in die Afro-Amerikaanse groep. Maar het is natuurlijk ook zo dat na de afschaffing van de slavernij de manier waarop het racisme invloed heeft op waar mensen werken en wat voor werk ze mogen doen, heeft natuurlijk ook invloed op bijvoorbeeld spiermassa. En dat je dat dan terugziet in zo'n studie, dat zal niemand verbazen. Ja. Dus ik zou zeggen, waarom gebruik je dat N-woord in plaats van genuanceerd zeggen waar het over gaat?
1: En genuanceerd zeggen, dat is dus
2: dat het bijvoorbeeld te maken heeft met spiermassa of een ander biomarker, dat weet ik niet. Maar wat je ook kan doen, is wat verder kijken dan zeg maar het Amerikaanse onderzoek. Want je ziet ook dat uiteraard wordt de EGFR ook in andere landen gebruikt. En de validatiestudies uit Nigeria en Ghana en Ivoorkust en Brazilië laten allemaal zien dat je deze correctie niet zomaar moet toepassen, omdat er natuurlijk diversiteit is in spiermassa. Dus ik denk ook dat het niet zo is dat we dit niet weten, maar dat we heel erg gefocust zijn op Amerikaans onderzoek en Europees onderzoek als een soort gouden standaard. Maar als je wat verder kijkt, zie je dat in populaties waarvan iemand misschien zegt, ja, maar dat komt dicht bij de voorouders van deze patiënt, omdat je dat vaak niet weet. Maar dan zou je kunnen kijken wat daar gebeurt. Dus inderdaad genuanceerd goed kijken naar de specifieke groep waar het onderzoek is gedaan. En niet dan denken, oh, dat zijn Afro-Amerikanen, dus ik vind dat dat past bij dat N-woord. En vervolgens is dit waar voor heel Afrika. Dat zie je ook bij de spirometrie, bij de referentiewaarde. Hè? Wat waar is voor een kleine groep mensen in Amerika, wordt opeens waar voor heel Sub-Sahara-Afrika. Omdat we denken in termen van ras. En dat is een heel universeel soort van denken.
1: Ja.
2: En dat is niet genuanceerd.
1: Nee. Ja. Dus meer nuance en dan is dat al op te lossen. Dat er wel een verschil
2: kan bestaan,
1: meegenomen wordt.
2: Ja.
1: Op een goede manier met nuance.
2: Ja.
1: En als je dan kijkt naar het Caucasische, hoe zou je dat dan vorm gaan geven?
2: Caucasisch is niks zeggend, want dat is
1: maar het is ook weer een, het wordt gebruikt om een verschil aan te geven.
2: Maar welk verschil?
1: Ik weet niet wanneer Caucasisch wordt gebruikt in de richtlijn.
2: Nou, bijvoorbeeld bij de spirometrie.
1: Mm-hmm.
2: Is dat een van, voor de referentiewaarde zijn verschillende standaarden op basis van lengte, leeftijd en de sekscategorie die daarin zit. Dus ja, wat betekent Caucasisch? Dat is vaak mijn vraag. Wat betekent Caucasisch?
1: Stel dat er verschil is tussen in die spirometrie, wat ik me heel goed kan voorstellen, weer allemaal met longvolume. En het is heel goed om jezelf met dezelfde genetische bouw te vergelijken. Want dan weet je of jij meer astmatische kant hebt, COPD-kant, of dat je normaal bent. Net als met lengte, daar worden ook andere curves voor gebruikt, ja, voor verschillende herkomstlanden. Maar dan zou je dat wel willen vergelijken daarmee.
2: Maar het probleem is dat Caucasisch is niet een herkomstland.
1: Nee. Hoe zou je het wel doen?
2: Ja, ik zou daar zeggen dat je eerst moet weten wat het aandeel is van dat genetische component.
1: Zeker, ja.
2: Ik denk dat als je kijkt naar longfunctie of volume, dat je dat zeker niet moet reduceren tot het idee dat het belangrijkste verschil biologisch is.
1: Ja.
2: Ik denk dat als je kijkt naar

0: context waarin dat onderzoek wordt gedaan, vaak de VS, vaak een groep die een hele specifieke positie heeft in die maatschappij. En ook weer, kijk, Caucasisch, wie hoort daar wel bij, wie hoort daar niet bij? Het probleem met deze categorie is dat ze niet wetenschappelijk zijn en ook dat niemand precies weet wat ze betekenen. Ik denk dat Caucasisch bijzonder slecht is om te... Ja, een bijzonder slechte categorie is om te denken dat je daar genetische verschillen mee kan vangen. Nou ja, dan zou ik eerst zeggen, ja, als je denkt dat daar een genetisch verschil is, dan moet daar onderzoek naar komen. Als je weet dat dat een of ander polymorfisme of iets is en je denkt dat het specifiek relevant is, ga je uiteraard niet bij iedereen doen. Maar dan heb je die informatie. Maar vaak wat er gebeurt is dat als we denken dat het iets is met genetisch, dan denken we, oh, dat kunnen we vangen met deze grofmazige categorieën. En vervolgens kijken we niet verder. Terwijl we ook weten dat dat heel erg complex is. En het is ook zo dat we het bij de ene groep bombarderen tot iets universeels en bij de andere groep niet. Als wij een genetisch verschil zien in Volendam, dan maken we daar niet een Caucasisch verschil van. Als we iets zien in een subgroep die misschien voorouders heeft uit Sub-Sahara-Afrika, dan bombarderen we dat tot een raciaal feit voor heel Afrika. Ja. En dat is apart.
1: Ja,
2: ja, tot...
1: Ja, is dat een paradox?
2: Tot zover even dit interview met Dr. Alana Helberg-Proctor. Ik heb het helemaal beluisterd. Ik vond het zeer interessant. Dat heeft mijn kennis ook weer verbreed en opgetuigd. En u hoorde ook hoe ze ging praten over het N-woord. En iedereen snapte het. Het N-woord is bleek niet als een neger. En hier bij Matradio heeft u vaak geleerd, als je het N-woord gebruikt, ook in het Surinaams, ook muzikanten, ook jullie, dat betekent ook met Winti, dat betekent het dus dat je mensen van Afrikaanse afkomst als minderwaardig bestempelt. Het heeft te maken met inferioriteit van de mens. En je kan niet zeggen van ja, maar onze voorouders gebruikten het wel en nu gebruiken we het ook. Maar of onze Winti, die zijn er mee bekend, dus daarom gebruiken. Nee, dat is onzin. Maar het is een ander onderwerp. Ik ga Dr. Alana Helberg-Proctor, ik heb een keer kennis met gemaakt bij de Black Achievement, toen ik nog projectleider was. Of toen ik nog werkzaam was bij de Black Achievement. En ik ga haar vragen, ik weet niet of ze al terug is uit Curaçao, ik denk het nog niet, als ze hier een telefonische interview zou willen doen met mij, hier bij Matradio, zodat we verder in kunnen gaan over racisme in de geneeskunde, in de zorg, maar ook over haar onderzoek over de doorwerking van het slavernijverleden in de medische zorg. Dus dat, ik vind het zo interessant. Dus ik vond het jammer dat ik niet op Curaçao op dat moment was. Oké, we gaan verder. U mag zometeen reageren trouwens. Ook als u het niet met me eens bent. Ik ga even naar muziek en daarna ga ik twee fragmenten opzetten die zeer interessant zijn. Ik ga ze nu even klaarzetten. Luister even verder naar Morgan Heritage. Ik ben zo bij u terug.

Ja, we gaan snel verder, anders gaat de tijd voorbij. Even kijken. Vandaag kreeg je ook een beetje Black History mee. We gaan er zo meteen graag een korte fragment afdraaien van Thomas Sankara. Thomas Sankara, een geweldige president hero die vermoord is door white supremacy. En ik denk dat ik u elke week probeer een opdracht mee te geven. Dus u gaat nu luisteren naar Thomas Sankara. En het duurt ongeveer 2,5 minuut. En als u heeft geluisterd, ik ga het heel kort toelichten. Dan krijgt u van mij de opdracht. Ja, van mij de opdracht. Een leuke opdracht om vanavond of in het weekend te gaan googlen. Wie Thomas Sankara nog meer was. Wat hij heeft bewerkstelligd. Zo kunt u ook zelf.

0: kennis opdoen, toch? Bent u met me eens? Ik denk het wel. Ik ga het nu voor u opzetten. Thomas Sankara, heel interessant. En hij is van Burkina Faso. Hij was van Burkina Faso, de president van Burkina Faso. En hier komt zijn verhaal in het kort.
1: 1983. Upper Volta. One of the poorest countries on earth. A 33-year-old military captain seized power. His name was Thomas Sankara. He renamed the country Burkina Faso, land of upright people. Then he got to work. In a matter of weeks, he vaccinated 2.5 million children against meningitis, yellow fever, and measles. He did not wait for foreign organizations to do it. He mobilized the army. He mobilized the teachers. He did it himself. He raised the literacy rate from 13% to 73% in 4 years. He built roads and a railway without foreign aid. He planted 10 million trees to stop the desert advancing. He made the country food self-sufficient. In 4 years, he reduced his presidential salary to $450 a month. He replaced the government fleet of Mercedes cars with the cheapest cars in the country. He refused air conditioning in his office. It was a luxury his people could not afford. He said, "He who feeds you controls you." He outlawed polygamy. He outlawed forced marriage. He outlawed genital mutilation. He appointed women to senior government positions and recruited them into the military. In 1983, in West Africa, he did this. He stood at the Organization of African Unity and told the continent to repudiate its foreign debt. He called the World Bank and the IMF vestiges of colonialism. France was watching. The Ivory Coast was watching. His best friend Blaise Compaoré was watching. 1 week before his death, Thomas Sankara declared, "While revolutionaries as individuals can be murdered, you cannot kill ideas." 7 days later, Blaise Compaoré, his closest friend and ally, sent soldiers to kill him. On the 15th of October, 1987, Sankara was ambushed on his way to a meeting. He raised his hands and said, "Take me. I am the one you want." They shot him 12 times. He was 37 years old. Compaoré buried him in an unmarked grave. He classified the death as natural causes. French agents were documented in the capital the following day. Compaoré ruled Burkina Faso for 27 years. The reforms were reversed. France's interests were restored. His death remained classified as natural causes until April 2008, when his body was exhumed in 2015. Forensic examination confirmed he had been shot at least 12 times. It had taken 28 years to officially confirm how he died. In 2022, a military tribunal convicted Blaise Compaoré of Sankara's murder and sentenced him to life imprisonment. Compaoré was not in court. He has been living in the Ivory Coast since 2014. He has never served a single day. You cannot kill ideas. His face is on walls across Africa. His statue stands where they killed him. Nobody taught you his name. Follow at Unbroken Legacy. 1983.
0: Ja, dit wil ik even met u delen. Thomas Sankara. En Thomas Sankara was een van de Pan-African leaders. Samen kwamen de Nkrumah, Lumumba en ga zo maar door. Heel veel van deze Pan-African leaders zijn vermoord door white supremacy en door hun eigen broeders in opdracht van white supremacy, laat me het ook correct zeggen. Dus daar kunt u, ik heb daar heel vaak programma's over gemaakt, hoe na de slavernij, kolonialisme, heel veel economieën, structuren van Afrika, van het continent Afrika kapot hebben gemaakt. Dus daar heb ik heel veel programma's over gemaakt en vandaar dat ik dit fragment even heb afgedraaid voor u over Thomas Sankara van Burkina Faso. En zijn trouwe opvolger is Ibrahim Traoré, die nu aan de macht is in Burkina Faso. Het is echt wel een land wat ik zou willen bezoeken. Ik kan wel geen Frans, maar ik denk dat ik met handen en voeten er wel uitkom en met een vertaler ook. Heel interessant. Thomas Sankara moet u onthouden. Dus vanavond en morgen, laat me zeggen het weekend. Dus ik laat u vanavond met rust. In het weekend gaat u na Maat Radio, gaat u lekker googlen op uw telefoon. Iedereen heeft een smartphone, zeg ik altijd. Gebruik hem ook smart. Gaat u lekker zitten. En misschien buiten als het kan, als u balkon heeft. En dan gaat u zoeken naar Thomas Sankara. Meer informatie. Zijn allemaal filmpjes. Ga gewoon naar YouTube trouwens. Dat is veel makkelijker. Want hoeft u ook niet te gaan lezen. Ga naar YouTube. Druk Thomas Sankara in. En dan krijgt u heel wat informatie over Thomas Sankara. En als u meer informatie wil hebben, kunt u ook Pan-African Leaders kunt u indrukken op YouTube. En dan krijgt u daar ook verschillende verhalen over. Het is zometeen tijd, want ik wil u nog de gelegenheid geven om te bellen als u dat wil. Maar ik ga naar het laatste korte onderwerp die ik klaar heb gezet. Even kijken hoor. Staat die klaar? Ik hoop het van wel. Ik wil het heel kort hebben over de Arabische slavenhandel. Ik had laatst sprak met een aantal jongeren over het slavernijverleden. En ze waren een beetje in shock omdat ze niks wisten over de Arabische slavenhandel. Die net zo reet was als de transatlantische slavenhandel. En die gewoon 700 jaar heeft geduurd. En de transatlantische slavenhandel heeft 400 jaar geduurd, zegt men. En ik moest ze gewoon een aantal dingen vertellen. Ik heb ze een aantal fragmentjes gestuurd, YouTube-links. En ze wisten het gewoon niet. En ik denk dat veel mensen thuis ook niet weten. Ik luister tegenwoordig heel vaak naar Mark Ritt. Hij is een spreker, een ondernemer. En best wel fan van hem, hoe hij ook discussies aanpakt. En ik heb een fragment over hoe hij de Arabische slavenhandel beschrijft. En dit moet u ook echt even horen. Dus gaat u even rustig zitten. Zeg tegen wie dan ook. We kunnen even niet bellen. U luistert naar Maat Radio en dat heeft even voorrang. Dus hier komt dan het stukje van over de Arab slavery in de woorden van Mark Ritt. Hier komt hij.
2: I'm going to start this discussion with a review of the Arab-Islamic slave trade. The Trans-Saharan, Red Sea, and Indian Ocean slave trades I collectively call the Arab-Muslim slave trade, and they spanned more than 12 centuries from the rise of the Umayyad Caliphate in the mid-600s or 7th century to the twilight of the Ottoman Empire in the early 1900s. This enterprise resulted in the forced movement of about 20 million Africans. The Arabs of North Africa and the Middle East kept this butchery and violence persistent for about 1,300 years. Some of you may be astounded to know it went on that long, yet you've not heard of it. The Arab Muslims did not breed enslaved Africans like the Neanderthals. Instead, they made them eunuchs, which means that they could not reproduce because in some cases, both their phallus and their scrotum had been removed through a crude surgery. And so instead they had to constantly recruit Africans forced into enslavement. By the 9th century, the trade networks had crystallized into two primary routes, the Trans-Saharan routes linking West African empires such as Ghana, Mali, Songhai to the Mediterranean coast, and the other one being the Indian Ocean and Red Sea routes, transporting captives from the east coast of Africa. And this was historically referred to as the Zanj, and also taking Africans from the Horn of Africa, specifically Ethiopia, and sending them to Arabia, Yemen. This knowledge is useful today. For example, you'll hear the Habesha, and I really love the Habesha. I visit Ethiopia frequently. You'll hear them say, oh, we were never slaves. Not quite. And even today, though legally and formally the slave trade that is conducted by the Arab Muslims has stopped, it still goes on, right? Just under a different name. You can Google and see videos of Saudis hanging Ethiopian maids upside down and beating them. So this has not quite stopped. Anyways, under the Rasulid dynasty of Yemen, which flourished between the 14th and 15th centuries, the trade in African captives reached highly organized heights, with the port of Aden serving as a primary tax and distribution hub. Yes, that's right. That means governments condoned this and engaged in international trade of Africans the same way we trade oil today, except a bit more brutal. The market differentiated sharply between ordinary physical laborers and specialized captives. While an ordinary field hand or domestic maid commanded a standard market price, a healthy, successfully castrated male slave could command five times that value. This premium was directly tied to the immense risk of the physical transformation required to produce eunuchs. Marquette, what do you mean? Why is it so valuable to have a black male with no penis and no scrotum? That sounds strange. Who would want to do such a cruel, hateful, vicious thing? The Arabs and the Muslims, especially during this time, would have harems, which is to say collections of women.
0: Ja, tot zover even dit interview van Mark Red. Kijk, wat hij net aangaf, hè, is dat een van de zaken, de wreedheid die de Arabieren, de moslims hebben geprakticeerd op onze mensen, dat mannen werden gecasteerd. Omdat zij vanuit gingen dat mannen mogen... Ze willen niet dat we gingen produceren, dat meer mensen gingen produceren. Dus wat hebben ze toen gedaan? De mannen werden gecastreerd, waardoor ze dus geen andere Afrikanen konden geboren laten worden. Dus die hele lijf werd stopgezet. Met het gevolg dat doordat de slaafgemaakte mensen vanuit het oosten van Afrika konden zich niet meer reproduceren, waardoor het gevolg was dat er heel veel mensen, miljoenen mensen, steeds werden gehaald door slavernij. Dus dat. Ik heb hier vaker programma's over gemaakt. En als je daar interesse in hebt, kan ik nog een keer met een aantal gasten best wel een inhoudelijk sterk programma verder over maken. Want meer mensen weten altijd meer dan één. Maar waarom ik dit even met u bespreek is, ik zei al, 1 juli is voorbij. Ik denk dat veel mensen, ook die luisteren naar Mat Radio, zich verder dus niet met het slavernijverleden gaan bezighouden. Tot het weer 1 juni is. Mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het zo meteen van u. Maar we kunnen nu wel gewoon thuis, dus wekelijks bij Mat Radio, erover hebben. Oké, hoe kunnen we onszelf gaan educatie gaan aanbieden? Hoe kunnen wij zelf meer leren over het slavernijverleden? En vooral over de doorwerking van het slavernijverleden. Want het is nog steeds te zien in een aantal uitzendingen. Daarvoor heb ik ook uitgelegd van op welke manier de doorwerking van de slavernijverleden nog steeds te zien is in onze huidige samenleving. De lijnen staan sowieso open. 020-4714291. U kunt bellen. 1 of 2 bellers kunnen erin. 020-4714291. Heeft u aanvullingen, hoor ik het graag. En bent u het niet met me eens, hoor ik het zeker graag. Want dan kan ik met u in dialoog gaan. Tot die tijd, als niemand geen aanvullingen heeft. Want we zitten nu op een school, hè, want zo zie ik het ook altijd met de programma's die ik vooral maak hier in Mat Radio. We onderwijzen onszelf, ik onderwijs u en u onderwijst alle radio's, alle luisteraars die belt met uw informatie. We doen het natuurlijk gezamenlijk. Laten we even naar muziek gaan en in de tussentijd als iemand belt, dan kunt u gewoon rustig luisteren naar dit nummer, die ik vaker wel voor u afdraait. Well, yeah.

0: Ja, ik ga het programma eindigen, maar ik heb nog een vraag. Ik heb nog een beller. De vraag doe ik zo meteen als ik het nog red. Welkom bij Maat Radio, even een half minuut. Gaat het lukken?
1: Goedemiddag met Anne, ja.
0: Anne, goedemiddag. Even 30 seconden.
1: Ja, maar wanneer gaat de reparatie gevraagd worden dan aan die Arabische landen? Want daar hoor ik nog niks over. Reparation.
0: Ik denk dat het zeker niet gevraagd gaat worden omdat mensen daar niet mee bezig zijn.
1: Oh, maar ja, dat is toch ook krom dat je alleen aan Nederland vraagt, of West-Europese landen.
0: Ja, is een hele goede vraag. Duidelijk, dankjewel.
1: Okay,
0: ja hoor, u heeft 20 seconden, gaat het lukken?
2: Ja, het gaat lukken.
0: Ja.
2: Even snel. Kijk, dat ding wat je hebt gegeven, het is goed dat ze de dingen op school geven, maar kijk, je hebt een school zaterdag, hè?
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe het meer is.
0: Van Bradejal volgens mij.
2: Ja, van Bradejal. Ja. Maar ik vind, ze geven die kinderen geen goede geschiedenis, hoor. Ze geven die kinderen dingen van hoe ze instrumenten moeten bespelen, maar ze moeten die kinderen deze dingen geven.
0: Ja. Dank u wel. We gaan eruit. Het is bijna tijd. Dank u wel. Okay, ja hoor. Okay. Luisteraars, ik ga u bedanken. Later en tot volgende week.

107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Lange Horst 100-3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal zijn om 3 uur. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Lange Horst 100-3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal plaatsvinden om 3 uur. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Ego, mijn actie. Feigo, dan ga je na het eerste weekend Kwaku. Is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom nu maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: Een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten. Zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, oh, Kwaku, sweetie, jong. Sean, sweetie. Robatetti, kom, orobigi, jong. Dat zijn de geluiden die ik hoor. Want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komend? Want morgen schijnt ook een bijzondere dag te worden daar, vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan om het voor je te kopen. Mag niet meer bij de Friday events dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal op de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn. Rond het Nelson Mandela Park, Belmerplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En wij kunnen eigenlijk alleen de standhouders, en onze crew en de artiesten en gasten faciliteren. En helaas niet de bezoekers die worden geadviseerd om PNR te doen, verder te parkeren en dan met het openbaar vervoerhalte dichterbij te komen. En bij het Belmerstation zijn er vaak nog parkeergelegenheid. Het is ietsje langer lopen, maar je komt er ook weg.
0: Ja, ik hoor sommige mensen ook zeggen, hoor, misschien is Kwaku uit zijn voegen gegroeid. Is er een andere plaats van bestemming misschien? Moet Kwaku verhuizen? Die geluiden horen we ook. Wat zeg jij?
1: Nou, die geluiden horen wij natuurlijk ook. En het zijn geluiden die ook bij de gemeente liggen om hierover na te denken. En niet nu, vanaf het begin van de plannen van de bebouwing rondom het Nelson Mandela Park. En ik weet dat er daar druk over wordt nagedacht. Hoe Kwaku te behouden in het Belmerpark, dat nu het Nelson Mandela Park heet.
0: Oké. Heb je voor mij, los van al die andere zaken, een schema waarvan je zegt van die is op zaterdag, die is naar Kwaku? Aanvolk hebben we al gehoord, vrijdag. Maar zaterdag, ja. Wat gebeurt er?
1: Aanstaande zaterdag hebben we de Hindustaanse dag. Dus dat wordt hartstikke gezellig.
0: Ik bombardeer je eventjes met vragen tussendoor. Hoor. Misschien kan je tussendoor ook aangeven welke stands we moeten bezoeken. If you go naar Kwaku, welke zijn de topics, de hot topics?
1: Ja, je hebt sowieso de programmatenten. Als je lekker traditioneel Surinaamse kaseko, kabina, kaskawi wil, dan moet je natuurlijk bij La Span zijn. Jongere hond van weleer, nu de hond van generaties. Als je lekker naar 2000s, 2000 hits en muziek wil, dan is Ten Brasil en de Party Crew in. En als voor de 30ers en de 40ers, dan zeer zeker ook Red's Kitchen bezoeken. Dat zijn de programmatenten. Ben je met kinderen, dan zeker ook even langs zitten bij het kinderdorp. zijn zoveel leuke activiteiten. Er zijn weer twee pannenkooien op het terrein. Er komen grote pannensterren elke week weer workshops verzorgen. En verder zo overal lekker eten. Dus ja, wat mag ik nog meer aanbevelen dan?
0: Grote podium, wat gebeurt er daar? Op het grote podium, het biggie podium, daar ben je wat neer. Afgelopen
1: Ja.
0: zondag nog, wie was er afgelopen zondag en wat komt er nog?
1: We hadden Kenya Domini. Die was verrassend mooi, goed optreden. Let op mijn naam, Kenya Domini. Treintje Oosterhuis, die prachtige tribuut aan Stevie Wonder. Met een geweldige band. En we hadden Larouche. Daar sloten we mee af. Afgelopen zondag. En deze zaterdag eerst hebben we weer de Staatse dag. Daar hebben we De Winder Singh Sonat en de Swastika Band. En die alle Hindoestaanse Surinamers kennen deze band. Die gaat echt los.
0: Hoe heette ze? Hoe heette ze?
1: De Winder Singh Sonat en Swastika Band. Staat allemaal op de website van
0: Oké.
1: kwakufestival.nl. En dan ga je naar de timetable. En dan zie je alle podia terug. De tijden ongeveer wanneer het plaatsvindt. Bij de jongeren hebben we sm de Smith Quad Squad DJ set. We hebben IDF Samski, F, Riani. Ja, die namen ken je ook wel, hè, Norman?
0: Nee, ik ken ze niet, want ik weet dat Kwaku ook bezig is met jong en nieuw talent. Dus zo lees word ik zelf,
1: Ja.
0: word ik ook verrast. Zijn er nieuwe artiesten
1: Ja.
0: waarvan je zegt van daar moet je op gaan letten? Hoe moest dit dan bij dat hij?
1: Ja. Maar op waterkant, de dag begint, kom lekker vroeg. Dan is het nog niet zo druk. Kan je lekker rond het terrein baggeren. De Hindoestaanse dag begint met Massief. Daarna hebben we ook de Bollywood Brunch. En de band Face to Face. En Lady Winnie met MC Ray. Zijn allemaal leuke namen. Verrassen, laat je verrassen. Ook bij Pompeia. Dat is eigenlijk het centrum van de Hindoestaanse dag. Veel bij Tagana. Wordt ook hartstikke gezellig. En zondag. Zondag is de Roze Zondag. Vooral in het Pompeia-tent komt dat ook tot uiting. Met de Michael Harman Award. En op waterkant hebben we gewoon heel veel mooie optredens. In het begin Black and Lekker. Afgewisseld met Belmer Got Talent. En vanaf 4 uur Sulu Green, daarna Richie Experience, Jennifer Cook, Trangarugi en Damaru.
0: Zo, nou, dat wordt flink uitgepakt, man. Damaru. Trangarugi.
1: Ja.
0: Spaantori. Oké, we gaan langzaam naar de afronding, maar dan moet jij ons vertellen wat op Kwaku mag en wat mag niet. Waar moeten bezoekers rekening mee houden?
1: Nou, bezoekers hebben een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij hopen dat zij met een mooie, goede stemming naar binnen komen. De huisregels die staan, er zijn er heel veel. Een aantal dingen die echt niet mogen. Kom niet met wapens, kom niet met drank en eten aan. Lopen bij de kassa, het zal worden weggegooid of in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor natuurlijk drugs. Is niet toegestaan. Noodtolerantiebeleid komt niet gewoon aandansen van zeker of helemaal geen alcohol. Ja, verder mag eigenlijk alles zolang je je gedraagt. Alcohol onder 18 jaar tolereren we niet. De gebruiker wordt eruit gezet en als een meerderjarige die dat geeft aan een minderjarige, die wordt er ook uitgezet. Daar zijn we gewoon heel strak in. Ik vind ook dat we als publiek, als ouderen, ook een beetje moeten opletten dat die jongeren zich gedragen. Die sociale controle, dat je ziet dat als een kind nog geen 18 jaar is, dat die niet met alcohol kan rondlopen. Ook al heeft hij toestemming van zijn moeder en zijn vader. En als hij het van zijn moeder of zijn vader heeft gehad, dan gaat hij met zijn moeder of zijn vader naar buiten. Geen alcohol.
0: Oké.
1: We hebben vorig jaar onderhanden gemerkt hoeveel jongeren hier last van ondervonden bij de THBO-pas.
0: Ja, nee, wanneer ze alcohol hebben ingenomen, zijn het andere mensen geworden. En daarmee porasfeer heeft in de lookboom. Dus dat, daar zijn jullie streng in. Dat is een goede zaak. Prima.
1: Ja, maar we moeten ook gewoon onderling ervoor zorgen dat we ons niet gaan misdragen. Of dat we een gezellig feest hebben met ons allen.
0: Oké. Okay. Goed zo.
1: Het is ook een beetje sociale controle. Dat ook een beetje mag weer bij onze gemeenschap. Ja, toch?
0: Ja, dat is waar. Helemaal mee eens. Goedkoop naar Kwaku gaan kan via Passepartout, no?
1: Ja.
0: Dat zei Yvette de vorige keer. Hoe doen ze dat? Gewoon online. Gewoon op de website gaan kijken, dan zie je het zelf.
1: Ja, gewoon op de website kwakufestival.nl, Kwaku met een U. Dan timed schedule zie je het programma over de weekenden via de timed schedule. En je ziet waar je kaarten kan kopen, zodra je erop komt, dagkaarten, Passepartout. Dat zie je allemaal.
0: Nou, volgens mij waren dat al mijn vragen, hoor. Tenzij je nog iets te vertellen hebt of een tip wil geven, dan nemen we dat ook mee.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, we hebben mooi weer, dus ik hoop jullie allemaal te zien.
0: Mooi zo. Nee, dan ga je ons zien. Odoro dabe. Sowieso.
1: Abu,
0: succes, hoor. Ai.
1: Yes.
0: Dan zo. Goed zo. Mooi zo. Dag. Dat was Vincent Soekra. U heeft een update gehad van wat er allemaal gebeurt op Kwaku. Drukte. En mensen genieten. En daar gaat het om. Sommigen gaan om elkaar te ontmoeten ook. Hè? Want dat is ook mooi. Dames, leuke heren. Join together. En soms ontstaan er ook. Ja, minongo tum sifara. Maar baby's geboren vanwege het feit dat de meetup Kwaku. Dat is ook een onderdeel van het geheel. Ja, dus Kwaku, een leuke plek om te zijn. Gewoon ontspanning. En sommige mensen die niet van vliegen houden, vakanties in het binnen- of buitenland. Denk dat ik er zeker aan de trekken. Omdat ze daar gezellig kunnen eten, drinken, ontspannen en nogmaals ontmoeten. En wij van Mart zijn daar ook om te ontmoeten en verbinden. Vooral dat hier, zoeken contact, kijken naar nieuw talent. En mooie beelden, sfeerbeelden ook. De een nog mooier dan die andere. Naso Asande. En dit moeten we koesteren. En het geluid wat wij horen inderdaad is dat Kwaku zodanig gegroeid is dat Abirti komt ching die Kwaku. Dus de gemeente moet daar nu iets gaan doen. Want trouwens, ik dacht hier, ko vroi sengwe, ko charengwa Almere, ko charengwa Rotterdam. Die geluiden hoor je ook. Want andere gemeentes die willen graag zoveel mensen opbergen, opvangen. Maar San Bijena Bimene. Dappe. En het leuke is, het moet daar kunnen blijven. Anderen zeggen van nee, dat Charingona Westerpark is nog groter dan een park voor Mandela. Charingona Gasperplas. Maar je moet ook rekening houden met de buren, luisteraars. En buren hebben een sting in het geheel toe. En parkeren is overal een probleem. En de mensen die daar omheen wonen, die moeten 4 of 5 weken lang, met een precies zo lang, maar minder voor, zijn ze hun park kwijt. Trouwens, vroeger komen pas de meneer. Pas de vroeger komen. Maar het belangrijke is vooral de kopers. Hè. Mensen die huizen hebben gekocht, die hebben een stem in haar gebied. Nou, zo zijn ik ook. Maar het blijft even leuk om daar te zijn. Dus Yoshimi Dape, Mart Radio is er met een crew. We gaan opnames maken, sfeerbeelden, apparatuur uittesten, ook camera's, beeld en geluid. En wij gaan u dadelijk ook zodanig vragen om wat doet u in het kader van 41 jaar Mart. Bent u al donateur, lid? Heeft u de zaak ondersteund? Wilt u dat wij doorgroeien en achterlaten voor de andere generatie? Bod ons aan toe. Doneer. Sluit je aan. Laat het groter worden dan het al is. Willy Benja, we gaan luisteren naar een lied En daarna zijn de lijnen weer vrij, hoor. Een lied van Celine Dion, dat heb ik niet gezegd, nee, aan Celine. Naar China Easton, daar zocht ik naar in het begin. Ze heeft een mooi lied gezongen. En het is meer in de categorie radio. Het is niet voor discotheken, maar af en toe bij draaien toch en bij dansen. Slow, het is een beetje slow. En het heet You Could Have Been With Me. You can lead a horse to water, but you can't force him to drink. Dat is een mooie tekst. En nog meer zingt ze over. Maar het is een leuke dame, 1981. China Easton, ik hoor weinig van haar. Maar dit. You could have been with me. We zijn zo bij u terug. Dit is Mart. Op de donderdag. Marticipatie.

0: 1981. Ter nagedachtenis van Weilen, mijn zus Sally van Gom. Waf den Pokus hebben lop geweldig. Mooi ook nog. En het was een radiotijd, Radio Exotica tijd, ja. En dan draaide ik deze vaak ook op de radio. En ik kreeg vele, vele reacties. China Easton, geboren volgens mij in Engeland. Je moet het zelf gaan googlen en kijken wie ze is. Ze heeft meerdere liedjes gezongen, hoor. Maar dit was een topper. Ik ben op zoek naar onze... luisteraars, ik ben terug. Ik moest even gaan zoeken naar onze bezoeker. En dat was een appressie. Maar ik had een verkeerde adres. Terwijl misschien Woud-Riegemstraat, nummer 8. En meneer is in onze sociëteit in Ganzenhoef. Dus dat is een andere zaak. Daar zijn wel mensen, maar niet van de radio. Op de donderdag zitten er een paar ouderen daar te socialiseren in een sociëteit. En dat beschrijft maar toe, maar niet de radio. En radio op Sadapé. Dus volgens mij hebben ze iets gezien en denken van oké, dat wil ik op. Maar neem volgende adres, zou ze in Konji. En dus met als gevolg dat hij nu op een heel ander adres is. Ganzenhoef. Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan hem even opbellen. En laat hij het verhaal vertellen in de uitzending. Het gaat om een barbecue specialist in het land. Hij komt uit Suriname, hij heet Neetje, bekend binnen de Surinaamse gemeenschap. Mijn verstand, maar ik inschrijf Vateri. Dat is ofaren, dus ik ga proberen hem nu live te bellen. Dus dan nog met hij in de uitzending, tenminste face-to-face. Maar dat wordt doen op afstand. Daar is de telefoon ook goed voor, hoor. Ja, we zoeken naar oplossingen. We zijn oplossingsgericht. En dat gaat zo direct gebeuren. Meneer Neetje. Terwijl we zoeken contact. Dit is Maat Radio live. En wij houden u bezig en u ons ook. In het programma onderdeel Marticipatie. Zo, alibi de, zo alibi ego, zo'n tron. Miscommunicaties vinden plaats. Maar hoe loopt los dan op? En dan wil lossen op zo. Hallo?
1: Ja.
0: Ja, heb ik contact met de heer Neetje?
1: Hallo.
0: Hallo. Klopt dat? Ik hoor u. Ik hoor
1: Norman.
0: Dat is Norman, ja, inderdaad. Maar hoort u mij?
1: Ik hoor je ver.
0: Ver? Oh, ik hoor u heel goed, hoor. Heel scherp zelfs. Boontrangen.
1: Ik hoor je niet.
0: Oh.
1: Oké, nu hoor ik jou beter.
0: Mooi zo, dan gaan we het zo doen via de speakers, luisteraars. Ik heb contact met de heer Neetje. De heer Neetje is een barbecue-specialist uit Suriname. Hij wil u uitnodigen voor een taste. Meneer Neetje, vertel me lobby Bradangasta voor ons en hoe lang hij er bezig is, Bataba Veld.
1: Wel, mijn Neetje, meer bekend in mijn kar, mijn alafas in mijn kar, mijn Neetje, oom Neetje, opa Neetje. En mijn de na, iets er aan mijn tamme, aan mijn de poestraat.
0: Oké.
1: If ik klaar zal aan dat je in op zakken Neetje, dan je nog in een barbecue. Begrijp je toch?
0: Ja.
1: En trouwens, maar de mij bij aan met je dat de frisse en kan tjaka Holland.
0: Zo kwalijk, Sam?
1: Ja, man. En ik heb ze altijd beloofd, want de actie met dan van een Neetje, ook tegen Holland. Dan met je, ik ben beloofd, ik ben altijd oké. Dan naar zomer, dan op zakken, om te kijken wat ik voor jullie kan doen. En mijn mag leven, ik kan ontvangen vanaf Schiphol. Dat ontvangt weer mooi. Mijn mag klagen. Begrijp je toch?
0: Mm.
1: Dus dan met op de vrijdag, zaterdag, zondag, dan met Douasa niet. Naar Grafenstein.
0: Ja.
1: Ja, een nummer. De kabel met op het telefoonnummer, dubbel A. 14725. Dan de kampelplaats, de bestelling, ik heb sperrips, carbonade, bout, bos. En ik heb ook mix van van kip en sperrips.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is waar ik kon naar de trekken.
0: Yes, maar vanaf...
1: Een systeem, ja.
0: Ja, alles aan de iconale speciale kruiden voor z'n naast aan mijn verstand.
1: Maar
0: dat ook al bij ja.
1: Zeker.
0: Hier en maar vanaf ja. Laat hij de kan bel en bestellen. Ik doe al nummer eten wel eens hier, want dat nummer komt gewoon door. Ik doe alle twee nummer. Vanaf laat hij de actief, vanaf Frida no, naar Satra Itaki?
1: Frida, Satra Sonde.
0: Oké.
1: Okay. Dus maar kan bestellen vanaf, dus met beginser vanaf 2 euro.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor Astrawa, app nummer 2, de app.
0: Oké, okay, jouw app nummer is toch al eens met de begin te kunnen schrijven. De longo is gewoon pen nou ook bij. Jouw nummer?
1: 8-8-1-4-7-2-5.
0: Ja, 06 hè?
1: Ja.
0: Oké, en je hebt een andere nummer ook toe?
1: Maar dat ben ik nog uit het hoofd, joh.
0: Oké, nee, dat is belangrijk ook bij.
1: Okay.
0: Herhalen jullie het al eens?
1: Dus 8-1-4-7-2-5.
0: Ja, en vanaf vrijdag staat er zonde vanaf 2 euro. Vanaf 2 euro, je kan bel bestellen. Maar als je een contacting speciaal of een don of wakker loon toe, dan is het nog.
1: Gravensteen.
0: Oh, Gravensteen, ja, Gravensteen.
1: Gravensteen.
0: Ja, we hebben begrepen.
1: En nog wat? Dus bij middentanga 2 augustus, want 5, dan ben ik bereken, dus maar dan wacht ik me bakken te talen.
0: Ja.
1: Want dan ben je wel een probleem, die ben ik concentreren, dan ben je wel hier opstoppen, dan ben je, maar dan ga je gewoon een eentje, hier dan kan ik wel een boontje aan zo, jongen, daar, voor doen. Dus mijn baby, ik ben amnesty.
0: Oh, oh ja.
1: Ja, mami, actie
0: aan net in de passade. You know, ernstig, man, joh. Hoe lang je.
1: Hoe
0: verteer de luisteraars, hoe lang je de beest?
1: Al langer dan 30 jaar.
0: Oké.
1: En je takanama, 73 jaar. Ja, tegen mijn tak zo, mijn baby. Oh, lees maar, bel me met takanama. Kom maar, tegen mijn tak, joh.
0: Ja, want je klinkt jong wel. Ja, je klinkt jong, vers. Oké, maar barbecue, dat naar je specialiteit, die abtrasan moro zei je
1: Tem das ranang dana. Op de zondag dan bisa lah ya wan pom wan pastei, wan soetzure kanalen, wan varken, solis wan moksalis, wan bruine bonen. Dat na tem das ranang wan jaso is ab die ateno desota.
0: Nee, dat is begrijpelijk. Begrijpelijk ja.
1: Maar ik kijk wel volgend jaar met gos wel if gador met hè. Dat we lukus ook aan doen na
0: want to descend that jato. Yeah, nanga stensa me no, a stensa me yere ja gado ori bulanga no mindri.
1: Okay.
0: This we guanga langa.
1: Ma
0: eto wa lesi gide lustra sang misa telephone number and pedemus de gwa eto wa lesa her trailer ye ju eto wa lesi.
1: This double A 8-4-7-2-5.
0: Grafenstein.
1: Ja.
0: Dat pedem de. En vanaf 2 euro de kan bel bestel.
1: Ook voor in de kan bel, maar dan 2 uur daar aan Jan Dekba.
0: Oh, maar lekker zo, die is zo weer mooi, zo dat is dan next day happen. No, no. Zo weekend.
1: Klopt.
0: En een voorbereiding de van Odo, hè? Want dan met die moest zitten
1: komen.
0: Ja, om leggen.
1: Dat kon niet van mij toch.
0: Mooi. Nou, ja. Wat ik hem bekend, wat ik de luisteraars op zei, en misref op zakon, dat ik, want mijn naam toeman de voel op zakon, dat ik ook tesi werkelijk, luk ik even zeren aan tees die na barbecue view.
1: Oké, okay, misrada.
0: Ja. Abo? Ja,
1: welkom, en de team komt met z'n team.
0: All right. Dat was het kom. Ja.
1: Yes.
0: We zitten kom, en grand tangi taki teka tenkom, En uno mito schrijf etemas o mito ons den dedi si freda no so satra o miti.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja?
0: Atan so.
1: Ja, oké.
0: Ja. Dank je. Dag.
1: Ja, oké. Ja.
0: Goed zo. Ja. Luisteraars, u heeft het zelf gehoord. Een specialist, barbecue specialist uit Suriname. Konanga een speciaal recept, ja. Ja, u heeft het gehoord. Mina verhaal. En hij is in Suriname een begrip. Hij heeft Amnesty moeten aanvragen. Daar heb ik Sakong. Voor Kaholland. In Suriname man vindt dat nee, dan kan ik wel die boeja zo. Dat want hij is ernstig bezig op zijn manier. En we weten dat Surinamers houden van lekkernijen. Hoe loopt Njang en we Njang Sweetie. En hoe loopt kwaliteit ook. Dus meneer Safa, tak jaso no no. Dan weet je zeker dat de luisteraars hoe maart dit appen. En de beoordeel. En if in een lukboom, we horen netje ja. Nooit in de gwasser namoro, ak banjeng. We horen let ja. De traman is er na sabari. Tak jong, na zout na oerit zo jong. Nee, we lukken even kwaliteit boon zodanig. Dat om Scott Aladentra barbecue maanvoedja in Holland. Dat we horen niet, ja. We zien wel hoe we het gaan doen. Altijd zijn er mensen die houden van oplossingen. Dat jong, dat zou naar oerheid zo, jong. Nee, we lukken even kwaliteit, boem zodanig. Dat om Scott Aladentra barbecue.

0: Luku Faojia-nummer. Zo, en dan gaat het over barbecue, spare ribs en al die andere zaken eromheen. We houden rekening met de vrouwen die misschien in de verwachting zijn nu. Daar moeten we ook rekening houden. Terwijl ik dat aan die stap aan radio. Want dat los toe ik kom. Dus bij deze neemt u ons niet kwalijk. Dat is ook een deel van Mart. We hebben voor rekening aan het trouwen. Maar we houden rekening aan Allah samen.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: We beginnen met mevrouw Renate Bosten, directeur en oprichter Ribos. Goedemorgen Renate Bosten en haar collega Yvonne Diaz is hier ook aanwezig. Daar gaan we ook even kort mee spreken. Nou, Renate Bosten, directeur en oprichter Ribos. Wie is Renate Bosten? Vertel me maar.
2: Renate Bosten is, ik ben gedreven. Ik ben een persoon die ontzettend doorzettingsvermogen heeft en positief in het leven staat, eigenlijk altijd. Houdt van bouwen, van houdt om anderen in hun kracht te zetten en vooral een positieve energie. Dat vind ik wel belangrijk om aan te geven.
1: En ik begreep ook dat een tante van je, Muriel, een rol heeft gedaan, gespeeld bij het inspireren van jou.
2: Ja, het was.
1: Hoe deed ze dat?
2: Nou, het was niet direct een tante, maar ze werd tante Muriel genoemd. En het was de moeder van een vriendinnetje van mij. Ik woonde toen de tijd in Almere. Ze had een opvanghuis, Warringossen. En dan ving ze allemaal kinderen, jongeren, ving ze daar op. En ik was eigenlijk een soort van kind aan huis. Helaas is ze overleden, al een aantal jaren geleden. Maar toen zij overleed, toen kwam eigenlijk ook het besef dat ik ook een soort tante Muriel wilde zijn voor anderen. En in dit geval voor jongeren en jongvolwassenen. Dus vandaar dat zij ook echt een van mijn inspiratiebronnen is geweest om te starten.
1: Duidelijk. Wat is Ribos? Want de luisteraars denken van oké, dan is er een directeur, oprichter van Ribos. Maar wat is Ribos? Vertel me dat.
2: Nou, Ribos is een sociale stichting in Amsterdam Zuidoost. We staan inmiddels 13 jaar. Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen tussen de 17 en 35 jaar die op een kruispunt staan in hun leven. En dat kunnen jongeren zijn die vastlopen op bijvoorbeeld werk, school, mentale gezondheid, financiën, etc. We geloven dat ieder mens talent heeft. Alleen lukt het niet altijd om dat talent te ontwikkelen, omdat er soms te veel problemen tegelijkertijd spelen. En daarom begeleiden wij jongeren die niet alleen met gesprekken, maar ook door middel van trainingen, workshops en praktijkervaring, netwerkactiviteiten en persoonlijke coaching. En ons doel is dat jongeren weer de regie krijgen over hun eigen leven, hun talent ontdekken en uiteindelijk zelfstandig en vol vertrouwen kunnen deelnemen aan de maatschappij.
1: Nou, prachtige volzinnen. Dus dat is de reden waarom jullie opgericht zijn.
2: Dat is de reden waarom we opgericht zijn, maar dat is vooral het doel waarom we dat inderdaad voor deze jongeren en jongvolwassenen doen.
1: Oké, dan ga ik toch even lastig doen. In dit land, in Nederland, zitten we vol met honderden, duizenden stichtingen, hè? Met heel veel welzijnswerkers. Hoe komt het dat hun het verschil niet kunnen maken, die jij en je organisatie kunnen maken? Tell me.
2: Ja, er zijn gelukkig heel veel organisaties in Nederland die goed werk leveren, hè? Laten we dat voorop stellen. Alleen werken zij vaak vanuit één onderwerp en vanuit één leefgebied. Zoals bijvoorbeeld schulden of onderwijs of zorg. En bij Ribos kijken we echt naar de hele mens. Want als een jongere vastloopt op bijvoorbeeld school, dan speelt er ook vaak iets thuis of financieel of mentaal. En wij verbinden al die leefgebieden met elkaar en blijven dus 2 jaar betrokken bij zo'n jongere. En dat maakt onze aanpak duurzaam. En we lossen niet alleen het probleem op, maar we bouwen samen aan een toekomst.
1: Oké, dat klinkt als muziek in mijn oren. De doelgroep is 17 tot en met 35 jaar. Waarom heb je voor deze doelgroep gekozen?
2: Nou, de reden is omdat juist in deze periode ga je belangrijke keuzes maken voor je in je leven. En vanaf 18 jaar zegt men wel dat je volwassen bent, maar volwassenheid zit hem niet alleen in een leeftijd. Juist tussen je 18e en je 30e jaar ontwikkel je jezelf. Mm-hmm. Je maakt keuzes over bijvoorbeeld studie, over relaties, wonen, etc. Nou, het zijn prachtige jaren natuurlijk, maar het zijn tevens ook kwetsbare jaren. Mm-hmm. En we zien dat heel veel jongeren in deze fase vaak tussen wal en schip raken. En daarom willen we juist in deze levensfase naast hen staan, zodat ze niet uitvallen, maar zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.
1: Want is er een verband tussen kansarme gezinnen en kansarme jongeren? Want dat soort dingen, dat boeit me ontzettend. Want ik zeg, iedereen kan hier studeren, iedereen kan naar school, iedereen kan naar de hogeschool, iedereen kan eigenlijk alles bereiken wat hij zou willen, zeg ik, hè? Ik weet ook dat die maatschappij niet zo eerlijk is en rechtvaardig, maar goed. Is er een verband tussen als je kansarm gezin bent en je mogelijkheden?
2: Nou, ik spreek liever niet over de term kansarm. Ik spreek liever over jongeren die minder kansen hebben gekregen. Mm-hmm. En tuurlijk, in Nederland kan iedereen naar school, mm-hmm. maar niet iedereen begint vanuit dezelfde startlijn. Mm-hmm. Een jongere die opgroeit in een stabiel gezin met rust, ondersteuning, een netwerk, heeft vaak andere mogelijkheden dan jongeren die opgroeien met schulden, stress, huisvestingproblemen of mentale uitdagingen binnen het gezin. Talent is overal ter wereld, is het gelijk, maar kansen niet. Daarom kijken wij niet naar wat een jongere tekort komt, maar wat hij of zij nodig heeft om weer vooruit te komen.
1: Oké, duidelijk. Waarom onderbreken zoveel kansarme jongeren hun opleiding? Want wat kunnen we eraan doen? Want dat hoor ik ook vaak. Hè? Mm-hmm. Een paar weken geleden was er hier ook een interview in de studio. En daar ging het over dat jongeren niet meer naar school gaan of geen zin hebben. En waardoor komt dat? Want jij hebt te maken met die groepen natuurlijk.
2: Klopt. Nou, jongeren vallen meestal niet uit omdat ze niet willen leren. Ze vallen uit omdat er vaak meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Denk aan bijvoorbeeld stress, mentale klachten, geldzorgen of een moeilijke thuissituatie. Of het gevoel dat niemand ze echt ziet. En wat wij moeten doen is eerder signaleren en eerder naast zo'n jongere gaan staan. En niet vragen van waarom ga je niet naar school, maar vragen wat heb je nodig om weer verder te kunnen komen. En bij Reboost begeleiden we jongeren op alle leefgebieden. Daardoor krijgen ze weer rust, structuur, zelfvertrouwen en perspectief. En dat vergroot de kans natuurlijk dat ze hun opleiding afmaken en duurzaam kunnen meedoen in de samenleving.
1: Oké, dus rust, structuur. Oké. Kunnen luisteraars, wij als luisteraars, hè, kunnen wij ook een bijdrage leveren aan wat jullie doen en hoe moeten we dat? Nou, Yvonne, jij hebt er verstand van, hè, want jij bent zo iemand die ook actief is binnen Reboost. Vertel maar.
3: Ja.
1: Yvonne Diaz hebben we nu aan de voor.
3: Goedemorgen allemaal. Ja, ik vertel een beetje zelf hoe ik hier ben terechtgekomen. Ja. Ik ben begonnen bij een workshop die Renate heeft uitgenodigd hier in Zuidoost, Holendrecht. En ik wilde altijd een bijdrage leveren aan jongvolwassenen. En Renate wilde altijd een stichting beginnen. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil ook mee beginnen en meedenken. En zo ben ik hier ingerold in Zuidoost en heb ik ook leren kennen, Zuidoost, vooral in Holendrecht. Mijn motivatie om Reboost te werken is altijd uit een wens om jongvolwassenen vooruit te helpen, vooral in hun persoonlijke ontwikkeling. En ik werk nu al 30 jaar.
1: Hoeveel jaar?
3: Of 13 jaar.
1: Oh, 13 jaar.
3: Excuus. 13 jaar, dat is. Ik ben altijd geïnspireerd om de mogelijkheid om jongeren te helpen op weg naar hun zelfstandigheid. En ze hebben eigenlijk letterlijk die hand nodig, wat een ouder ook altijd geeft, bij de hand. Uh-huh. En dan is het fijn om een coach of een organisatie die jou meeneemt in jouw persoonlijke journey. Dus in verschillende gebieden.
1: Oké, maar goed, stel nou, ik ben 17 jaar, ja, mm-hmm. en ik kom daar bij Reboost, ik kom jou tegen, zeg, nou Yvonne, hier ben ik, ik wil eigenlijk niks, ik wil niet naar school, ik wil niet werken, ik vind het allemaal niks. Wat ga je doen? Hoe ga je me bij de hand nemen?
3: We beginnen dan altijd eerst met een korte introductiegesprek, maar ook eigenlijk, we willen ook eigenlijk projecten doen, dus een soort groepsactiviteit, zodat mensen, de jongeren, niet altijd het gevoel hebben dat ze iets willen doen, maar dat ze kennis maken met ons als persoon, als organisatie. En het is ook wat laagdrempelig. Ze kunnen zich aanmelden via onze e-mail, info@ribus.org. Mm-hmm. Of we zijn te vinden op social media. En dan laten we ook altijd onze werkjes zien, wat we allemaal doen. Mm-hmm. We zijn ook nu bezig met een project, Boost Your Passion. Mm-hmm. En daarin leren de jongeren ook hun passie te ontdekken, maar met begeleiding van ons. Soms weten jongeren niet waar ze moeten beginnen. En dan geven wij ze tools, dus thema's.
1: Dus als ik daar kom, dan krijg ik een warm gevoel.
4: Als ik even mag inhaken, omdat ze meestal waarschijnlijk niet weten wat ze... Dus wat er is voor ze, de hulpdinges.
3: Ja.
4: En heb ik nog een vraag. Mm-hmm. Zijn het buitenlandse jongeren of jongeren van... de komaf maakt niet uit.
3: Nou, we zijn wel hier gevestigd. Dus het zijn meestal wel,
4: Ik bedoel, er zijn Nederlandse jongeren, blanke jongeren, van alles.
3: Ja. Ja. Het is inderdaad meer onze Surinaamse jongeren, Ghanese jongeren, maar het is ook bedoeld voor verschillende culturen binnen Ribus.
4: Ja. En nu, wat de vakantie betreft, mm-hmm. Dan heb je heel veel van hun mm-hmm. die buiten de boot vallen zo. Mm-hmm. Doen jullie daar ook wat mee?
2: Als het gaat om, kijk, we zijn dus nu bezig met een voortraject. Yvonne heeft het net al aangekaart, Boost Your Passion.
4: Ja.
2: We hebben een tweejarig project, of programma moet ik zeggen, dat is ons boosterprogramma. En het voortraject is er juist om bedoeld dat we hem iets laagdrempeliger maken. Omdat je kan je voorstellen als je een jongere bent, precies wat u vraagt, hè, en zij kennen ons niet, dat de drempel gigantisch hoog is als je naar een boosterprogramma moet stappen. Mm. En zeker als je hoort 2 jaar. Dus we proberen in ieder geval activiteiten te organiseren. Leuke activiteiten. En dan moet je denken aan een voetbalwedstrijd. We hebben laatst een spelletjesmiddag georganiseerd. Waardoor jongeren niet het gevoel hebben dat ze iets moeten. Dat ze mogen en dat het ook leuk is.
4: Zo'n beetje kennismaking.
2: Een kennismaking, absoluut.
4: Right back.
1: Oké, dat is mooi. Maar hoe kunnen die ouderen of die mensen vrijwilliger bij jullie worden? Want dat was mijn vraag natuurlijk. Hè, van, kunnen andere, zeg maar, burgers die gepensioneerd zijn, kunnen die een bijdrage leveren of mensen die maatschappelijk betrokken zijn? Hoe kom ik bij jullie melden?
3: Er kunnen altijd inderdaad vrijwilligers bij ons komen. En wij plaatsen ons altijd via vacatures binnen Vivel. Daar zijn we ook onder andere vacatures.
1: Wat is Vivel?
3: Vivel is ook een organisatie hier binnen Zuidoost. Ja. Die ook samenwerkt met ons partijen. Samenwerkende partijen hier in Nederland, of Amsterdam. Ja. En ook, we doen ook, gebruiken ook veel social media. Uh-huh. Die we ook gebruiken. We zijn ook, we gebruiken platforms.
1: Ja.
3: Die ook vacatures, maar het sterkste is natuurlijk mond-op-mond reclame. Dus ook binnen ons eigen netwerk gaan we ook zoeken naar zo'n oproep om vrijwilligers.
1: En wat zou zo'n vrijwilliger kunnen doen bij jullie? Wat voor vacatures zou ik maar willen doen, vrijwillige vacatures?
2: Nou, we hebben diverse vrijwilligers vacatures. En op dit moment zitten we met Ribus in een groeifase.
1: Mm-hmm.
2: En dat betekent dat we bezig zijn om ervoor te zorgen dat we ook gestructureerd gefinancierd gaan worden. Daarom werken we met vrijwilligers, dat wil ik even vooropstellen.
1: Mm-hmm.
2: Vrijwilligers, mensen die zich geroepen voelen om te zeggen van, hey, ik wil me aansluiten bij een bestuur, als penningmeester bijvoorbeeld. Of secretaris. Helaas is onze secretaris onlangs overleden.
1: Gecondoleerd.
2: Dank u wel. En het is dan een beetje jij zit een beetje op twee sporen. Want aan de ene kant heb je alle respect natuurlijk. Hè, van het feit dat onze secretaris heel lang met ons gewerkt heeft. Is overleden. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon door. En zijn rol was secretaris van de organisatie. Bij het bestuur moet ik wel duidelijk zeggen dat zijn meewerkend bestuursleden. He, want vaak heb je een bestuur die dan wat iets achterover, nou niet achterover leunt, maar iets meer op de achtergrond staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar in ons geval is het echt meewerkend bestuursleden. Nou, daarnaast hebben we altijd wel ruimte voor handjes voor onze communicatie- en marketingteam. Die heel erg met social media bezig is. Heel erg bezig is om Reboo zichtbaar te maken. Maar vooral onze waardepropositie vind ik wel even een belangrijk om toe aan te geven.
1: Leg uit.
2: Waardepropositie, dat betekent, wij zenden heel veel. We vertellen via social media onder andere wat we doen. Mm-hmm. Maar het is vooral ook belangrijk, en zeker als het gaat om het stukje financiën, om heel duidelijk te maken van welke waarde leveren wij aan de maatschappij. Welke waarde leveren wij bijvoorbeeld aan een werkgever, aan een school, aan gemeentes, nou, et cetera, et cetera. En dat stukje mag wel wat meer naar voren komen. Maar ook coaching. Ik ben Boostcoach, zo noemen we de coaches binnen Reboost, die voornamelijk de jongeren begeleidt. Nou, daar zou ik het fantastisch vinden als mensen zeggen van, hey, voor een paar uurtjes in de week zou ik daar een stukje ondersteuning in willen bieden. Maar ook voor onze administratie. Super belangrijk, onze administratie. Want zonder die administratie, dat is eigenlijk de spil van je hele organisatie. Dus daar hebben we ook absoluut handjes voor nodig. En vrijwillig is bij ons, ik zeg niet vrijblijvend, dat moet ik wel heel duidelijk zeggen. Mm-hmm. Het is ook niet dat je komt even voor een paar uurtjes en we gaan voor 2 uurtjes werken. Maar het is echt werk. En dat betekent dat we echt van mensen minimale inzet vragen tussen de 4 en 8 uurtjes per week.
3: Okay. Mag ik een aanvulling doen? Ja, voor de vrijwilligers zelf is het altijd heel goed om jezelf ook te blijven ontwikkelen. En ja, je leert ook heel veel binnen het team. Dus je leert samenwerken, je leert ook nieuwe dingen van elkaar en met elkaar. Dus dat is ook goed voor een vrijwilliger of op je cv. Dus het is niet, wat Renate zegt, niet vrijblijvend. Het is
1: voor je ook eigen ontwikkeling.
3: Ook voor je
1: en
3: eigen
1: ontplooiing is juist. Het altijd wel goed.
4: Op het maatschappelijk vlak.
3: Ja. Ja.
4: Ontwikkel je
3: en
4: ontplooien.
3: En je vergroot je netwerk.
1: Dus luisteraars, u hoort het. Als u een paar uur over hebt en u wil serieus wat doen. Want vrijwilligerswerk is geen vrijblijvendheid. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Het is gewoon vrijwillig verplicht eigenlijk.
5: Moeten de vrijwilligers aan een bepaalde competentie voldoen? Of kan iedereen vrijwilliger worden?
2: Nou, het hangt er vanaf inderdaad de rol. Kijk, op het moment dat je penningmeester bent, als je die rol vervult, is het wel heel erg belangrijk dat je wel verstand hebt van financiën natuurlijk. En een accountantsachtergrond zou heel fijn zijn. Als je administratie doet, dan is het wel fijn dat je wel weet hoe bepaalde systemen inderdaad werken. En dat je vooral ook in staat bent om bepaalde werkzaamheden ook op te volgen. Mm-hmm. Coaching met jongeren vind ik super belangrijk. Ik doe het al 27 jaar. Dus ik ben wat dat betreft, en 13 jaar de stichting natuurlijk. Ik ben heel beschermd naar de jongeren toe. Dus ik vind het wel heel fijn als mensen die er komen het zeker met hun hart doen. Affiniteit hebben met de doelgroep. En daar wel een klein beetje een soort van achtergrond in hebben. Of met jongeren al eerder hebben gewerkt binnen organisaties.
5: Ja, een soort van ervaringsdeskundige
2: kan
5: ook.
2: Ja, precies, absoluut.
5: Ik heb nog één vraag. Hè. Ik wijk even af van de vraag die hiervoor staat. In hoeverre werken jullie met het UWV samen? Omdat ik weet dat werkgevers door het UWV een stimulans krijgen om jongeren aan te nemen. Bijvoorbeeld een soort van VSO-leerlingen. Indicatie meekrijgen of een loonkostenvergoeding, zodat werkgevers gestimuleerd worden om jongeren op te nemen. In hoeverre zijn jullie ervan op de hoogte? Hebben jullie samenwerkingsverbanden met de UWV en de gemeente?
2: Nee, mooi dat u dat aangeeft. Dat hebben we op dit moment nog niet.
5: Het is wel een stimulans,
2: absoluut,
5: hoor. Want
2: absoluut.
5: De werkgever die staan echt te springen omdat er geen mankracht is.
2: Absoluut.
5: Maar als zij dus dan de zekerheid hebben van, een subsidie.
2: Ja.
5: Als zo iemand dan ziek wordt, dan krijgen ze dan een soort van loonkostenvergoeding. Dus dat zou ik wel willen meegeven.
2: Is een hele
5: in alle bescheidenheid.
2: Ja, een hele goede, dank u wel. Ja. Want als het gaat om vrijwilligerswerk, dan zou het heel fijn zijn, want het is een weerwar van allemaal regels. En je moet inderdaad het juiste pad weten te volgen. Dus als er mensen zijn die zeggen van, ik snap het, ik weet exact hoe dat werkt, zijn van harte welkom. Trouwens, nog één ding als het gaat om vrijwilligers. Want laten we daar niet moeilijk over doen. Geld is ontzettend belangrijk. Dus als er mensen zijn die zeggen van... Hey, wij zouden heel graag het stukje fondsenwerving op willen pakken. Heel graag.
1: Heel mooi, heel mooi. Dat hoor ik vaker. Ja. Nou, dan gaan we verder. Wat is de unieke boosterprogramma? Dus MeTime gesprek heb ik begrepen. Ja. Een praktische groepsactiviteit zoals Train Together Time.
2: Ja.
1: En dan denk ik, oké, vertel me daarover. Ja. Over wat is MeTime gesprek?
2: Ja, nou, om te beginnen. Ons boosterprogramma is uniek omdat we niet naar één probleem kijken. Maar we kijken naar de hele mens. En dat noemen we de holistische aanpak. Dus als een jongere vastloopt op school, kijken we dus niet alleen naar het stukje school. We kijken ook hoe het bijvoorbeeld thuis gaat, hoe het financieel gaat, hoe iemand zich mentaal voelt. Alles hangt dus samen met elkaar. En ons tweejarig boosterprogramma, hè, net wat u vraagt over de MeTime. MeTime gesprekken, dat was eigenlijk naar aanleiding van een jongere die toen op een gegeven moment zei van... Hé, maar Renaat, waarom noem je dat niet MeTime gesprekken? Omdat het gaat om de investering in je eigen tijd. Veel jongeren kwamen daarin en dus van, nou ja, ik heb het druk en moet ik dan nu naar Reboost? Het gaat om je eigen investering, je eigen tijd, dus vandaar de MeTime gesprekken. Nou, dat zijn de persoonlijke gesprekken, één op één, waarin de jongere centraal staat. We luisteren, we spiegelen, we stellen doelen en werken samen aan een persoonlijke groei. Het tweede onderdeel is het Train Together Time. En dit zijn workshops, trainingen, evenementen, excursies, netwerkactiviteiten. En daar leren jongeren van elkaar. Ze oefenen met nieuwe vaardigheden en ze bouwen aan zelfvertrouwen. We noemen onze deelnemers niet voor niets onze Reboost Family. En niemand hoeft het dus alleen te doen. En we geloven dat echte verandering pas ontstaat wanneer iemand zich gezien, gehoord en gesteund voelt. En daarom begeleiden we jongeren 2 jaar lang niet alleen totdat het probleem is opgelost, maar totdat iemand stevig genoeg staat om zelfstandig weer verder te gaan.
1: Aha, dat is helemaal fantastisch.
2: Ja.
1: Toen ik jong was, ging ik wel eens met uitwisselingsprogramma's van Nederland naar Duitsland. Voor 14 dagen op zo'n schip met Duitse en Nederlandse jongeren. En ook in Engeland ben ik geweest. En daar heb ik het over de jaren 70. Hè, zijn dat soort mooie dingen er nog? Want dat waren fantastische, mooie, educatieve dingen. Ik heb veel van geleerd en ook omgaan met diverse culturen en volkeren. Hebben jullie dat of bestaan die dingen niet meer?
2: Ze bestaan absoluut. Alleen wij doen dat nu nog niet op die schaal. Hè. Als het gaat om excursies, dan is het vaak gewoon binnen Nederland. Zeker staat het op onze verlanglijstje om uiteindelijk ook dit soort activiteiten te gaan ondernemen. Maar ze bestaan absoluut wel, ook zeker in Amsterdam Zuidoost.
1: Oké, mooi zo. Hebt u 2 of 3 mooie voorbeelden wat niet goed ging met jongeren en dat jullie als Reboost wel het verschil maakten? Want
2: ja.
1: Ik ben een heel pragmatisch mens, dus ik wil graag nu concrete voorbeelden hebben van hoe jullie dat doen.
2: Ja, nou, we hebben dus een jonge vrouw die bij ons binnenkwam in de 20. En toen ze bij ons binnenkwam, toen worstelde ze met haar eigen zelfvertrouwen. En ze had problemen op verschillende leefgebieden. Haar woonsituatie was heel erg onzeker. Ze wist eigenlijk niet welke kant ze op wilde. En samen zijn we stap voor stap aan de slag gegaan. Door de persoonlijke coaching, de groepsactiviteiten en haar eigen inzet. En ze ontdekte daardoor haar eigen talent. Of ze kreeg meer zicht daarop. En vertrouwen in zichzelf. En ik ben super trots om te zeggen dat ze toen de tijd de ambitie had om naar school te gaan. Mm-hmm. Maar doordat wij haar aan de hand hebben genomen, gaat zij nu naar de universiteit.
1: Oh,
2: en niet omdat wij, het is niet omdat wij het voor haar gedaan hebben, maar omdat zij zelf de kracht gevonden heeft om weer aan haar eigen toekomst te bouwen. Dus daar ben ik echt super trots op. Nou, een ander voorbeeld is een jonge man. En hij was dakloos toen hij bij ons kwam. Hij had te maken met schulden, mentale problemen, relatieproblemen, geen werk. Nou, noem het erop. Zijn leven was helemaal uit balans. En samen hebben we gewerkt aan structuur, stabiliteit en perspectief. En inmiddels heeft hij weer een veilige woonplek, meer rust in zijn leven. En hij kijkt weer vooruit. En dit is waar Reboost voor staat. Niet alleen crisis opbouwen, maar ook bouwen aan een duurzame toekomst. En hij wordt weer binnenkort vader van een tweede kindje met dezelfde vrouw. En dan ben ik echt, ik ben trots op. Ik ben heel blij. Hey. Ja.
1: Oké, mooi. Ja. Dat klinkt heel goed. Maar wanneer komt iemand in aanmerking voor hulp bij jullie? Wanneer kan iemand jullie vinden en hoe?
2: Ja, nou, iedere jongere of jongvolwassene tussen de 17 en 35 jaar die vastloopt of op één of meerdere leefgebieden, die kunnen zich bij ons aanmelden. En dat kan gaan op school, over school, werk, wonen, financiën, persoonlijke ontwikkeling of mentale uitdagingen. Wel is het belangrijk dat de begeleiding die wij bieden passend is. En wanneer iemand specialistische psychiatrische zorg nodig heeft, dan werken wij samen met andere organisaties. We gaan in ieder geval wel kijken welke andere organisaties deze jongeren kunnen ondersteunen. Ribus is geen vervanging van bijvoorbeeld de GGZ, maar juist een aanvulling. En waar nodig trekken we samen op met andere professionals.
1: En kunnen mensen van een andere stadsdeel, zeg maar, ik woon in Nieuw-West, kan daar een jongere die ik ken doorgestuurd worden naar jullie?
2: Ja, absoluut.
1: Ja? Ja. Oké, dus dat is niet een belemmering?
2: Nee, absoluut niet. Dat hangt heel erg zelf van de jongeren af natuurlijk, of die naar Zuidoost wil komen. Het is wel onze ambitie trouwens om binnen andere stadsdelen te gaan opereren.
1: Want ik denk ook aan Amsterdam-Noord, daar heb je de nodige zorg, laat ik het zo zeggen. Oké, en wat zijn de eisen waaraan men moet voldoen? Stel je ook eisen aan die jongeren of aan die doelgroep van 17, 35 jaar?
2: Ja, een belangrijkste voorwaarde is natuurlijk motivatie. Je hoeft je leven niet op orde te hebben en je hoeft ook niet precies te weten wat je wilt. Maar je moet wel bereid zijn om eerlijk naar jezelf te kunnen kijken en stappen te zetten. Wij lopen met alle liefde graag een stuk met je mee. Maar uiteindelijk moeten jongeren het ook zelf willen om te groeien. En bij Ribus geloven we niet in overnemen, maar in samenbouwen aan zelfstandigheid.
1: Oké, dat klinkt ook goed. Maar dan ben ik nu, ik luister naar dit programma, denk van hé, ik ken een paar jongens, dus ik ga ze naar jullie sturen. Zijn er kosten aan verbonden? Want kost het ze wat geld? Of is het gratis? Of,
2: Nou, we vragen wel een eigen bijdrage, maar die is afhankelijk van de financiële situatie van de jongeren. Want we beseffen ook dat niet alle jongeren in staat is financieel gezien om een eigen bijdrage te kunnen betalen. Dus daar kijken we naar. En we vinden ook niet dat geld een reden mag zijn waarom iemand geen hulp krijgt.
1: Okay.
2: En daarom kijken we altijd samen wat er mogelijk is. En heeft iemand geen inkomen of weinig financiële ruimte, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. En ons uitgangspunt is dat de hulp toegankelijk blijft voor iedereen die gemotiveerd is.
1: Oké. En hoe lang duurt zo'n traject? Het kortste traject? Het kortste en het langste traject?
2: Het langste, of het kortste traject, we hebben de voortraject is 3 maanden. En het langste is 2 jaar. En dat doen we heel bewust. Het eerste jaar is heel intensief en dan werken we aan persoonlijke ontwikkeling, praktische uitdagingen en het versterken van vaardigheden. En het tweede jaar staat in het teken van nazorg en verder zelfstandig functioneren. En want juist in die fase willen we voorkomen dat jongeren weer terugvallen. En we geloven in echte verandering dat het tijd nodig heeft. En daarom kiezen we niet voor een kort traject, maar voor duurzame begeleiding. Dat vinden we echt belangrijk.
1: Oké, maar na 2 jaar moet je er eigenlijk wel uit?
2: Na 2 jaar gaan ze eruit. Er zijn uitzonderingen op de regel. Want we hebben ook wel eens jongeren gehad die 4 jaar bij ons zijn gebleven. Want we hebben in die doelgroep zijn er ook jongeren en jongvolwassenen met een LVB-problematiek, licht verstandelijk beperkt. En ik zeg altijd van, want het is een labeltje die je dan op iemand plakt. Ik ben niet zo van de labeltjes. En ik vertaal het altijd in de vorm van je leert gewoon anders. En misschien duurt het bij jou iets langer dan bij een ander. En dan moet je jongeren ook de tijd vergeven.
1: Oké. Helder. Hebben jullie ook stageplekken, werk en woningen voor de doelgroep jongeren? Want ze hebben woning nodig, ze hebben werk nodig en stageplekken. Hebben jullie die? Of kunnen jullie daarvoor zorgen?
2: Nou, we hebben stageplekken. We hebben verschillende, ik heb het net al genoemd, de verschillende teams die we binnen Ribus hebben. Dus communicatie- en marketing stagiaires, administratieve stagiaires zou heel fijn zijn. En daarnaast ook, we hebben veel stagiaires van social work voor het werken met jongeren. We hebben geen werk. En het vrijwilligerswerk vooralsnog. Ja. Maar nogmaals, we zitten in die groeifase waar we uiteindelijk wel hopen dat we mensen kunnen aannemen en dat mensen ook gewoon kunnen werken binnen Ribust. Maar we hebben wel een groot netwerk waar we gebruik van kunnen maken. Woningen helaas niet. Ja, maar belangrijk is, vind ik wel, om te zeggen dat we Hè, op het moment dat mensen of jongeren bij ons komen en vragen, hè, hebben vragen over wonen. Het is niet dat we dan de deur meteen dichtgooien en zeggen van we hebben het niet. Maar we gaan wel kijken binnen het netwerk welke mogelijkheden er dan zijn.
1: Jullie verwijzen door in principe.
2: We verwijzen door, maar doorverwijzen is niet via een briefje van ga maar eventjes naar de overkant. Maar we blijven betrokken bij het gehele proces.
5: Roy, wat dacht je van een muziekje? Jongeren kunnen niet zo heel veel opnemen. Hè?
1: Maar oké,
5: Die willen...
1: Ze moeten hierover nadenken.
5: Abo, eventjes
1: ja,
5: okay,
1: even bijkomen. Abo, doe maar. Geef die jongeren een pokoe. Geef ze een mooie pokoe, ja?
5: En dan denken ze, mi garo, mi ene. Ik heb het al zo zwaar. Ik ga een mooie pokoe uitzoeken. Even kijken.
1: Oké, waarom?

0: Luisteraars, ja, ik begrijp dat er heel veel brandende vragen bij u zijn, dus die kunt u zo direct ook stellen op 020-471-4291. Nog enkele kleine vragen naar jullie toe. Hoe kunnen betrokken burgers, dus ouders, grootouders, de jongeren aanmelden? Of ik als ouder, hoe kan ik kinderen aanmelden of de jongeren? Hoe doen we dat?
1: Ze kunnen ons aanmelden via onze sociale algemene e-mail.
0: Ja.
1: info@riboes.org.
0: Ja.
1: We zijn bereikbaar op de dinsdag, donderdag en vrijdag. Hofgeest.
0: Ja.
1: En ons telefoonnummer is 06-18-31-1217.
0: Nog een keer, herhaal ik nog een keer.
1: 06-18-31-1217.
0: En Hofgeest, waar van Hofgeest?
1: Hofgeest. 146B.
0: 146B. Oké, daar kan men dus aankloppen bij jullie. En dan op maandag, dinsdag en vrijdag.
1: Dinsdag.
0: Dinsdag, vrijdag.
1: Donderdag en vrijdag.
0: Oké, dinsdag, donderdag en vrijdag. En zijn er ook tijden inderdaad, zoals er vroeger staan? Wat zijn de tijden?
2: De tijden zijn van 1 tot en met 7 uur.
0: Oké, dan hebben we dat. Kunnen ook docenten... tantes, ooms, mensen naar jullie doorsturen? Dus ook scholen bijvoorbeeld?
2: Absoluut.
0: Oké. Nou, dames, ik denk dat we dan intussen wel een heleboel weten intussen van tantes, ooms, mensen naar jullie doorsturen? Dus ook scholen bijvoorbeeld?
2: Absoluut.
0: Oké.

0: We wachten dan op vragen. En zijn er ook dingen die jullie willen vertellen, los van vragen die ik niet heb gesteld?
1: Nog misschien meer ter aanvulling.
0: Ja?
1: Als een jongere de boosterprogramma helemaal volledig gaat volgen,
0: ja?
1: krijgen ze ook een certificaat.
0: Okay.
1: Dus het is echt de hele journey wat ze dan hebben geleerd. En dan gaan ze ook een soort presentatie houden over hun persoonlijke ontwikkeling binnen de boosterprogramma.
0: Dus als het goed is, krijgen ze dan gewoon meer zelfvertrouwen. Wat zijn er bijvoorbeeld als ik een certificaat, als ze zo'n certificaat krijgen, wat staat in zo'n certificaat? Wat hebben ze dan verricht? Wat kunnen ze?
1: Wat ze hebben verricht dan hoe ze zichzelf presenteren, hoe ze werknemersvaardigheden, hoe je in gesprek gaat.
2: Zo worden maatschappelijk klaargestoomd
0: voor de maatschappij.
2: Bij Reboost.
1: Klopt.
0: Voor de maatschappij.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi, mooi, mooi.
3: Kan ik daar nog een aanvulling op doen?
0: Ja.
3: Hetgene wat zeg maar, als we het hebben over resultaten.
0: Ja.
3: We hebben het dan net al gezegd, hè, in één woord, ze worden klaargestoomd voor de maatschappij. En dan moet je denken aan een stukje zelfredzaamheid, zelfstandigheid, veerkrachtigheid. En ik zeg altijd, het belangrijkste is dat als zij weggaan bij ons, bij Reboost, dat ze, wij pretenderen niet dat alles wordt opgelost en dat ze nooit meer obstakels in hun leven of belemmeringen gaan ervaren. Maar ze hebben wel wat meer veerkracht. Ze durven ook hulp te vragen, want vaak is het ook wel een drempel. Kunnen zich beter uiten, hè, als het gaat om een stukje communicatie. Want hoe benader je inderdaad instanties als je hulp nodig hebt? Het stukje schaamte, hè, om hulp te vragen, dat wordt geminimaliseerd. En daarnaast denk ik vooral dat ze ook meer ruimte hebben voor hun talent. Wie ze zijn, wat ze kunnen. En hoe ze bepaalde uitdagingen, noem ik het maar, in hun leven in ieder geval kunnen aangaan. Dat ze daar minder bang voor zijn. Ik denk dat dat wel het resultaat is. En dat zit er natuurlijk in, hè, dat ze wellicht weer betere keuzes gaan maken richting werk of richting een opleiding. Want ook het keuzes maken richting, noem het maar, hè, ik heb het net al gezegd, werk kan soms ook een belemmering zijn. Maar dat zijn wel de dingen waar ze in worden versterkt.
0: Wat moet ik me bij voorstellen bij dat het keuze maken voor werk, dat een belemmering is? Kan je me daar helpen?
3: Ja. Nou, wat er vaak gebeurt is dat je omgeving invloed heeft op de keuzes die je kan maken in het leven. En dat kan een opleiding zijn, dat kan werk zijn. En vaak horen we wel van jongeren op het moment dat je met ze in gesprek gaat. En zij noemen een naam van een opleiding van, hé, ik ga die opleiding volgen of ik ga daar werken. En als je doorvraagt van, maar wat maakt dat je daarvoor kiest? Mm-hmm. Dat ze dan redenen opgeven van, ja, maar mijn ouders willen dat. Of, maar er zijn heel veel vrienden die dat ook doen. Mm-hmm. En dat zijn geen bewuste keuzes die vanuit jezelf komen. Maar het is je omgeving die daar invloed op heeft gehad.
0: Oké. Want je noemde ze dat ook schaamte om hulp te vragen.
3: Ja.
0: Nou, kan je me daar ook wat voorbeelden geven dat mensen schamen om hulp te vragen?
3: Ja, het is aan de ene kant is het ook een beetje cultuurgebonden.
0: Mm-hmm.
3: En dan bagatelliseer ik veralgemeniseer nu even, hè, uitzondering op de regel. Ik ben zelf van Surinaamse kom af. En je hangt je vuile was niet buiten. Dus op het moment dat jij problemen ervaart in je leven, dan bel je niet een instantie op. Of dan ga je niet naar je buurvrouw van, ik heb problemen. Maar dan hou je het binnenskamers. En dat kan gevolgen hebben natuurlijk voor je situatie. Want als jij financiële problemen hebt en daar geen hulp voor zoekt, nou, we kunnen het allemaal raden welk gevolg dat heeft. Uiteindelijk wordt de stapel alleen maar hoger en niet minder.
0: Oké. Peggy, misschien moet je nog een pokoe in de ether gooien, ja? Want ik dacht, de telefoon was roodgloeiend. Maar misschien moeten de mensen nu ook over nadenken, hè? Want er is toch wel een heleboel over tafel gegaan vandaag. Peggy, maak ons blij.

0: Ja, living is standing with a broken heart. Mevrouw Borsten, we gaan verder met een gelukkig en blij hart. Hè? Ja, dat is precies de bedoeling. Als ik zo hoor wat je en die organisatie van je allemaal doet, dan denk ik, daar zit heel veel waarde in. Als er maar één jongere geholpen wordt, ben ik al blij. Of zijn we als maatschappij blij. Maar daar zit dus gewoon een waardeaspect. En nu is mijn vraag, hoe gaan we deze waarde meetbaar maken? Want in deze maatschappij is het zo, je moet het economisch kunnen verantwoorden. Dus als je zegt van bijvoorbeeld een jongere die bij jullie een 2-jarig traject heeft gedaan, dat levert de maatschappij 100.000 op, want dan hoeven ze geen minder uitkering, ze verdient geen schooluitval, minder druk op de huisartsenposten en op de GGZ, whatever. Ja. Dus hoe gaan we dat in waarde uitdrukken, alles wat jullie doen?
1: Kijk, de maatschappelijke waarde, voor mij zijn we het allemaal over eens, van Rimus is gigantisch groot. En wanneer een jongere weer naar school gaat, een diploma haalt, werk vindt of uit de schulden blijft, dan profiteert niet alleen de jongere natuurlijk. Ook scholen hebben daardoor minder uitval. Werkgevers behouden gemotiveerde medewerkers. Gemeenten besparen op zorg en uitkeringskosten. Woningcoöperaties krijgen stabielere huurders. Gezinnen krijgen weer perspectief. Maar misschien is de grootste winst natuurlijk dat een jongere weer in zichzelf gaat geloven. Want als een jongere ontdekt, ik ben meer dan een probleem, ik heb talent, ik doe ertoe, dan verandert dat niet alleen het leven van die ene jongere, dat verandert ook de toekomst van een gezin en soms zelf van de volgende generatie. En dat is precies waar Rimus zich iedere dag voor inzet. Ik heb nog wel een stukje wat ik wilde zeggen over het stukje financiën. Mm-hmm. Waarom is structurele financiering voor een organisatie als Rimus zo belangrijk? Nou, wij zien iedere dag wat er nodig is om jongeren duurzaam vooruit te helpen. Maar vele subsidies zijn van tijdelijke aard of gericht op één specifiek onderwerp. En terwijl het leven van een jongere niet is opgedeeld in losse hokjes. We geloven juist in die langdurige begeleiding, preventie en samenwerking. En structurele financiering betekent dat we jongeren kunnen blijven ondersteunen, professionals kunnen behouden en kunnen investeren in de kwaliteit van innovatie. Want voorkomen is uiteindelijk altijd goedkoper en menselijker dan achteraf problemen oplossen.
0: Nou, dat wil ik helemaal eens met je. Mm-hmm. Rufus, ik zie je denken.
2: Om jullie kwalitatief te beoordelen, is het dat jullie een bepaalde hoeveelheid of percentage aan studenten leveren voor de maatschappij, dat men kan zien, een soort graadmeter van, hey, ze zijn goed bezig, ze leveren lopen de band of ze leveren een aantal studenten.
1: We hebben in die 13 jaar dat wij bestaan, hebben we absoluut van, door middel van registratie en het aantal wat we voorbij hebben zien komen, wat bij onze projecten hebben of het programma hebben gedraaid, bijgehouden. Nou, uit mijn hoofd zijn dat ongeveer 300 nog wat, ik kan niet exact de cijfers meer aangeven, want dat is een tijdje geleden. 300 nog wat jongeren hebben ook het echt afgerond. Ik denk ongeveer 601 jongeren die bij ons binnen zijn gekomen middels evenementen, workshops, trainingen, intakegesprekken. Dit wordt bijgehouden, dit alles, via natuurlijk de administratie. Daarom is het zo belangrijk dat, dat er meerdere mensen zijn die ons daarmee gaan helpen. Want daar zit absoluut het stukje waarde. En we leven in een land waar cijfers ontzettend belangrijk zijn. Dus je moet aantonen van, nou, hoeveel mensen heb je dan inderdaad geholpen. Ik gaf net al aan, we hebben ook een voortraject. Ja. En die voortrajecten kunnen uit verschillende activiteiten ontstaan. Een MDT, maatschappelijke diensttijd. Yeah. En die maatschappelijke diensttijd, die wordt gefinancierd door het Rijk. Rimus is onderaannemer. En we hebben een systeem waar al dit soort gegevens, hoeveel jongeren er binnenkomen, wat is het resultaat, et cetera. Aan het einde moet het allemaal toonbaar worden gemaakt. Ja, want daar gaat het geld.
0: Zeker. Ja. Klinkt me ook heel logisch, hoor. Dat je alles kunnen verantwoorden.
2: Ja. Ja. De,
0: weten is weten.
2: De ene hand was het andere.
0: Ja. Klopt. Nou, dames, wat mij betreft zijn alle vragen beantwoord. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Ik snap wel dat Er is nu heel veel over tafel gekomen. Mensen moeten goed over nadenken. Maar ik wil alle ouders, alle jongeren, alle grootouders en overgrootouders zeker wijzen op deze mogelijkheid van Riboos, zit u ermee? En wij weten hier in Zuidoost, maar niet alleen in Zuidoost, in eigenlijk heel Amsterdam, spelen er heel veel zorgen en problemen met jongeren. En er is dus hulp nu. Er is zo'n stichting als Riboos. Ik zou zeggen, neemt u vooral vanaf volgende week contact op met Riboos. Ja?
1: Ja.
0: En bedankt voor het komen.
2: Nogmaals, je adres. Ja? Adres en
0: telefoonnummer.
3: Hofgeest 146 B.
4: Hofgeest 146
3: B. Telefoonnummer 06-1831-1217. Onze algemene e-mail info@riboost.org.
4: Het is Riboost.
3: Riboost.
2: Riboost. R E streepje B O O S T. Ja. Zo zeg, het is vakantie. Loop eens langs. Zijn voor de campagne.
0: Want jullie zijn in de vakantie ook bereikbaar?
1: Wij zijn in de vakantie ook bereikbaar. We gaan de laatste twee weken van augustus even dicht. Hmm. Maar tot die tijd zijn we gewoon open. En daarna, na augustus in september. Ja.
0: En gaan jullie misschien tijdens de vakantie wat doen voor jongeren?
1: We zijn nu bezig. Is een oproepje. Boost Your Passion. Hmm. Waar jongeren zich aan kunnen melden. MDT, wat ik net al heb uitgelegd. Boost Your Passion gaat over dat zij met hun passie gaan kijken hoe concreet ze dat inderdaad kunnen gaan inzetten. Ondernemerschap, werk of opleiding, daaruit kunnen ze dus kiezen. En wij gaan met deze jongeren een mooi plan maken, zodat zij uiteindelijk weten hoe ze dat aan gaan kunnen pakken voor zichzelf.
0: Nou, heel hartelijk bedankt namens Maarten Radio dat jullie hier aanwezig wilden zijn en konden zijn.
3: Graag gedaan.
0: We wensen jullie heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Nou, luisteraars, blijft u vooral vandaag luisteren naar Maarten Radio, want we hebben zo direct een speciaal voor onze collega Maarten Zordam, Max Zordam. En dat gaat een hele middag in beslag nemen. Nou,
2: Ze hebben niet gebeld, maar ze hebben u wel gehoord.
0: Ze hebben u gehoord. En wij weten uit ervaring dat de mensen echt even het laten neerdalen voordat ze dan weer tot actie
2: opkomen. Had je iets verkeerds moeten zeggen, bellen ze gelijk.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: Ja, luisteraars, zoals eerder aangekondigd, contact met het Kwaku Zomerfestival, de organisatie. Vandaag in de persoon van Vincent Sucra. Klopt dat?
1: Feigo.
0: Ego, mijn actie. Feigo, dan ga je na het eerste weekend Kwaku. Is alles goed gegaan? Is alles in place? Wat zijn de updates? Kom je maar in. Vertel ons hoe het is gegaan.
1: We hebben een heel mooi eerste weekend gehad, man. We hebben een heel mooi zonnig eerste weekend gehad. Eigenlijk zoals het bijna altijd een jaarlijks gaat. Goed begin. We hebben de evaluaties gehad. Dus eigenlijk praktisch goed gegaan. En nu gaan we een beetje verbeteren. De verbeterpunten inzetten. Zodat we vrijdag weer morgen weer kunnen beginnen met de eerste Friday Night Unfolk. In het Nelson Mandela Park op Kwaku.
0: Mooi. Nee, de geluiden zijn positief hoor. Ik heb een paar mensen ontmoet. Maar dat ik, oh, Kwaku, sweetie, jong. Sean, sweetie. Robatetti, kom hoor, biggie, jong. En dat zijn de geluiden die ik hoor. Want ik ben er zelf nog niet geweest. Maar de geluiden zijn positief. En zijn er andere zaken waarop we moeten letten voor zo komend morgen? Schijnt ook een bijzondere dag te worden daar, vrijdag met Unfolk.
1: Ja, vrijdag met Unfolk zal zeker een bijzondere dag. Heel veel mensen vragen me als er kaarten aan de poort te koop zijn. Nee, we hebben geen kassa's open. Dus je moet het online aanschaffen van tevoren. Dus bij deze eigenlijk voor de mensen, regel het met iemand of zo. Als je alleen contant hebt, het Suriname, vraag iemand dan om het voor je te kopen. Mag niet meer bij de Friday-events dat we de kassa's open hebben.
0: Oh ja. Oh, dat is nieuw dus.
1: Ja.
0: Het mag niet meer. Iets wat ook niet mag, parkeren. Hoe is het jullie vergaan met het parkeerbeleid? Want meer, Wagina mag gewoon zomaar in de buurt meer. Vertel
1: ja,
0: ons.
1: Dat is ook helemaal ook met de gemeentelijke diensten. Vanwege alle verbouwingen in de diverse wijken in het stadsdeel. En zeker daar waar we zijn, rond het Nelson Mandela Park, Belmerplein, Amsterdamse Poort. Dus er is beperkte parkeergelegenheid. En

0: Een goede middag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Radio Maart, zoals u weet, elke keer treden we weer in herhaling. Maar ik blijf het zeggen, Radio Maart is uw favoriete zender. Het is niet alleen uw favoriete zender, maar het is ook een familiezender. Radio Maart is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, aan de Wout-Riechemstraat nummer 8. In de vrije ether via Salto kunt u Radio Maart beluisteren via 107.90 frequentie. Digitaal is dat ook mogelijk. En dan gaat u naar www.radiomaart.nl en dan maakt het niet uit waar u zich bevindt. Als u dat gedaan hebt, dan bent u gelijk in de uitzending en dan kunt u ook genieten van de mooie programma's. Niet alleen, maar ook informatie die naar u toekomt in uw huiskamer. Muziek ook, dat vooral. En daar doen we het voor. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En ik zal hier in de studio zitten tot de klok van 7 uur. En daarna gaat Radio Maart weer op internet. Dan zal waarschijnlijk onze collega Johnson het overnemen. Het telefoonnummer van deze prachtige zender, die al langer dan 41 jaar bestaat. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Waarom ik dit nummer herhaal? Het gaat erom dat als u behoefte heeft om het een en ander met ons te delen, dan is het van belang dat u ook weet welk nummer u daarvoor moet gebruiken. En zojuist heb ik twee keer het nummer van de studio, het telefoonnummer van de studio aan u doorgegeven. Het is radio en dat maakt niet ik alleen natuurlijk. Dat maken we samen, mijn persoon, Raymond Dalvoer, maar ook u thuis in de huiskamer. Zeker op deze mooie vrijdagmiddag. Ja, het is, als het goed is, als ik op mijn telefoon kijk, dan zie ik dat het al 17 juli is. Vrijdag 17 juli. Prachtig weer buiten. We mogen niet klagen. Het weer houdt goed aan. Zij die zeg maar gesteld zijn op deze mooie temperaturen, ik zou zeggen, geniet er met volle teugen ervan. En, want het kan zo over zijn. We wonen hier in Noord-Europa, Nederland met name. En na deze periode gaan we de lente in. En dan daarna volgt de winter. En dan weet u dat. Dan is het weer een jas aandoen. Maar ook in de lente moet je een jas aandoen. En ik zie de gezichten al. Furus manoloba akoru weer. Mijn had na nou wat moeite aan weer. Mino jokoetje. Omor akoru moromi breti. Men zou denken van heel raar. En man is geboren als ernaam. Maar toch allemaal loba koru. In vieri. Nee. Luko. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Omora koru. Omora me kon tot rust. En van zo'n faya. Dat mi edef fromu. Mijn man denk je moro. Snap je? Mijn loba rust. Akoru. Terwijl ik naar Van de Karen. Attendim ben gewoon gezien aan vakantie, we waren Spanjoro. Dan, ja. Daar altijd mensen doen naar schaduw. Mensen doen een bar, drinken een bita. Dem chimma. Nu ben agri naar hem. Kom gezellig zitten in de zon. Niet eigenlijk of niet doen ook baan. Zo'n zon mee gotek moro. Maar ik denk dat man gotek zon. Want de loba kleur voor haar. Mina jokut ook. De loba kleur voor het. Ik denk dat we een koe met een bar met drie man van de karen, een Spanjoor op bier of van de karen. Ja, goed. Voor die met de karton. Nou, daar heb ik me ook alle jaren. Maar geen getreur. Fout de, fout tang. Met barwan, les pechi, odi, die alles man alone toe. Alles maar die krakamart, alas madi e poti jesi archi tap mat me barunu wang le speci odi nanga wang bung koneini. So we taki. And then we tangtiri na re wang di gwelibunu dat na libik ba. Mana so ade, dus ina kang afronteng, ade na sistem. Ye kong, ye libi, ye gwebaka. Ifiri, de wandi last one lobby one, boom for crackti, we wins dem paka famiri. Trawan da siki bedi, da we hopu tak esi nga go, de mag fin yepi, de mag kon betre baka, de mag kon baka na alibisma di debe de, a fesi. Dat we hopen. True, jij naar studio. Aan de play, we play. We moeten challenge pechi. En vinden challenge pechi, jullie kiezen pechi. Dus we beginnen aan de pechi. Lek van betak ik bij de Wandi Gwelibunu. Dan baka dat dan mitak de Wandi da siki bedi. Una kan vergiet dati. Kwet, una kan vergiet apis dati. Wat zo alibi de. If you want les pechi, dan jullie pechi de. Kiezen les pechi baka. De wan die verjaren, de verjaren te, of de verjaren ba, of trouwen wan vier wan shani. We hebben baron hippie hoe regie den, en dan alle les pechi we wins, den boom voor koloku, dan alle den boom, sa de wan do, in den libi. Want ik go over boom tori, un attack over fromu tori, boom tori. En if was my make moeite in a libi, dan im kraken, den pakken ook toe, want dat zo alibi tang. Want mij maakt moeite door een pressie. Kraken, tap van let vast in een vast defiti. In vieri, maak de smashitak i den aan den toe. Want if ta juur of you door, dan am ati brong if no amane jepi, no amane stonchi. On dat nooit, is stonchi wan trawan nooit, die kraken wan trawan. In vieri, dus na salibi de eenmaal, ja, kon horus refas potue. Dat is die ding zo. Zo want to mal op taki. Maar mi breed taki. Mi breed taki op Jesse. We tang op Jesse Architap. You sender. Na you familie sender. Radio Mart. Mi breed die vallig. En dat maakt me karo een boon sweet konijni. En lek van taki ik baramos donja na ono tewan yuru fu. Sebi yuru. Ja, me baro din ala sei. Ala ne wro koman fra yo mar directoro administrati ala mena pour no wan viri amara basi wan organ wan sani in augustus wan moy koma kandra di ala den freiwilliger ala den wro koman fra yo mar en abo moy tumsi e furu funu di man takwe tek prati na apis story di si. Me begreep dat zo'n tron, aan deze tak trouwen abtrasanheid doe. Oma moet bevallen, opa moet naar de man. Alle soort zijn idee van ja, ik kom wel, en trouwen vindt dat ik kom niet. Unie karning, nou maar dan kan tak mi karning. Maar, me bejoen aan alle spetje, alle neurokom aan maar. Hoe doe moeitief kong? A day naf uno, so we kraka mart, we prani, en te prani wansani, na te fuk bade we shitak yon sa yo prani, da yo mai, wet man tak yo ooster, iviri, ma ef do wans ma bena nekong, daf so amarabashi nanga dame fu administrat, af so de, de lange wa anu fu set wan tori yi unu mek u prisir na nga u srefi mek u sabu u srefi mek u tak nga u srefi mek u sorgu fa u kacha a station dis mogomora hei dar uvara san ego iviri dus na nga la lespechi me bejunu te augustus ta san ofen presi na f unu wroko man f mart u mek muiti. Uno qua programma funo want zo'n tron ja want tu sani bepaalde sani tere maar hoor bepaalde sani na 3 day na her weekend shabi talk ino go ala den 3 day fa weekend ta wan presi talk in viri Of denk ik kan ik moeite kamer toe ook te tok, ifiri. Na mi taki er, en mi abaletif taki, ifiri tok. Zo men al op zo, ad da you, ifiri. Maar kom ik moeite, voor tjamaar te waka, na wan fasi, di fiti. Na doro, se ala so tsanje jeref maart, dan disi, dan dati. Maar as anet bijing, na unu. Unu de euro koji maart. Unu mus ja abun exempre. Unu mus sorgu tak maart na wan jaja station. Tap jedem tjaren, dat a radio maart. Ifiri. Maar goed, ik heb al genoeg gesproken hierover. Ik moest het even kwijt. Ifiri. Ik moest het even kwijt, want dat na mi. Directeur sap van mitang. A vrouw voor administratie sap van mitang ook toen. Even wat zandef takim o takken gewoon. You like it or not. Ifiri. Maar goed. Dat is die ding, zo. Fouder, hebben jullie al smakelijk gegeten? Want die dena Frida, een weekend dorokba. En een weekend een wang. Je begrijpt, vakantie, jana loontu in tata. Dat bijinkeba. Furus masegwa skoro. No, de ap vakantie. De gwanga de ouders. De moro bigi wan segwa middelbaar school kane de wei tek waka. Maar de jongwang voor basisschool, MAFO, dan gaan we naar de smaak, dan gaan we de ouders. If de man, ik heb hier alasant diri, ik kan het op een lange, maar if je gooit hoog seizoen, dan val ik me niet op pijn, if je een gezin hebt, fopching, vader en moeder, dan zie ik ze smaakbaar. Tel je zegen, Iviri. Maar mijn wens alles maar een sweet. Alles maar de guascoro, mijn wens voilà, een sweet vakantie. Wens poudé, wens poutang. Awaigwe in Holland, want Holland daar mooi precies toe. Atrawaig tek trein, atrawaig tek bus, atrawaig tek opolani, atrawaig guasernang. Maar dat is ook een dure grap, Viri. Maar je kan in niemands portemonnee kijken, Viri. Alas maar, ik doe een sanitap invasie. En daarom moet je iedereen ook vrij laten. En dat doe ik ook met iedereen. Alas mij me liep vrij. Mijn poot no one druk tap no one schma. Alas mij doe, sa een man, sa een vieri. Maar mijn wens, voilà. Een sweet vakantie. In vieri. Een sweet vakantie. En mijn sabef score op begin baga. Mijn 3 augustus nou of na. Ja. Zet jullie de beste beentje voor. U zorgt dat u leert buna scoro, want tamara naf unu. Probeer altijd de beste te zijn. Je ziet ook, zodat niemand om je heen kan. Te egua scoro, no luku trawang, sukuf trong amoro betre wang. Tak no waman na kamp sayu. If you na moro konu an fa klas, na moro betre wang. Abunji you famiri. Abunja de wang unu so di eli bija want efi tronga bijis efi tronga jang wang gangang bijis maina ina kondre ja koutaki itron e de man of e de fuma fu an bedrijf of i go ina politiek anes ma poti drape a you leri i guaskore i tek leri en i sorgu taki no amana mampsa you dabif ho rekening nanga you. Maar dat die wang ik kan bereiken, if je presteer, im leri, im doe je best. No luku trawang, die wang chari go doen alle nonsens. Want de wang dat deed toe, helaas, dat moet gezegd worden, Iviri. Luku je score op tori, je buku presteer. Presteer in een maatschappij, pewe libi, want onze sap van maatschappij tang, Iviri. Tide me lezi taxi sa nunnely. Is gekozen namens D66. Nou, een boem zijn voor she. Mevrouw Nunnely doet het best.
1: Ik moet eerst je iPhone ontgrendelen.
0: Ja. Hij doet het best. Iviri. Look, adoro nou een prijs voor zo'n dinerjes. Is toch een prestatie. En dan omusu de todisi. De ombreed naar de todisi. Voor she tak uno. We mek moiti, en te we mek moiti, da omu snap nou baka. Omu hor baka jima kandra, fu sorgu tak we komoro fara. Daar gaat het om. Ifiri, hoe noem ik grapje, hè? Dus na Radio Mart, Ifiri. Altijd mensen koef kraka uno. Voor zorgen dat we praxeer zo'n boonsani. En we doen wel op boonsani. En nu no de, we denken om een vakantiestemming. Ja, we draaien op zijn vakantie poko. En we zijn aan poko, maar toch een poko over vakantie. Dat we gaan artsen aan poko op zijn zo.

0: En dat bij de Madonna. Nou, een poco holiday. Want het is like voor Sabi. No day. Nou, vakanties ten oude, je begrijpt. Dus dan naar dat de Iviri. Mijn bek is van telefoon die Jones droog. En want daarmee bij Axme een nummer voor Nature. Nature Barbecue. Nature Barbecue Sande no ja. En Mokara nummer 7. Juno Baka. Het is geen. En hij begint aan 06. Hij begint aan 00. 597-8814-725. Ik herhaal het nummer van Netjes Barbecue. Amandena Gerestein. Amaiser Barbecue Freda Satrasonde. Het nummer van mana 00-597-8814-725. Oké, okay, alstublieft. En smakelijk eten natuurlijk, Iviri. En dan moet ik gewoon jeentje, want we lobby een balkontje. Goedemiddag, ik ben nu live in de uitzending. Zegt
1: ja,
0: u het
1: dank
0: maar.
1: U wel, heer. Met Jan.
0: Dag, Jan.
1: Is dat zomaar mina, heer? Want alle jaren ben ik naar kwakoe, mevrouw Brown. En haar mevrouw die bij laf zo mooi.
0: Zo, mevrouw Brown.
1: Brown. Hij dan naar zijn naam, heb je het aan voor zich, ja. Maar te kwakoe ben ik, daar ben ik altijd. Maar mina, heer, en die slecht zit ik aan bij de school. Maar het nog even harkiet op lokale zenders voorlopig, zoals via internet, al aan de station. Ik ben benieuwd of mevrouw Brown de Bakka.
0: Ja.
1: Ja, rabbit, ik heb het niet, ik heb het niet, ik
0: heb het niet, ik heb
1: het
0: niet, ik heb het
1: niet, ik heb het niet, ik heb het niet, me kuyere a moi la fufi en peek nap na kwaku terrein.
0: Mooi tori, de alas ma kan sabi. Natuurlijk. Maar dat Yusref moest ka kwaku tu mene Jan, want
1: minu. Ja, mogo. Maar hoe apete drie wiki. En de eerste twee wiki a nederuk zo meni. De derde en de vierde, laatste weekje.
0: Zo.
1: Dan de drukte.
0: Nee, als je.
1: Als mij go, maar mij ook weet, als je me go, als zonde. Maar dan ook even zeer boeken van Suriname.
0: Ja.
1: Maar nu, mijn sabef de gomme vrouw, die naar de saaiers de bezig naar. Als je me naar de land, hoe weilen de land, hoe feira bego.
0: Oké.
1: Het is zonde. Dat
0: heb ik
1: meneer
0: Feira Delano. Dat ben je er
1: even aan. Ja, maar eerst neem ik hier lees van Tori. De Sernamang, nog de PSH Sernamang die de ja. Maar meneer Pankajuno en Juning PSH. Maar de Sernamang, na nationaliteit, na België, normaal, de belde, ik is contact na ambassade.
0: Consulaat je bedoel?
1: Nee, ambassade voor België.
0: Maar voor België, oké.
1: Ja, en is maar dat moest met de paspoort, want is maar zijn nationaliteit, maar dat dan naar België. En ambassadeur, nee, te gaat telefoon op de meeste de medewerker. En is maar in paniek. Maar ik begrijp tegenwoordig in Afghana ambassade gomeki, want via. Via internet of zo van de karing. Want van bedrijf naar India. Die is ook zernaam. Dus via digitaal. Ik kan actie van paspoort en een bedrijf dat de naar India.
0: Ja, nou je poer me uit dat zijn, want ik heb bij actie zoemat naar baga bedrijf.
1: Maar meneer Bouva, minister van Buitenlandse Zaken, dat die een bedrijf dat die. Via in digitale actie. Alla Sernama de taal buiten Sernang. Nanga Sernang nationaliteit.
0: Ja.
1: Ka actie paspoort. En dan Migoluku, Migosuku. Nam Chitaka bedrijf de na India.
0: Oké.
1: Mam na Sabef nou een India bedrijf. Want je moet al buitenlands bedrijf naar India. Naar Amerikaan of Europees bedrijf. Want mijn praktijk, ja, ik heb mijn paspoort nog digitaal. Ten nou een bedrijf in India. Samsung as a scooter na de defendership no no na nga watra problem. A binalan na nga SME be arkimene brafo mi mindiri neti na radio enja. A mantag be na ala seifa binalan kinche leger de ano na na binalan wang. Ook de in de vader kade ma de brokomoni nena foto.
0: Nah, de valuta man.
1: Ja, hari taki de maiser false money dapre.
0: Ook tu.
1: Alla de man nati habi gewapende beveiligers. Dus er lang, volgens mij de skoutu na de soldati. Te deko na roko deko rusten, want wat piste be jeretak de soldati be roko na casino. De skoutu be roka casino. Terwijl we ook al binnenland gideen bedrijf tappen. Go to naar Udu bedrijf. Ja. Nou, de mango 14 libisma die motachinale ki beveiliger. De maor de wande de sendegwe baka ozo. Akondere ala mai dusa de wani. Roko bedrijf abi gewapende beveiligers, dat mijn actie misreef is aan minister, dat mijn president doet, dat mijn leger, dat mijn korps politie, dan in een korps politie, beveiligers, ja, alle soort man, even hier de titel die de ma abi. Maar dan nog, in een maand dan in die ozo, zonder die vereiser, even dat straat die probleem, dit is niet auto probleem met actiemisreffi. P. Hassan is begin volgens mij na 80, sinds toen mij er beveiliging, DC beveiliging, dat die vereiser DC, maar nu is hij naar buitenlandse beveiliging en naar binnenland. Wat is er mee bij de Braziliaan die dat op een wantje foto daar de eigen bewaking toe. Is er na een free for all die alles maar. Mevrouw de president, meneer Gregory Rusland, meneer Manorat, nang vaterwaning, soma de na.
0: Soma Harjo.
1: Nee, die soma de na defensie voor zijn salt minister.
0: Unite of me vergeet aanmaning.
1: Ja, mooi. Amwa Ramsaran of Apaning.
0: Efna Sotran.
1: Ramsaran of PL. Sande man die zei: Doe alle moeder, tek demoni, alle soort toelagen. De heer Taki reces de in Sernang, de politieke partijen en als Sanego in september na nga vakantie. Mala jatap kwa kumiere terade.
0: Oké.
1: Zo genaam de datap doorwees met een pankataki.
0: Nou, ik weet het niet.
1: Ja, terade me hier abe, tak da ben da in a uitzending aan meneer Ra. Tak ala de minister die gotap doorwees na nga de parlementsleden ikamida kwa ku.
0: Ja.
1: Terwijl reces, ja, zo no den reces de cine kabinet eurocodoro
0: ja
1: ma la tron wanga polo masorna na reces te ala mala ja kwaku
0: maar meneer Jan je begrijpt ook toe tak a criminaliteit aan was er na een probleem op zichzelf na overal at aan tijd dit
1: nee dat mi de eenzame matanga 80 skoto ba wan begin positie na kondere mi koiri mi brokone na her kondere vanaf 17 jaar kom ik Temco naar Holland. Voor Albina kom ik die Nieuw-Nikeri, quarantaine polder, voor foto. Kom ik die tena afubaka, alles zijn mijn Europa. Nooit hebben we een probleem. Nou, foto schrijf je voor de bakka secure. Wat maakt het met hem wel eens in huis? Mulang am nocheng. Amataka go national vakantie. Da go na star tron casino to. Theater star.
0: Ja, bioscoop.
1: Da ben de wa bioscoop voor zich. Ja. Da goda pe go broko monit sei biura neti da tak dai koirif be go mit garafu strati tunga na neno be keki e nei sa jete tu man begin wa kanem baka ama ta ki admite kwa sprint ta ki mi a koloku wa wakta is bende wa man da masi me sprinte konde tu manam baka da man opadora gwene da wakta is. Pesan dat nooit minder bij Sabasser.
0: Nee, maar dan hebben we hier tratembaga.
1: Nou, alle teambedrijf, maar de is go-to, heb je in zijn naam een leger. En dat kan toch?
0: Ja, maar goed, de regering treedt op, want de man trekt alle die vergunning in.
1: Ja, de trekt de vergunning in, maar de loest de man.
0: Ja, de man loest de man die op verblijfvergunning, de man loest.
1: Ja,
0: de man die op verblijf.
1: Ja, oké, was de man. Maar de man, you know, mag op een buitenlands leger naar de kondere. Leger dan is ook dat hij denkt de verantwoordelijk van veiligheid en naar de kondere.
0: Maar daarom de man treedt op, toch? Het was een gezamenlijke operatie van leger en politie.
1: Naar Brunswijk go je ding.
0: Dat is, daar gaan we nu praten.
1: Brunswijk,
0: je hebt de school to bed voor de Defgo.
1: Nee, jij zei verkeerd. Mijn zei verkeerd, Brunswijk, op een Anu. Vliegmachine voor Brunswijk. Tja, de school to naar zo dat ik naar een eigen plein mee breng.
0: Jere, de maar op de eigen plein, lekker op de plein. Kijk,
1: maar goed.
0: De vraag is: Suma ligt allemaal in voor door een pressie. You aan een VP moro. You na next te maken.
1: Maar minister...
0: Hij is geen minister.
1: Justitie en politie naar voor ABOP.
0: Dat klopt allemaal. Maar hij heeft daar op dat... in Archibunse met Taki.
1: Ja.
0: Op dat moment heeft Brunswijk daar niks te zoeken.
1: Nee.
0: En als blijkt maar dat hij...
1: Die man is een vrije burger in elkaar verbieden, man.
0: Nee, maar...
1: Maar minister, man, in een coalitie... minister voor justitie naar voor ABOP.
0: Ja, dat weten we. Maar hij op dat moment heeft...
1: Hey, Amana onder voorzitter van parlement.
0: Is mooi en warm, Jan, maar in Artisa met Taki. Op dat moment heeft hij daar niets te zoeken. Dat wil zeggen, hij is vooraf ingelicht van er gaat een operatie plaatsvinden. En omdat blijkt dat hij waarschijnlijk ook belangen heeft in dat bedrijf, is hij daar gekomen ook. Je snap
1: ja,
0: me.
1: Maar daarom, Jesse, de belangenverstrengeling, ja zo.
0: Zo.
1: Tell you the Tweede Kamerlid. Je mag op een bedrijf. Maar als je kiest 110.000 euro per maand, dat de meiluku zou je verdienen, dat de kota money zou je verdienen, puur uit dat 10.000 die je kiest. Maar Fernand de Ma abi brief op 5 salaris, de politici.
0: Maar goed.
1: En de pot is maar naboon big sensief nyang.
0: Nee. Maar mooi, Artje, want trouwens even, meneer Jan. Okay. Ik hoor u straks terug. Oké.
1: Okay.
0: Doei. Ja. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo, beller. Blijkbaar is er wat fout gegaan, dus u mag terugbellen. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ja, goedemiddag met Anne.
0: Hallo, beller.

0: We hebben het over die gebieden, Zuid-Amerika, Caribisch gebied. Daar hebben we het over.
1: Oh, en daar hebben alle huizen die vereisen.
0: Het was vroeger niet zo. We betreuren het. We betreuren het, net wat u zegt. We betreuren het. Maar het is niet anders.
1: Ja. Maar ja, het was wel een speerpunt voor me, voor Wouters om dat goed aan te pakken, toch? De kop in te drukken.
0: Anne, daar heeft u gelijk, Anne.
1: Daar heeft hij dus naar gelaten.
0: U heeft gelijk daarin, Anne.
1: Dus dat vind ik wel een beetje erg.
0: Mm-hmm.
1: En al die gebouwen, ja, dat doen de andere regeringen ook. Hebben die daarna ook nagelaten om een beetje verflikje over de regeringsgebouwen te zetten in het centrum. Het is zo armoedig en vervallen ziet het er allemaal uit.
0: Zo.
1: En dan wil men daar toerisme hebben. Ja. Ik snap het niet.
0: Ja,
1: dat is dat het voor woorden, echt. Wat kost een paar potjes verf, man? Waarom zit men daar op te beknibbelen, zal ik zeggen? Ik begrijp er niks van.
0: Ja. De prijzen zijn de pan uitgerezen, zoals u zelf weet.
1: Ja, ze zijn lang, hè?
0: Ja,
1: als
0: je huis wilt bouwen, cement is ook duur. Cement is, steen is duur.
1: Wel, die kantoor, hè, meneer. Ik praat niet over particulieren. Ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wereld erfgoed is en al die dingen.
0: Maar alles wordt doorberekend. Snap je? Dus het is wel jammer. En het is goed, goed dat u dat opmerkt.
1: Antillen als u naam. Maar jaren geleden, mijn schoonzus heeft jaren op de Antillen gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Er was een keertje daar op een vakantie in Suriname. Zei hoe vies het daar is. De stad zo vies. Dat heb je op Curaçao, had je dat niet. Ik weet niet of het nu al is, maar...
0: Mm-hmm.
1: Toen zij daar was op vakantie in Suriname...
0: Ja.
1: In de jaren... Ik geloof wel, ik weet niet meer wanneer het was, maar in elk geval... Het is wel al een... het zal wel al een 15 jaar geleden zijn, zeker. Het was het heel vies al daar, zei ze, in Suriname.
0: In Suriname?
1: En vervallen.
0: Okay.
1: Ja. En Curaçao is veel netter, begrijp je?
0: Ja.
1: Dus het heeft ook een beetje met mentaliteit van mensen te maken.
0: Ja, dat ook. U benoemt
1: maar,
0: wat.
1: Ik las een bericht, Rijnmond is dat, in Rijnmond. Tillende jongeren zijn in deze week niet welkom.
0: Dat is de Rotterdam, toch?
1: Ja. Vanaf volgende week gebiedsverbod.
0: Oké.
1: Ja. Dus de wijk S in Rotterdam, Kralingen.
0: Kralingen.
1: Oh. Ja, geldt vanaf volgende week een gebiedsverbod voor de nachtelijke uren.
0: Zo.
1: De gemeente hoopt de overlast terug te dringen.
0: Het gaat om overlast dus?
1: Ja. Al jaren heeft de wijk te maken met ongenode gasten.
0: Mm-hmm.
1: Die met de auto's door de straat racen.
0: Mm-hmm.
1: En lachgas gebruiken.
0: Ja.
1: En harde muziek draaien.
0: Mm-hmm.
1: Tot in de kleine uurtjes.
0: Okay.
1: Bijna elke nacht is het raak.
0: Ja.
1: Het gebiedsverbod gaat... in op donderdag 23 juli.
0: Oké.
1: En duurt 3 maanden tot eind oktober.
0: Ja, dan moet er gehandhaafd worden. Want als je een gebiedsverbod plaatst, dan moet er ook gehandhaafd worden.
1: Ja, dus wie tussen die tijd, 11 en 5 uur in de ochtend, zonder goede reden in de wijk begeeft, riskeert een boete. Voor mensen die er wonen, werken, sporten of bij iemand aantoonbaar op bezoek gaan, geldt het verbod niet.
0: En geldt het ook voor de Kralingse Bos?
1: Het is Kralingse, dat lees ik niet.
0: Nee, want daar heb je ook een hele drukte van je welste. Kralingse Bos staat bekend om het een en het ander. Ik zal het niet benoemen, maar
1: die hele zeker, hè?
0: Onder andere, maar ook andere activiteiten. Maar goed. We zijn benieuwd, we gaan het zien.
1: Maar het valt me ook op, hè, waar ik hier woon. Je hebt ook kinderen. Die kinderen praten niet, hè. Kinderen van een jaar of 3, zeg maar, tot 6 jaar zo. 6 jaar. Die kinderen praten niet. Ze schreeuwen heel vaak. En ze worden totaal niet gecorrigeerd.
0: Maar hebben ze geen
1: voorbeeld? Ik weet het niet, hoor.
0: Krijgen ze dat voorbeeld niet thuis? Want sommige ouders houden ook van schreeuwen in plaats dat ze rustig communiceren.
1: Nou, soms schreeuw hoor je die baan. Je hoort die vrouw bijna niet, die moeder.
0: Nee.
1: Begrijp je? Ze corrigeert die kinderen ook niet.
0: Nee.
1: Begrijp je? Dus ik snap het niet.
0: Mm-hmm.
1: Want naast heb je ook een meisje hier. Die is uit gegoede beurt, dingen voor gezin, zoals je het dat mag noemen.
0: Nee.
1: Haar ouders zijn miljonair.
0: Zo.
1: Dus, tuurlijk. Hun huis is ze komen uit New York.
0: Okay.
1: Dat huis is al meer dan een miljoen waard waarin ze

0: kuulen.
1: Kyllä, kyllä se on.
0: Tämä on ihan se japaner. Näin, että se eigen bedrijf heeft. En ze hebben altijd ook au pair, hè. En die vrouw is Russisch. Dus die is uit een goede, zeg maar, een rijk milieu.
1: Ja, ja.
0: Maar het is een kind van een jaar of 7, nou, die kan ook verschrikkelijk schreeuwen. En die wordt dus totaal nooit gecorrigeerd, nooit. Die ouders hoor je nooit, maar dat kind schreeuwt verschrikkelijk. Ze praat niet, ze schreeuwt.
1: Zo.
0: Gelukkig gaat ze wel, is het niet door de hele nacht, gaat ze wel na, ik geloof 8 uur, 9 uur ligt al in bed. Dus dan hoor je het niet meer.
1: Nee, je niet meer.
0: Maar het is echt, ik snap niet wat het was voor opvoeding dat tegenwoordig is. Hè?
1: Zo.
0: Dat kinderen niet meer gecorrigeerd worden.
1: Nou, het is opvallend en gelukkig dat u dat ook even bespreekbaar maakt. Weet je, dat, misschien dat andere luisteraars ook wat van zullen vinden. We zijn benieuwd.
0: Ik was laatst in een winkel die zo lang geleden was, een Surinaamse vrouw. Van Afro-Surinaamse afkomst, doet er niet toe, maar kijk, ik zeg het alleen. En zij was in een winkel waar een kind schreeuwde ook, hè?
1: Mm-hmm.
0: En ik was er ook. En toen kwam ik die vrouw later weer tegen in een andere winkel. En toen hadden we het erover. En die vrouw vond het ook heel frappant dat dat kind niet gecorrigeerd werd door die ouder.
1: Yeah.
0: Snap je? Ik weet niet, is dit de vrije opvoeding nou?
1: Nou.
0: Er is zoveel burn-out al 30 jaar. Als die gasten bij een werkgever komen, kunnen ze niet meer op gang gaan.
1: Nee.
0: Dus volgens mij onder andere heb je dat ook burn-out. Een van de redenen.
1: Ja.
0: Begrijp je, ze hebben het druk met social media.
1: Ook.
0: Ze moeten verantwoording dingen dragen op hun werk en al die dingen. Mm. Snap je? En ze kunnen natuurlijk niet meer doen en laten wat ze willen.
1: Ja.
0: Dus ze krijgen stress en burn-out.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: zo. En dat is ook mede door de opvoeding kennelijk.
1: Ja, ja. Goed dat u dat even opmerkt.
0: Dat is een vrijheid, hè?
1: Ja.
0: Alles wat er is.
1: Alles moet kunnen hier, hè?
0: Zijn vruchten. Ja. Begrijp je?
1: Ja, precies.
0: En daar hebben anderen ook last van in gehoorige huizen.
1: Ik kan me voorstellen. Ja,
0: vergeten mensen.
1: Dat ook.
0: Je bent zo vrij totdat je een ander niet tot last bent.
1: Precies.
0: Begrijp je?
1: Ja, ik snap het.
0: Simpel is het.
1: Nou.
0: Maar dus die jongeren die zo bezig zijn natuurlijk in een Kralingen daar, de buurt.
1: Ja.
0: Ze zeggen dat vrouwen hebben er ook last van, hè?
1: Ook nog.
0: Dat zijn, vooral vrouwen voelen zich vaak onveilig.
1: Want daar gaat het om.
0: Als de groepen hangjongeren moeten passeren en sommige bewoners slapen slecht vanwege de overlast.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja, dus het is allemaal niet best.
1: Mooi.
0: Mensen moeten zeggen, er is al een tekort aan docenten, hè?
1: Ook.
0: Want docenten zijn geen robots, ze hebben ook nog een privéleven.
1: Ze hebben ook een leven natuurlijk.
0: Ze moeten naar huis gaan, ze moeten gaan boodschappen gaan doen,
1: zeker.
0: Ze moeten huishouden doen.
1: Ja.
0: Dus het zijn geen machines.
1: Nee.
0: En dat moeten ouders zich gaan realiseren. Want alles gaat binnenkort, tegenwoordig hebben ze al van die zijstromers, toch? Die doen een jaar of een half jaar doen ze een cursus en dan staan ze voor de klas.
1: Okay.
0: Het hele niveau van het onderwijs is al onderuit. Kinderen kunnen niet meer rekenen.
1: Nee.
0: Ze kunnen de taal kennen ze niet meer. Op de radio hoor je ook wel wat, hoor.
1: Ja.
0: Mensen die dus een dus geen correct Nederlands spreken, grammaticaal.
1: Ja.
0: Ook ben je een ervaren.
1: Mevrouw Anne, ik moet naar een andere toe.
0: Ja, ook
1: okay.
0: Daar.
1: Ja, ik moet naar een andere toe.
0: Is goed, hoor.
1: Oké, okay, dank je.
0: Ja.
1: Doei.
0: Daar.
1: En dat was mevrouw Anne. En ook een bezorgde luisteraar. En die is ook veel belezen. En heeft het een en ander naar voren gebracht. U bent in de uitzending. Ik wil vragen dat u, als u belt... indien mogelijk is het van belang dat u toch een beetje geduld betracht. Degene met wie we in gesprek zijn... dat gesprek kunnen wij niet abrupt afbreken. Dus mocht u bellen, alstublieft... Wilt u een beetje geduld betrachten? Dank u wel. Ja, we gaan verder. Het is nu op de studioklok 6:10. Na 10 minuten zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Ik zag nog een mooi item. Een mooi item, Mibeshi. Naar aanleiding van de finale wedstrijd. Tussen, misschien moet ik het naar het nieuws vertellen, maar ik begin er nu al mee. Yurida Osodang, Ifadifanoru, daarmee Jereju Trutru. Maar we hebben zondag een finale play-off tussen Arge en Spanjoro. Viri, Brazona de Moro, Fransman de Moro, Disney de Moro, Datne de Moro. En nou na realiteit tori we taki. Viri, if you be Archie Limbo, Limbo be veni tak na Engeland, na Frankrijk be play finale. Ma, as a nego so. Te ya luku bal. In am luku a yoka wang. Im luku alles deromheen. Viri, alles deromheen. Met bal, zonder bal. Fysieke kracht, lengte, geluk, beslissing voor scheidsrechter, scheidsrechter, beslissing voor afvaar. Dat na bal, die de na de, Iviri. En if je sap precies van de Sanat et City, dan je kan altijd naar een boom conclusie, Iviri. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending.
2: Hoi, meneer Dalvoor.
1: Ja, ja.
2: Satra, Frankrijk heeft pleiten tegen Engeland.
1: Ja, het is een troost. De mijn een troostfinale.
2: Ja, troostfinale.
1: Troostfinale, ja.
2: Ja, toch. Een belangrijke derde, vierde plaats.
1: Derde, vierde plaats, ja. Maar meest...
2: Op een ranglijst. En je verdient wat money.
1: Je verdient wat money, toe, ja.
2: Zeker. Ja, maar dan of zo de mooi play.
1: Ja, misschien.
2: Maar hou de wat mooi play. Spanje tegen...
1: Argentinië.
2: Argentinië.
1: Ja, Europa tegen Zuid-Amerika. Dat ja. Zeg ik, zo noem ik dat.
2: Ja, ja, ja, dus even denken pas dat hij. Mami. De man bevoordeel, de scheidsrechter naar de FIFA bevoordeel. Argentinië heeft geen zoveel veel kunnen blijven ding. En. Want Messi, want toen lees hij hem kieswang. Rode kaart of gele kaart, maar de no jeng.
1: Oké.
2: Maar goed, hoe zal ik ook? Wansan met minder toch voor Spanje.
1: Ja.
2: Omdat hij, even lezen geschiedenis voor Argentinië.
1: Ja.
2: Zaden doen aan de nakomelingen voor de Afrikaan uit Afrika die bij Kondape 1492.
1: Ja.
2: Nou, Inesi, nou, waf de bijna, maar dan deden de nakomelingen voor de Afrikanen in ja. Argentinië.
1: Ja.
2: Maar had je slecht Argentinië nou een wit kondere. Moro Nederlandse refie.
1: Ja.
2: Dan de Europese kondere. Dus me daarom mio nak Argentinië puro. Mio qua Lamar.
1: Lamar.
2: Lamar na mi boy.
1: Maar meneer Jan, Archie nou. Artie, is je hebt ze val mee op. En mijn hoop dat ze maar neem me kwalig. Jij bent een belezen man. Maar look, als je even look at Torif Argentinië, altijd, ja, je redt dat, ja, meneer Krak, die Argentinië, want de man en Liboen en een blakke man, die zit dat. Maar meneer Jan, even look at Torif zo, dan, nee, dan Krak die Holland toe. Want look, zou dat doen om een strafu, om een denkiri. Ja, dus ja, iedereen heeft een smet op zich.
2: Kijk, het verleden, het smet uit het verleden voor de konderen die zijn aan Nederland, de negen konderen ja, zo in Europa, die bij Abi kolonie overal in de wereld.
1: Ja.
2: De leerving, maar Argentinië, nou leerving, dat heb je blakken in een wankans. Look at team voeding. Schrijf de oorsprong, de eerste bewoners voor Amerika in Eshiwang. Dat is zo weet ik. Dat ben ik go. Dus mijn neem de smaak kwalijk. De Europese konden ja, is allemaal moxie, de elftal moxie.
1: Ja, ja.
2: Frankrijk na bijna, dat is zo Afrika bijna, kan dat elftal.
1: Oké. Je hebt een punt. Je hebt een punt, Jan.
2: Dus wat dat betreft, begrijp zij je bedoelt.
1: Nee, je hebt een, maar ik ben ook zo eerlijk om je te zeggen dat jou, ja. Je hebt een punt. Je hebt een
2: ja,
1: punt.
2: Ja, ja, ja. Dus op grond van Hassan die zie, ik moet naar Zuid-Amerika, ja. Vernang. Voor zie die Ubeda Vernang, Ubede voor Oranje Nobetere naar
1: Brasjong.
2: Brasjong. Maar nou, Brie, want sinds. Sinds Ronaldinho, naar vader van mijn benen, Bracciano da Tel Moro.
1: Nee.
2: Cristiano, a Braziliaan.
1: Ja.
2: Ze is de man dat niet pleegt. Minus opzijde de oor van Neymar.
1: Neymar
2: niks aan het doen. Toch denk je aan go. Hou me geen money, want de figuur was in de pleeg. Ik is gewoon deel van money.
1: Ja.
2: Het team voor Brazilië, mijn mag. Die go. Nou ben de wat team die ben kan takai. De man die zie ik kan ook naar Panem Baka.
1: Nou boem, wat als je zou een trauma hebt, want ik heb een ander onder de knop. Nou, wel, Lucas had dat ook tak over dat hoor. Ja? Oké, dankjewel. En dat was de heer Jan. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. U heeft 3 minuten. Hallo? Beller, u bent nu live in de uitzending. Ik was daarnet in gesprek met de heer Jan. Dat gesprek is nu beëindigd en ik heb u nu live in de studio gebracht. En het ligt aan u. U heeft nu de gelegenheid om uw zegje te doen.
3: Ja, hallo?
1: Ja, wees u welkom.
3: Het Anne.
1: Derde keer Anne.
3: Het Anne.
1: Ja, maar ik zeg ook erbij dat u voor de derde keer belt. Zegt u het maar.
3: Hallo?
1: Ja, ik luister naar u.
3: Ja, hoort u me?
1: Ik hoor u het luid en duidelijk.
3: Oké, nee, ik heb die radio zacht.
1: Mm-hmm.
3: Ja. De tweede keer.
1: Oké, gaat uw gang. U heeft 3 minuten. En dan worden we onderbroken door het nieuws.
3: Wat en, zegt u?
1: We hebben 3 minuten en
3: ja,
1: daarna worden we...
3: De tweede keer, hoor.
1: Ja, ik snap het.
3: Ja, oké. Okay. Ik wil even zeggen, want het is de wedstrijd zondag is tussen de gekoloniseerden en de... Luistert u wel?
1: Ik luister naar u. Ik luister.
3: Ja.
1: Ik luister naar u.
3: De wedstrijd is tussen de gekoloniseerde zondag Argentinië en de ex-kolonisator. Spanje.
1: Spanje.
3: Ja, zo zie ik het toch? Zo is het toch?
1: Zo is het. Iedereen
3: dus zo benoem ik het ook.
1: Iedereen bekijkt het op zijn of haar manier. Dat moet kunnen. Die vrijheid moet iedereen hebben.
3: Even kijken. Ja. Ik had een keer bericht gegeven van een man die zijn vriendin had mishandeld, toch? Een rapper.
1: Ja, heeft u gezegd, ja.
3: Hij heeft 90.000 euro moeten betalen.
1: Oké. Okay.
3: Aan zijn ex-vriendin.
1: Oh.
3: Hij is veroordeeld tot 90.000 euro.
1: Nou, dat is een heleboel geld.
3: Ja. En even kijken. Nou ja, dat is het. Even kijken.
1: We worden zo onderbroken door het nieuws, mevrouw Anne.
3: Ja. Ja, is goed.
1: Het nieuws gaat ons onderbreken in de reclame.
3: Ja, oké.
1: Dag, Anne.
3: Ja.
1: Dag. En dat is mevrouw Anne, ook een trouwe luisteraar. En op dit moment, zo meteen, zo dadelijk. Misschien is het nu al aan de gang. Zullen wij onderbroken worden door het nieuws en het reclameblok. Maar daarna ben ik weer bij u terug. En ik hoop van harte dat u blijft afgestemd op uw familie. 107.9
4: Maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This is your captain speaking.

0: www.flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime. Ja, het is nu zomertijd, ik bedoel een holiday time, snapt u? Maar goed, daar ben ik weer terug. Raymond Delvoer is de naam. En u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En de bedoeling is dat ik dan hier zit in de studio tot een klok van 7 uur. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favorieten, maar ook uw familiezender. Ja, ik zie dat er al gauw een telefoontje binnenkomt. Goedenavond, ik ben nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Ja, ik zie dat er al gauw een telefoontje binnenkomt.
0: Uw radio staat een beetje luid. Wilt u alsjeblieft letten op uw radio? En niet letten op uw radio, maar u bent nu al in de uitzending. Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Ja, ja. Zegt u het maar?
2: Ik hoor niks.
0: U bent nu live in de uitzending, ik hoor u wel hoor. Ja. Ik weet niet wie dat was, maar er was een beller. En ik kon hem goed horen, maar blijkbaar hij mij niet. Dus omgekeerd niet, maar dat mag de stemming niet. Dat mag niet ten koste gaan van de stemming. Ik ga het nogmaals proberen. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Hallo.
1: Ik ga het nogmaals proberen.
0: U bent nu live in de uitzending.
2: Ja, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u heel goed. Ik hoor u heel goed.
1: Hallo.
2: Ik hoor u niet.
0: Ik hoor u wel, heel goed. Ik hoor u heel goed.
2: Ja, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u wel, ja.
2: Ben ik erin?
0: U bent in de uitzending. Misschien moet u uw radio wat zachter zetten.
2: Meneer Raymond.
0: Ja, zegt u het maar. Ja, ja.
2: Meneer Raymond.
0: Ja, ja, u bent nu live.
2: Mijn radio is zacht, maar ik hoor u niet.
0: Oké, ik snap het niet. Alles staat hier volgens...
2: Ik hoor u niet op mijn telefoon.
0: Nee, hè, is jammer, want alles staat hier goed. Alles staat hier goed. Ik zal proberen om het zo op te lossen. Blijf er even aanhouden. Ik ga het zo oplossen.
2: Hoort u maar nu?
0: Even kijken hoor. Zegt u het maar.

0: hoort u mee.
1: Ik probeer neer te leggen en weer te bellen.
0: Oké, is goed hoor. Ja, oké, doei doei. Hoort u mee?

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond, derde keer. Laatste keer, Anne.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja. Ik las dat de ex-president van Venezuela, Maduro,
0: ja,
1: in de gevangenis in Amerika zit.
0: Mm-hmm.
1: Met 17 andere gevangenen.
0: Okay.
1: Dan vraag ik mezelf af, jongen. Ik zie ook beelden van hoe het in El Salvador massaal gedetineerden bij elkaar, gevangenen bij elkaar staan. Huh? Waarom kan hier in Nederland niet twee op het cel? Waarom is dit hier zo onmogelijk? Begrijp, ik snap er helemaal niks van. Ik snap het niet.
0: Ja.
1: Zeg, dit wil ik echt weten waarom het niet, waarom de politiek dit niet gaat regelen. Weet je, die criminelen die weten dat er een tekort is, politie doet niks, gevangenissen zijn vol, want één op één is het in een cel.
0: Ja.
1: Weet je, dus die mannen gaan hun gang, de man sap ik. De man ook aan, de man het ik mis, isabi.
0: Ja.
1: Ik ga gewoon mijn gang, dat is niet goed, dat is niet goed.
0: Hm.
1: Of je moet die discipeers op stage gaan in dit soort landen, El Salvador.
0: Ja, is een,
1: weet je?
0: Is een
1: ze moeten gewoon op stage daar gaan, dat lijkt me.
0: Nee.
1: De Filipijnen, al die landen. Want dit vind ik een beetje belachelijk. In het ene land kan het wel,
0: mm-hmm,
1: achtmaal zoveel man,
0: mm-hmm,
1: en hier kan het niet.
0: Ja.
1: Dat vind ik een beetje vreemd, dat wil ik even zeggen.
0: Dankjewel, Anne. Oké, dankjewel.
1: Daar.
0: Bedankt voor het wachten, dat hij heeft neergelegd. Mevrouw Anne zegt dat in andere landen heel veel mensen tegelijk in één cel zitten. En hier in Nederland heb je maar één persoon per cel. Als ik me niet vergis, is er al in het verleden heeft men al geprobeerd hier een debat over te voeren. Dat men van één gedetineerde per cel ook naar twee of meer cellen wil gaan. Maar ik weet niet of dat van de grond is gekomen en ik weet niet of er ook quorum daarvoor is gevonden. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, Bertje, nu eindelijk.
0: Zegt u het maar.
2: Ik lees hier brede steun voor kaalplukwet. DNA vraagt aandacht voor rechtbescherming en uitvoering. Dus criminelen, die moeten nu oppassen. Je wordt kaal geplukt als de wet aangenomen is.
0: Ja, dan moet het ook gelden. Dan moet het voor iedereen gelden, hè? Dan moet er geen uitzonderingen zijn.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar daarom juist bel ik. Want de witte boord criminelen.
0: Zo.
2: Die ontspringen altijd de dans in Suriname. En in de hoogste gelederen zijn ze.
0: Oké. Okay.
2: Maar je hoort nooit dat ze veroordeeld zijn.
0: Ja.
2: En ik hoop dat als deze. Als de, hoe heet die, de behandeling van het initiatiefwet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, beter bekend als kaalplukwet. Ik hoop dat het ook voor die groep zal gelden.
0: Ja, want het heeft brede steun, lees ik hier in het bericht ook. Dat
2: ja,
0: is brede steun
2: maar,
0: voor.
2: Het moet nog aangenomen worden.
0: Het moet nog aangeworden worden, ja.
2: Dus, maar we weten allemaal afgelopen jaren hoe politici elkaar hebben beschuldigd.
0: Over en weer.
2: Over en weer.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik hoop dat als die wet aangenomen is, dat ook hun verleden door hunzelf kenbaar gemaakt naar hun tegenstanders, dat daar ook gekeken naar moet worden.
0: Sowieso.
2: Anders is het wel een schijn voor de kleine man die een appel steelt of een fiets of een bromfiets. Want ik hoorde net iemand, ik las net vanmorgen, iemand is bij Burnside opgepakt.
0: Dat is een coronie, hè?
2: Een
0: ja.
2: coronie. Burnside ken ik heel goed. Mm-hmm. Laatste dorp van Coronie of Plantage.
0: Nou ja.
2: En als je daar voorbij bent, dan ga je richting Wageningen.
0: Wageningen.
2: En Nieuw-Nikeri.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat was. Kijk, ik hoorde die mevrouw net zeggen. Hier. Kijk, wat hier gebeurt met gevangenen.
0: Ja.
2: Hier, als je veroordeeld bent, is jouw mensenrechten niet veroordeeld. Je moet, Nederland moet zijn gevangenen op een menswaardige manier behandelen. En niet 2 of 10 in een cel. Dat is het reglement hier in Nederland. Organisaties, je hebt organisaties die daar goed op letten. Je hebt ex-gedetineerde organisaties die daarop letten dat gedetineerden niet omdat ze veroordeeld zijn een derde rangsbehandeling moeten krijgen. Hun mensenrechten staan paal boven water. Mm-hmm. Dat is het verschil met Nederland en Zuid-Amerikaanse of Caribisch of Amerikaanse gevangenissen.
0: Nou, er was wel, in het verleden was er wel in het parlement heeft men toch ook de, zeg maar, heeft men ook de mogelijkheid geopperd om toch in de toekomst van 1 naar 2 of 3 zelf te gaan. Want...
2: Nee, maar dat gaat het niet halen hier. Er is vaak geprobeerd om dat te doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar hier de gevestigde organisaties die letten daarop dat je dat niet mag doen.
0: Ja, maar als je met 2 man in een cel zit, dan heeft het niets met mensenrechten te maken, toch?
2: Het heeft wel. Kijk, je privacy.
0: Mm-hmm.
2: Je bent niet, je vormt geen gezin.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt recht op een eenpersooncel hier in Nederland.
0: Ja.
2: Er is genoeg cellenruimte. Kijk, en voorarrest misschien. Zelfs op politiebureau hier word je apart voor een paar dagen in voorarrest genomen. En, maar goed ook dat dat zo is.
0: Mm-hmm.
2: Dat er geen meerdere gevangenen in één cel is. Je weet een keer toen mevrouw, hoe heet ze, Verdonk. Een cel had hier op Schiphol.
0: Ja.
2: Weet u nog?
0: Ja, ik weet het nog in die tijd.
2: Toen is er brand
0: ontstaan.
2: Mm-hmm. En er zijn een paar van die mensen toen overleden.
0: Mm-hmm.
2: Dus Nederland heeft van geleerd. En laten we het houden op 1 persoon per cel.
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel goed nieuws.
2: Nederland kan het betalen.
0: Ja, ze kunnen het ten koste van de belasting betalen.
2: Je veroordeelt iemand. Zijn vrijheid pak je af. Maar je moet de rechten van de mens eerbiedigen.
0: Eerbiedigen, die kan je niet afpakken, nee.
2: Nee.
0: Mm-hmm. Ah, mooi.
2: Nou, dat is mijn derde bel.
0: Ja, dankjewel, hè.
2: En tot maandag.
0: Tot maandag weer, ja, meneer Jan. Jammer.
2: En ik wens je een mooie weekend op Kwakoek, de kerk. Oh, ik begrijp, mijn vriendin gaat voor 2 maanden weg.
0: Oh, dan gaat ze naar Amerika, want daar heeft ze kinderen.
2: Ja. Er was een tijdje, ik hoorde eergisteren op de markt van een Wageninger dat zij gestoken was door chikungunya.
0: Oh, dat is minder.
2: 2 maanden, ik heb er vandaag gebeld.
0: Ja.
2: Gesproken.
0: Maar voor u neerleg, meneer Jan.
2: Ja.
0: Ik zou net beginnen over een onderwerp.
2: Ja, zeg maar.
0: En dat gaat over het feit, want u weet dat er zondag is er een WK finale aanstaande. Ja, toch?
2: Uh-huh.
0: En die finale gaat tussen Argentinië en Spanje.
2: Spanje. Ja.
0: En in Amerika hebben we een president en die heet meneer Trump.
2: Ja.
0: Meneer Trump, van hem is bekend dat hij totaal geen verstand heeft van voetbal. Maar hij...
2: Nergens van verstand.
0: Okay.
2: Alleen oplichterij en, en beschuldigen van anderen. En oorlog voeren.
0: Oké, maar hij heeft wel, via de media heeft hij wel geventileerd dat hij liever wil dat Argentinië wint. Omdat, meneer Jan, u weet zelf, Spanje, die staat niet positief tegenover die plannen van Amerika.
2: Nee, dat is zo.
0: Dus
2: Spanje heeft, hij wilde die havens in Spanje gebruiken.
0: Ja.
2: En dat heeft Spanje, en terecht heeft Spanje dat gedaan.
0: Ja.
2: Hij is gaan bemoeien in een, zich laten overrompelen door Netanyahu.
0: Ja.
2: Om een oorlog te beginnen tegen Iran.
0: Ja.
2: En geleidelijk zie je dat er wel dan niet staakt het vuren. En dat doorboort hij zelf, die staakt het vuren.
0: Ja.
2: En zodra hij ziet dat hij klem raakt in Amerika en de politiek, dan wakkert hij weer het vlammetje van bombarderen van Iran.
0: Ja.
2: Hij is boos op een aantal landen in die hun basis, wat ze hebben in die regio niet hebben.
0: Ter beschikking gesteld.
2: Ter beschikking gesteld.
0: Mm-hmm.
2: Nu hoorde ik dat hij blij is dat er komt een verkiezing. Hij heeft alle mensen daar ontslagen. Ja. Heeft zijn eigen mensen daar geïnstalleerd om die verkiezingen mm-hmm. te winnen. In november.
0: Ja.
2: Over parlement. Congres en een deel van, congres en senatoren worden gekozen.
0: Mm-hmm.
2: En daar heeft hij korte met hem gemaakt.
0: Ja.
2: Hij wil na die 4 jaar, deze 4 jaar als hij nog leeft, voor altijd president blijven in Amerika.
0: Zo, we gaan het zien, hè. Want,
2: We moeten. Ik hoop dat de Amerikaanse kiezers mm-hmm. hem die kans niet geven ja. in november om voor zijn partijen de meerderheid te geven in het congres en, ja. en het senaat.
0: En het senaat,
2: dan kan
0: ja.
2: hij alle wetten doordrukken.
0: Doordrukken, ja.
2: Want die man, ik heb het gisteren al gezegd, je hebt 4 mensen in de wereld die je moet oppassen. Dat is Trump, Poetin, Modi in India.
0: En die van China.
2: En die Chinees, hoe heet die?
0: Deng Xiaoping, of hoe die man heet.
2: Ja. Dus deze 4 mensen, en Netanyahu,
0: ja,
2: die
0: moet ja.
2: je niet uitsluiten.
0: Nee.
2: Deze mensen leven zonder oorlogsvoering. Zijn ze niet in tel.
0: Mm-hmm.
2: Ze moeten oorlog voeren. Die Modi, die predikt gewoon dat in India seculier, die wil je onderwerpen aan zijn organisatie. En zijn organisatie waar hij als kind opgegroeid is,
0: mm-hmm.
2: Lid van is RSS. Dat was een organisatie die de leider van was Subhas Chandra Bose. Die ging tijdens de Tweede Wereldoorlog
0: ja, ja.
2: naar Duitsland om Hitler te vragen hem te steunen om de Engelsen, waar Gandhi bezig was met een vredelievende manier
0: mm-hmm.
2: India onafhankelijk te maken,
0: ja.
2: is meneer Subhas Chandra Bose bij Hitler geweest om steun, militaire steun en wapensteun te vragen.
0: Ja.
2: En Modi, die heeft die ideeën van Hitler, zijn organisatie. Er is nu een protest van jongeren en een paar mensen die zijn daar, waar een geleerde Wang Chung al meer dan 10 dagen in een hongerstaking.
0: Mm-hmm.
2: Maar het interesseert Modi of hij wel of niet dood zal gaan.
0: Ja.
2: Hij is gewoon een van de slechtste minister-president in India.
0: Oké. Okay.
2: Dat is mijn opvatting.
0: Opvatting, ja. Oké.
2: Okay. Dus, we moeten oppassen als we naar India gaan met wie we te maken hebben.
0: Nou, we zijn benieuwd en we blijven benieuwd.
2: Meneer Modi is 14 jaar aan de macht. Hij heeft nooit een persconferentie in zijn land, buiten zijn land. 3 maanden geleden werd hij verrast in Noorwegen. Toen een journalist hem een vraag stelde, rende hij weg.
0: Ja, dat heb ik gezien, ja, op tv.
2: En dan komt hij naar Nederland en zegt hij, ja, ik heb hier steun van 200.000 Surinaamse Hindustanen in Nederland.
0: Ja.
2: En van mij heeft hij geen steun.
0: Ja. Opvallend.
2: Ja. Hoe kan die man dat zeggen?
0: Ja.
2: Dus hij probeert, als je naar het land gaat, dan kijkt hij hoeveel de georganiseerde ambassade van India daar, met de Indiërs die daar in die landen wonen,
0: mm-hmm.
2: zo'n meeting voor hem, waar hij als een popster komt opdagen. En dat heeft hij hier ook in Nederland gedaan.
0: Heeft hij gedaan, ja.
2: Maar Jette heeft hem hier aangesproken over zijn beleid. Naar minderheden toe.
0: Naar minderheden toe, ja.
2: En toen waren ze boos in India dat de Jette dat niet mocht doen. Ik sta achter Jette wat dat betreft.
0: Kijk eens aan, mooi toren.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel, hè.
2: Ik heb 3 keer gebeld, tot de volgende keer.
0: Tot maandag.
2: Oké, dag.
0: Dag, dag. En dat was de heer Jan Ramkizoen. En altijd interessant om het ene andere van hem te mogen vernemen. Het is haast 6:30. Over een 30 minuten dan... Dakukukba, Apatubori, Nonyamubere. En dan... Bagwa afuren, daar is het mooi geweest. Weet je, dan... Dan is het mooi om Pisangono. Takip Chintori. Want ik ben takator aan meneer Jan over a finale do play argena Spanyolo en kutak Spanyolo wini een voorbeeld meegier wat exemple meegi efu Spanyo wini fat Trump ostelling op want asan deso taki Spanyolo nanga Amerika ne goin want doro en Trump takane sik no anuf no Spanyolo sma ook to is heb ze we benen benieuwd want emus langa beker die awenaar. Deze heeft neergelegd. Je mag het weer proberen. Dus ik ben benieuwd. Vator, wat ik ook even Spanjaar heb. Peter Trump is dan. Dan heb ik een koning voor Spanjaar. Want dan was Peter Toulouse. Bij een big man van Grontapo. En dat is een big man. In een kaart een big man. Maar de man van de kondre. Hij is dan in een loge. Dus dan ga ik deze revie. Dan moet ik een lukken. Even... Maar Trump ook zeker aan of naar een koning voor Spanjolo. En uiteindelijk na, moest praten, hij moest langer beker in een kapitein van team. Dus in een geval, nou voor, nou een exemple met Jere, dat ik even Spanjolo weet niet. Wij zijn en we blijven benieuwd. En dan wat Trattori, Jaap ook toe. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, wees u van harte welkom.
3: Goedemiddag, meneer.
0: Goedemiddag, zegt u het maar, mevrouw D.
3: Ik hoef niks meer te zeggen, je herkent alle stemmen nu.
0: Ja, ik ben een spion.
3: Jongen. ik wilde alleen maar zeggen, hadden we niet een afspraak?
0: Voor wanneer?
3: Voor een pokoe van mij.
0: Ja, dat klopt, maar ik heb nog 30 minuten, dus ik ga uw pokoe straks brengen, toch?
3: Oh, nog 30 minuten, hè?
0: Ja, ik heb nog 30 minuten, ik zit tot 7:00.
3: Oh, dan zal ik even wachten.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja?
0: En dan wil ik je ook alvast bedanken voor al het geduld dat u wilt opbrengen.
3: Nee, maar ik spreek je zondag wel.
0: We spreken elkaar in de kerk. Ja. Oké, mevrouw D. Joehoe. Mevrouw D was dat. Ja. Ook toen een trator zei, Shitaki. Je begreep Taki. Arge nak de Englishman. Vieri, nou, in een contact naar ref, of naar far, arge play bal, arge ik me voor achterstaan, en nak de Englishman, terecht, Vieri. Baka play, de arge man bij wakang wat doeku in de anu, en ik heb ati bron dat de arge man het overatorie voor valk land, no, van valk land eilanden, zo boem. Nou, Englishman vindt dat het ernaar kan. Je kan wakken aan een doekoe. Je potatori naar heep. Je agri in een tori. Tenminste, de Argentijn niet agri. Maar de majeur, de Englishman, dat een agri naar een tori. Die juteka apis eiland dat hij. Want als je lukt in papieren, boem, dan karta, dan een eiland aan een... A eiland aan een Englishman, kwet. Look op Engeland, de look op Argentinië. Zo belang je hebt, kwet ik wat eiland drapen. Dus nu, Englishman veni, tak door tja Argentinië gwa kruto, na voor FIFA. En natuurlijk, is heb van FIFA tang. Natuurlijk, FIFA ook teka tori in behandeling, maar joh, is op zade mo play, want soort powerplay. A tori des de mo tek in behandeling pas ta finale ba. De not Deno teki. Deno sorgu taki. Demo opo demo von ono futak fruk fruku. Voor zijn finale play. In Viri. Ja, het blijft. De todi zijn tang. En tang horu beze. In historia die dau baka. Je ziet dat omen kondre kong. De kangaboto. De kangawalo. Sudati. Den kon gewoon dat de man van tak je janaf me. Na trutor we tak hier. Alas si apsa. Poto disi gua brasjong de man van tak. Poto disi brasjong af me. Fransman, Englishman, tataman ga sernang de man van tak sernang af me. In Firi. Guyana, Englishman kon de man van tak Guyana af ding. Fransman go na Fransi. Dus. In a historia, in a historia di do baka. Ala sot fasi trama. De man di na jes unu kong. Fini, fisi, fidi. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Gewoon, de man kon de man teki. De man vindt dat af ding. Weet man qua Amerika, kiro men inji. Weet je wel. En heemse so boom. De man di ta abba. De man di ta libi de man potin wa reservat. Na sa sa nego. En if you look boom, tanga no. Na strif san yeshi, ma tapuant. Na tapuant her trafasi. Iviri. Dus, unum siribi. Unum siribi. Luku sepsa. Iviri. Dus, we zijn benieuwd. Sa FIFA otak overator dat die. En, die bouwantori ook toe. Want torbe vent presi na Sara Kriki. Brimanga mene Jan bij Kotem Pchinso. Of bij Kotem Pchimonim. Je begrijp. Sneesi bedrijf. Zei, hey, dikke go to. De ma abde egi snees so dati. Taki ab so dati. Bruyane de. Maar de so dat hij tjagong. Zei ik heb sa. So dat hij as go to. De pot anuna wang en de man dongo na Sara Creek en de man chama to snee sigwe take the weapon in beslag maar dan nou de yo kies high level policy no toch want dan als hij nog wat op niveau no zei kon she no want love den snee si die de man teki de man lusu alleen sa de man hori na de gong de man a jide snee si de gong en kan de wang om op chimpisi sneesi kan de fofefi de man ta hori wat de man at de babi papira futang tapuan let fasi in senang ifiri maar saya si en mene Jan betaka tori a ministri fu skouta versi justitie amarat nou a bob man je begreep en a momenti di skouta nga sudati de drape. Dan maar ze hebben drapen ook toe. Op belang ja bief de drapen, ja een VP. Dus afvast kan man drapen, ama abief zorgo voor chibri want to tori. Judy e bel, dat wil jere view, fire van tori. Ik ga de eerste beller 1. Ik neem u nu even de uitzending. Even een moment, even wachten. Beller 2, ik zet u nu in de wacht, want ik ga eerst praten met beller 1. Beller 1, goedenavond, wees u van harte welkom.
4: Goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag, oom Henk.
4: Hoe gaat het met u?
0: Best dank u, mijn brief Archie.
4: Mooi.
0: Goeie heren, joh.
4: Nou, Atori Samieren, zo net. Mijn heren, taki 400.000 in de staan het naar Bakamurdi van India.
0: Ja, maar.
4: Dat loopt moet die ook wat ik ze ernaartoe.
0: Zo.
4: Men in de staan.
0: Ja,
4: maar. Want op de maatak amang. Nog naar Bakamurdi.
0: Dat naar Omjan.
4: Naar
0: Omjan.
4: Ze want me bij jere farao weer, dus me bij jere aning. Dus daarna 400.000 men Omjan. Ja, dan mogen we het naartoe.
0: Ja, maar volgens mij, ja, want toen mijn serena die, de mijn krakamoudi toe, want toen mijn zou weer vadoen, is dat
4: ja, want ik wil lukutaki Trinidad na de mafmoordi drape kayana na de mafmoordi.
0: Ja,
4: Esther nang novara.
0: En,
4: dus eigenlijk na geopolitiek zijn even de plaats.
0: Even de plaats, ja, precies.
4: Dan de man in het gebruik voor een situatie.
0: Zeer zeker.
4: En zeker dan een aitaki olie de gas de goutu de udu de. Dus eigenlijk kunnen we alvast onze borst nat maken.
0: Zo, en op chinzo.
4: En op chinzo. Maar voor de rest, mijn afvoer of takkie, meneer Zandvoer.
0: Nee, Abouma.
4: Arki en Miloba programma. Ik zou zeggen, fijne middag.
0: Grand tangi, meneer Henk. Grand tangi. Oké. Doei, doei. Daar. Beller nummer 2, goedenavond. Bedankt voor het geduld dat u heeft opgebracht. U bent van harte welkom.
5: Oh ja, geduld. Ik heb niet lang hoeven te wachten hoor. maar kijk, goedenavond.
0: Goedenavond.
5: Hey, ik verwacht even hier een krachtig optreden van de president hoor. Met het geval van Brunswijk en Sarah Kreek.
0: Sarah Kreek, ja, precies. Ja.
5: Het is toch niet te bevatten wat er daar is gebeurd?
0: Totaal niet.
5: Die man is. De DNA-lid.
0: Ja.
5: Ondervoorzitter.
0: Mm-hmm.
5: Dan gaat die man eigen rechter, want daar komt het op neer.
0: Ja.
5: Ik prima. Hey, dus als die president dit laat gaan, dan weet ik van, nou ja, het komt nooit meer goed.
0: Nee, toch?
5: Want je moet krachtig optreden tegen Brunswijk en zeggen, eens maar nooit weer.
0: Ja.
5: Eens maar nooit weer. Hoezo?
0: Ja.
5: Hoezo? Dat laat je over aan de autoriteiten.
0: De bevoegde autoriteiten, ja.
5: Aan de, ja, hè? Dat laat je over aan de vervolgingsautoriteiten.
0: Zuiver.
5: Daar begint het. Zuiver. En niet jij.
0: Mm-hmm.
5: Dit is meer dan erg.
0: En belangen, toch? Hij zal wel belangen daar hebben.
5: Juist, maar ik vind dat die president moet zeggen, eens maar nooit weer.
0: Nooit meer. Weet je,
5: dit kan toch niet?
0: Het moet een keer gezegd worden, weet je.
5: Het moet een keer ophouden met die macht van Brunswijk.
0: Om herhaling te voorkomen.
5: Ja, je moet gewoon, de president moet gewoon optreden. Dus de komende week verwacht ik een krachtig optreden van die president tegen deze ongeleid projectiel. Want dat is hier een ongeleid projectiel.
0: Mm-hmm.
5: Dus, ik was totaal in shock.
0: Nee,
5: totaal dat jij... Een DNA-lid gaat mensen arresteren.
0: Mm-hmm.
5: En opbrengen. Oké, die mensen zijn ingestuurd, want de mensen waren, die zijn gerechtig hier te blijven.
0: Mm-hmm.
5: Maar dit kan toch niet?
0: Nee, totaal niet.
5: Dus mijn wachtie Jannie Ferreira, mijn wachtie mevrouw Simons. Mijn Lucas zou doen.
0: Nee,
5: als ze dit laat gaan, dan weten we al van, dan moet ik aan Julian Witt denken, het komt nooit meer goed.
0: Nee.
5: Als je dit toelaat. In jouw land, en jij maakt de dienst uit. Jij bent de eerste burger van het land, dan dat is erg. Maar goed,
0: nee.
5: Dat was ik, want ik vond dit echt onkan. Maar bon, nee. Prettig weekend allemaal.
0: Dankjewel mevrouw.
5: Oké.
0: Dankjewel. Doei.
5: Hoi.
0: En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw Lisbeth. En je kan alles van vinden, maar in dit geval... moet je mevrouw Lisbeth gelijk geven, weet je wel. En er moet een signaal worden afgegeven... om herhaling in de toekomst op deze manier te voorkomen. Je bent geen... In de operatie in het Sarakreekgebied ben jij geen onderdeel van. Het is een operatie. Ik neem aan dat ze in Suriname ook een driehoek hebben... met de officier van justitie, de minister van en de minister van justitie... en misschien ook nog iemand, een derde persoon. En die gaan een plan... En er moet een signaal worden afgegeven om herhaling in de toekomst...

Samen, maar die maken een plan van hé, er vinden in het Sarah-gebied, Sarah-Kreek-gebied, heb je situaties die juridisch niet geoorloofd zijn. En daardoor moet er opgetreden worden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is daarheen gegaan. En op een of andere manier ik kan niet benoemen wie, maar je kan wel een optelsom maken. Maar op een of andere manier heeft die voorzitter van ABOP is daarvan op de hoogte gebracht. En op het moment dat leger en politie daar aanwezig waren, was hij ook daar. Wat voor belang heb je daar? Je hebt geen enkel belang. Je bent ondervoorzitter in het parlement. Je bent voorzitter van jouw partij. Maar in die operatie heb je niets van doen. En als je daar aanwezig bent en ook nog op een of andere manier laat jouw stem laat blijken, en dan vind ik dat er op datzelfde moment zou er opgetreden moeten worden door het bevoegde zaak van hey, hallo, wij zijn bezig met een operatie en hallo, jij even aan de kant. En net wat mevrouw Lisbeth zegt, naderhand zal de regering onder leiding van onze president, mevrouw Jennifer Simons, die zal toch op een of andere manier, hoe dan ook, ze zal hiervan toch haar mening moeten geven. En niet zonder meer een mening via een podcast of via weet ik veel wat. In de assemblée zal zij hiervan zal zij toch een mening moeten hebben. En een mening die ervoor moet zorgen dat deze situatie in de toekomst nooit meer plaatsvindt. Als je dat niet doet, dan mag je, iedereen die luistert mag zelf een optelsom maken. Ik mag niet zo ver gaan, ik ben een radioman, snap je? Dus, maar Atorne, nee. Zo hoort het niet, snap je? Er zijn spelregels en we moeten ons, en iedereen moet zich daaraan houden, snapt u? Ja, maar goed, we gaan even kijken wat voor muziek we hebben. En mevrouw D. heeft mij al benaderd met een verzoek. Dus dan gaan wij aan het verzoek gevolg geven van mevrouw D. Ik heb niet gezegd welk lied ze wil horen, maar we gaan eentje in de huiskamer brengen. Guy for Life Band met Amsterdam Medley. Je ziet ook in de setting zie je ook hoe die goede man Frans Abori en nog een andere. Geniet u maar lekker van.

En dat was Guy for Life Band met zijn nummer Amsterdam Medley. We komen zo nu bij naderen het einde van deze uitzending wat mij betreft. En ik heb nog 6 minuten. En ik ga van deze gelegenheid gebruik maken om een ander nummer om nog een nummer voor je in je huiskamer te brengen. En ik zou zeggen. Wat er zoiets maar bari moest tapu. Ulip suitang ous refi. Ulip suitang olespek lang ous refi. U respek ous refi. U lobus refi. U namek trobang ous refi. En u luku den pitani nanga den yaba. Kaba tama, tamara na den. Na den o abiftaki. Desu mus jiden. Ala yuru. Wan bon exemple. So de kanchara. A kondre waka. Me barwo di. En met taku grand tangi do pot jesi archi. En misataki te munde baka ina neti da abrara Henk na amarat na bigi man na man boy fu om Albert tinura neti da om Albert a man boy na mo chapokojo o sakapokojo no. Okay, bye bye, swai. Iwan is een boom nanga en tamaling. Oh, valk pokujarum. Archie den om archie pokuboom.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.
3: Fuck!

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 8 minuten over de klok van 10. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren via Caribbean FM Salto.

Mijn naam is Henk en ik zit er natuurlijk weer tot een uur of 12 vanavond. Met in het eerste uur natuurlijk de R&B's en de klok van 11 dan de Golden Oldies. Met het programma natuurlijk Time to Relax. Hey, welkom allemaal. En natuurlijk gebruikelijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk van harte beterschap. Zij die iemand hebben verloren zeg ik natuurlijk sterkte. En als u iets te vieren heeft of iets te vieren heeft, jarig bent geweest of nog jarig moet worden, zeg ik van harte gefeliciteerd. Welkom natuurlijk mijn familie in Suriname, hier in Nederland. En ik heb ook begrepen dat ik een trouwluisteraar heb in Ghana. Dus ook die zeg ik welkom. En natuurlijk de familie, mijn familie aan de Latourweg en aan de Warrenalaan zeg ik van harte welkom. En natuurlijk de familie hier zo in Nederland, in al de verschillende gemeentes, te veel om op te noemen. Dus, maar u bent afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En het programma Time to Relax met Henk, ik zit er tot een uur of 12.

Mr. Ed Sheeran met Thinking Out Loud. Het is inmiddels 15 minuten over de klok van 10. En ik zit hier met twee collega's die wat technische snufjes hier zo aan het in orde aan maken zijn. Dus u zult misschien wat een geroezemoes op de achtergrond horen, maar de muziek gaat gewoon door. Dus wat dat betreft, ik hoop niet dat het storend is. Excuses voor de

Celine Dion met The Power of Love. Dit nummer werd ook, is ook uitgebracht door Jennifer Rush. Deze is dan eentje van Mark Anthony. You Sang to Me. En natuurlijk, dit is een speciaal verzoek dat een richting een Leeuwarden gaat.

Voor zij die net zijn ingeschakeld, u luistert naar het programma Time to Lex met Henk achter de knoppen. En in het eerste uur natuurlijk de R&B's en het tweede uur de Golden Oldies. Hier op Mart Radio.

Ook deze gaat naar het noorden van ons land. En terwijl helemaal in het puntje. Leeuwarden. Met Stevie Wonder. I'll be loving you always.

0: Darnell Williams met Better Man. Die 7 juli blijkt toch wel een heel bijzondere dag te zijn voor wat mensen. Ik noem geen namen.
1: Coming right back at you, baby.
0: Die 7 juli is natuurlijk een, voor zij die het weten,
1: next time, the lady.
0: Een hele speciale dag.
1: Like, coming right back at you, baby.
0: Die 7 juli is natuurlijk een, voor zij die het weten,
1: next time, the lady.
0: Een hele speciale dag.

Oh, Eline van Holendrecht hoor ik hier. Welkom, Eline. Mariah Carey met Without You.

Daar werd net gevraagd naar een romantisch nummer. Ik hoop dat deze romantisch genoeg is. Dit is eentje van A. Gable. Can't wait to get you home.

Deze zanger is een heel, mijn favoriete zanger hoor. Eric Gable. Met name dit nummer. Can't wait to get you home. Om 7 minuten voor de klok van 11. De tijd gaat hard.

Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus we worden zo onderbroken door het nieuws en reclameblok. Blijft u dus afgestemd, want daarna ben ik bij u terug met de Golden Oldies. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: This is your captain speaking.
3: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Welkom terug op deze mooie zender. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 12 uur. En de tijd is nu aangebroken voor de Golden Oldies.

Zoals u weet, dit is het programma Time to Relax natuurlijk met Henk. En ik zit er elke vrijdag natuurlijk van 10 tot 12 hier zo. En het volgende nummer is er eentje van Mark Holder. Hold on to your first love.

minuten over de klok van 11. Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. En dat u blijft afgestemd voor de Golden Oldies die ik nu tot 12 uur dan ten gehoor zal brengen.

Dit nummer is bestemd voor Dorothy. Ik zou maar niet zeggen van wie het heeft aangevraagd, maar in ieder geval het is bestemd voor mevrouw Dorothy.

Mr. Billy Stewart met Sitting in the Park. Even spieken aan de tijd. Het is 4 minuten voor de klok van 11:30 alweer. Tijd gaat hard. Ach, en als deze. Oh, daar is hij. Dit is een nummer van George Jackson. Bring it home to me. Song to bring it home to the sound.

En afgelopen vrijdag had ik een verzoekje gekregen. En ik was hem even vergeten, maar hier komt hij. Het was een verzoekje uit Almere. Er was er eentje van Patti LaBelle met Burnin'.

0: Dat was het dan weer. Lekker is maar één vinger lang. Ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Ik ga dus daarom u groeten. Dit was dan het programma Time to Lex met Henk achter de knoppen. Ik zit er hier elke vrijdag van 10 tot 12. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. In het eerste en natuurlijk in het tweede uur. Voor zij die zo meteen naar bed gaan, zeg ik welterusten. En zij die onderweg zijn naar huis, en zeg ik voorzichtig op de weg. En natuurlijk, zij die werken, zeg ik nog, werk ze nog.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners.